0: Sei.
1: Ik heb dansen. Ik heb
2: drie. Naar die film, mijn passie.

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zondag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Lim FM. This is a Lim FM production.

Crazy, scary, spooky, hilarious.

0: fighi gel mori.
1: This is a Lim FM production.

0: 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: Slim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Slim FM.

0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Rustig, dikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
2: Umwika man.
1: Oi, numwika.
2: Fire umwika man.
1: Ruwaka dabe, ay, go. Hey, take alasan. Fugwe snail, take alasan. Hey, wakti. Uku wanda kudabe. Okay, Arkino, tie a bag. What take me? Ja, want daar wat voor maken te kussen.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Ik ben Fayagba.
4: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, the Mighty 91.7.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. En u luistert naar Revival Now op 91.7 FM. En dit is uw Sunday Gospel Program. En mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En we gaan er een gezellige en leerrijke, bemoedigende uitzending van maken. Voelt u zich niet zo goed? Bent u down? Heeft u wat teleurstellingen gehad de afgelopen dagen? Dan moet u zeker luisteren naar de uitzending van vandaag. Because it will lift your spirit up. We gaan van start met het nummer Halleluja. Jezus Christus leeft. En daarna gaan we aanbidden op het nummer Deep in Love with You van Michael W. Smith.

0: Ja, en we hebben geluisterd naar Deep in Love with You van Michael W. Smith. En ik hoop dat uw hart helemaal voorbereid is geworden om naar het woord van God te luisteren vandaag. We zijn de vorige keer begonnen met de boodschap Geloof om bergen te verzetten, deel 1. En vandaag gaat u deel 2 horen van deze boodschap. En de boodschap wordt ons gebracht door niemand anders dan onze eigen broeder Velion Sanfisi. Laat het woord van God u bemoedigen vandaag. Want ja, we hebben allemaal obstakels in ons leven. En we hebben geloof nodig om ons vertrouwen in de Heer te plaatsen. Om met deze obstakels te kunnen dealen. Laten we luisteren naar Gods woord.
1: Halleluja. God bless you. God bless you. Mijn naam is broeder Velion Sanfisi. En het is mij wederom een waar genoegen om u ook deze week te mogen bedienen. En bemoedigen vanuit Gods woord. Amen. Zoals u weet, op de zondagen hebben wij ons programma Revival Now. En dit programma is bedoeld om u geestelijk te voeden. En voor zij die God nog niet hebben, om hun tot inkeer te brengen, zodat zij het voordeel kunnen zien van wat het is om een leven te leiden volgens Gods agenda. Amen. Dus hier wordt u opgewekt. U krijgt energie, u wordt opgebouwd, u wordt gevoed geestelijk, mentaal en fysiek. En als u de informatie die u krijgt praktiseert, kan uw leven nooit meer hetzelfde zijn. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botse. Amen. Ik geef ook eer aan alle coördinatoren, alle diakenen, alle ouderlingen in Bethel Upper Room. I salute all of you. I honor you. And I thank you for your sacrifices that you make for the kingdom of God. En als u hier bent, u bent de geestelijke leider. Ik wil u van harte welkom heten. Ik wil u saluderen. Ik wil u eer geven en eer tonen aan u. God bless you. Aan alle luisteraars zeg ik welkom. Welkom, welkom. Amen. Vandaag, zoals ik het afgelopen week heb gezegd, gaan we verder met deel 2 van het onderwerp Geloof om bergen te verzetten. Geloof om bergen te verzetten. Als u het eerste deel hebt gemist, ik weet niet wat u gaat doen, maar vraag iemand die het misschien beluisterd heeft. It was mind-blowing. Amen. Ik wil u toch even helpen door een korte samenvatting te geven over deel 1. In deel 1 van Geloof om bergen te verzetten heb ik het gehad over... ik heb gesproken over resultaten. Of ik heb het eerst gehad over wat ik bedoel met bergen. Met bergen bedoel ik omstandigheden, situaties, moeilijkheden. Ik heb het gehad over resultaten die geboekt zijn geworden door geloof. Amen. Doordat mensen uit geloof hebben gehandeld, hebben ze resultaten geboekt. En dit heb ik gedaan vanuit Hebreeën hoofdstuk 11. Enkele mensen heb ik daaruit gehaald. En daarna heb ik het gehad over wat geloof is. De definitie van geloof. Dat zien we in Hebreeën 11 vers 1. Vervolgens heb ik ook aangegeven dat het belangrijk is dat wanneer wij geloof praktiseren, dat we het praktiseren in de wil van God. Met andere woorden, dat we niet ons geloof gaan inzetten en zeggen ik geloof. En het voorbeeld dat ik had aangegeven is dat de hemel, de aarde omgedraaid zal zijn. Met andere woorden, de aarde zal bovenop zijn en de hemel zal beneden zijn. Waar de aarde in feite hoort te zijn. Het is niet in Gods wil, dus uw geloof gaat niet werken. U gaat teleurgesteld raken. Amen. Dus wanneer u geloof praktiseert, moet u het praktiseren volgens Gods wil voor uw leven. En als laatst heb ik het gehad over de feiten van geloof. Amen. De feiten van geloof. De feiten van geloof. De feiten van geloof. En ik heb 3 feiten meegegeven. Feit nummer 1 is dat geloof een gave is. U kunt dat lezen in Efeziërs 2 vers 8 tot en met 9. Of de Lucas 17 vers 5. Het tweede feit dat ik heb meegegeven is dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat kunt u lezen in Hebreeën 11 vers 6. En het derde feit is, door geloof worden we gerechtvaardigd en door geloof ontvangen wij redding. En de bijbehorende bijbelteksten hier zijn Romeinen 3 vers 28 en Romeinen 10 vers 9. Amen. Ik wil vanaf vandaag verder met u gaan. Amen. En vandaag gaan we kijken naar de principes van geloof. De principes van geloof. De principes van geloof. Ik ga even een slokje water nemen. Halleluja. Het eerste principe van geloof, of voordat ik de principes behandel, wil ik even in het kort uitleggen wat een principe is. Een principe is in feite een basis voor iets. Zonder een principe kan iets niet werken. Een voorbeeld is een auto. Een principe van een auto bijvoorbeeld is dat het op land gereden moet worden. En niet op water. Of niet in de zee. En als u tegen het principe, als u tegen een van de principes gaat, gaat u hebben dat het product niet naar behoren zal functioneren. Amen. Een ander voorbeeld is, een van de principes van een mobiel is, het is gemaakt om ermee te bellen. U kunt het niet nemen, of het is gemaakt om ermee te bellen op land. U kunt niet onder water zijn, behalve als het waterproof is. Maar de meeste telefoons zijn dat niet. Dus als u onder water met een telefoon gaat bellen, dan gaat u hebben dat het stuk zal gaan. Oké? Dus een principe is iets wat maakt dat iets werkt. Amen? Het is basis. Dat ding is onmisbaar zonder alles is zonder het principe kan het niet functioneren. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Dus principes van geloof die ik met u ga delen. Principe nummer 1 is actie ondernemen. Een van de principes van geloof, om het goed, wanneer we het praktiseren, is dat we acties gaan moeten ondernemen. En de acties kunnen zich voordoen in dat we bijvoorbeeld moeten spreken, of dat we bepaalde handelingen gaan moeten plegen. Amen. En ik wil samen met u gaan lezen Jacobus 2 vers 17. Daar zegt de Bijbel: zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Met andere woorden, als u zegt dat u geloof praktiseert en u, of als u zegt dat u geloof toepast, maar u werkt niet aan datgene wat uw geloof realiteit wordt, is uw geloof in feite dood, omdat u niet handelt. Dus geloof eist dat u gaat handelen. U gaat moeten werken. Amen. De Bijbel zegt, indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf dood. Dus wat gaat tonen dat u gelooft wanneer u acties gaat ondernemen gebaseerd op datgene waarin u gelooft? Dat is een bewijs dat u geloof heeft. Amen. En om even te verduidelijken, want het kan misschien verwarring zorgen, want bij de feiten had ik gezegd, geloof is een gave en dat we niet ervoor werken. Dat verandert niet. Het is nog steeds een gave. En we werken inderdaad niet voor geloof. Maar wanneer het komt op het praktiseren van geloof, moeten we wel, is er een deel dat wij moeten doen. Laat me het zo zeggen. Precies zoals God ons allemaal talenten heeft gegeven. God heeft ons talenten gegeven. En het is onze verantwoordelijkheid om de talenten te ontwikkelen. Want God gaat het niet voor ons doen. We moeten onze talenten ontwikkelen terwijl we ze naar buiten brengen. Of terwijl we ze inzetten. Precies zo is het met wanneer het komt op geloof. Geloof is een gave, het is aan ons gegeven. Maar om het te laten werken, moeten wij het in werking zetten. We moeten het gaan praktiseren. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is voor u. Het is bij het praktiseren van geloof dat gaat maken dat u gaat groeien in geloof. Amen. Dus geloof moet gepraktiseerd worden. Principe nummer 1 van geloof is actie ondernemen. Principe nummer 2. U moet niet twijfelen. U moet niet twijfelen. De tekst hieraan gekoppeld is Matteüs 21, vers 21. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, indien gij geloofd hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: heft u op en werpt u in de zee, het zal geschieden. Ik ga de tekst opnieuw lezen. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, of niet de hele tekst, er is iets wat ik wil benadrukken hier, wat Jezus heeft gezegd. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt. Wat zegt hij? En niet twijfelt. Dus je moet geloof hebben en je moet niet twijfelen. Dan zal je bergen kunnen verzetten, volgens deze tekst. Amen. Dus een principe van geloof is dat u geloof is dat u niet moet twijfelen. Als u twijfelt, is het afgelopen.

De situaties, ze gaan de overhand hebben over u. En het moment dat u gaat twijfelen, gaat uw twijfel angst met zich meebrengen. En wanneer angst in het spel komt, dan is er geen ruimte meer voor geloof. Omdat angst het tegenovergestelde is van geloof of van hoop hebben. Angst doodt geloof. Dus als u daadwerkelijk geloof wilt praktiseren en u wilt groeien in uw geloof, doe uw best en bid ook tot God om u te helpen om niet te twijfelen aan datgene wat hij beloofd heeft of datgene waarvoor u God gelooft om tot de realiteit te maken in uw leven. Amen. Principe nummer 3. Principe nummer 3 is: u moet geloven in wat u heeft gezegd. En u moet geloven in datgene wat God heeft gesproken over uw leven. Als God u een belofte heeft gegeven, principe nummer 3 is: u moet geloof hebben. U moet geloven. Amen. U moet geloven. U vraagt zich af: het gaat om geloof. Waarom zou ik ook nog moeten geloven? Ik ga u zo meteen uitleggen. Wat bedoel ik met u moet geloven? U moet zekerheid hebben dat het gaat geschieden. En dit is waar Hebreeën 11 vers 1 het over heeft. Dat geloof de zekerheid is der dingen die men hoopt. Amen. Dus uw geloof is het bewijs eigenlijk uw zekerheid is uw geloof en uw geloof is de zekerheid die u heeft. Amen. En de zekerheid die u heeft is dat het zal geschieden. Datgene waarvoor u God vertrouwt, het zal geschieden. Datgene wat God aan u gezegd heeft, het zal geschieden als u maar gaat geloven erin. U moet verzekerd zijn. U moet niet twijfelen. U moet met alle boldness ervoor gaan. Amen. En ik weet nog, laat me u één ding zeggen van geloof. Er zijn bepaalde dingen die God doet wanneer wij geloven, omdat wij handelen conform zijn wil, conform zijn agenda. Maar een bijzonder ding van geloof is dat soms God buiten zijn agenda kan gaan wanneer wij tonen dat we geloof hebben. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn Bijbelse voorbeelden hiervan. In het Oude Testament. En u zegt het is Oude Testament, maar ja, God is dezelfde van gisteren, vandaag en morgen. Dus wat hij in het Oude Testament heeft gedaan, hij kan het nog steeds doen. Amen. Dus uit het geloof, ook in het Nieuwe Testament zien we mensen uit geloof handelen. En vanwege hun geloof worden ze beloond. Ik ga zo meteen een tekst in het Nieuwe Testament hierover met u behandelen. Maar in het Oude Testament was er aan een man Gods gezegd dat hij zou sterven. De profeet ging naar de man Gods en hij zei tegen hem: je gaat sterven, dit en dit en dat. Die man Gods, hij ging naar God en hij zei: God, kijk, ik heb muren gebouwd voor Israël. Dit is wat ik allemaal heb gedaan voor uw volk. En u gaat het toelaten dat ik sterf? En op basis van die handeling heeft God hem nog 10 extra jaren gegeven. Let wel, het woord dat de profeet gegeven had, het was een woord vanuit God. God had hem gestuurd. Maar omdat de man Gods geloofde dat God er iets aan kon doen, ondanks dat het Gods wil was dat hij zou sterven, ging hij naar God toe op uit geloof. En God dacht: ik moet deze man zijn geloof belonen. En hij kreeg 10 extra jaren. Dus dit is een voorbeeld van wat eigenlijk God kan doen, omdat we ons geloof in werking zetten. Amen. Ik wil een tekst aangaande dit principe met u delen. En het komt voor in Marcus 9 vers 21.

0: Dit verhaal heeft te maken met de man die zijn zoon had gebracht. Zijn zoon had een stomme geest en hij had zijn zoon gebracht naar de discipelen. Maar de discipelen hadden die stomme geest niet uit de zoon kunnen uitdrijven. En vers 21 zegt de Bijbel. En hij vroeg zijn vader, dus Jezus vroeg aan de vader van die zoon. Hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En de vader zeide, van zijn kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Dus hier gaat het om die stomme geest die dit alles deed met de jongen. En verder zegt de vader, maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zeide tot hem, als gij kunt, met andere woorden, ik ben God, wat bedoel je met als gij kunt? Verder zegt Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus dit eigenlijk bevestigt het principe waarover ik het heb, dat u moet geloven. Jezus zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Met andere woorden, het is ook belangrijk dat u gelooft. U moet ook geloven. Weet u dat er, als u uw Bijbel leest, er is een stad waarin Jezus aankwam. En hij kon daar geen wonderen verrichten. Puur vanwege het feit dat de mensen geen geloof hadden. Vanwege het ongeloof van het volk kon hij geen wonderen en tekenen daar verrichten. Dus uw geloof is super belangrijk voor de Heer. Amen. Uw geloof is super belangrijk voor de Heer. En dit laat me denken aan een van de feiten die ik heb gedeeld afgelopen week. Feit nummer 2. Dat is dus dat zonder geloof kunnen we God niet behagen. Geloof, ons geloof is super belangrijk voor God. Het is op basis van datgene dat wij geloven dat God dingen gaat doen in en door ons leven. Amen. De tweede tekst die ik mee wil geven met dit principe is dus dat is uit 2 Korintiërs 5 vers 7. 2 Korintiërs 5 vers 7, daar zegt de Bijbel, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Met andere woorden, wanneer we dingen doen, wanneer we handelen, dan handelen we niet op basis van de situatie die we zien. We handelen niet op basis van de moeilijkheden. We handelen niet op basis van Hoe gecompliceerd de situatie is. Nee, we handelen niet uit vrees daarvoor, maar we handelen in geloof. Amen. Dus u moet in geloof handelen als u bergen wilt verzetten. U moet niet wandelen op basis van wat u ziet. Maar u moet wandelen op basis van wat God beloofd heeft en u nog niet ziet. Amen. Ik herinner u weer Hebreeën 11 vers 1. Want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Met andere woorden, als u in een moeilijke situatie bent, als u door donkere dagen gaat, wat u ziet is dat de dagen donker zijn. Maar datgene waarin u hoopt zijn dagen van verlichting, dagen waarbij dingen goed gaan. En de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1 dat datgene waarop u dan moet gaan richten is niet de donkere dagen. U moet niet richten op de donkere dagen. U moet zich richten op de betere dagen die God beloofd heeft. En dat is het enige wat u in uw mind moet hebben. En als u die attitude heeft, dat is wat gaat maken dat u bergen gaat verzetten. Dat is wat gaat maken dat de moeilijke situatie waarin u verkeert zal gaan veranderen. Als u bergen wilt verzetten, moet u weten over de feiten. Ik had enkele feiten gedeeld, er zullen best meer zijn. Maar ik had 3 feiten gedeeld. De 3 feiten waren was, geloof is een gave. 2, geloof. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. De derde feit over geloof is dat we door geloof gerechtvaardigd zijn. Amen. Maar u moet ook op de hoogte zijn van de principes. De principes van geloof die ik u mee wil geven of die ik al heb gedeeld. Acties ondernemen is 1. 2. U moet niet twijfelen. En 3. U moet geloven in datgene wat u wil dat God voor u doet. Of datgene dat God beloofd heeft dat hij gaat doen. Amen. Amen. Dus laat het inzinken, volk van God. Laat niemand u afleiden van het pad van geloof. Laat niemand tot u komen en u maken tot een ongelovige. En daarmee bedoel ik niet dat u dan gaat vallen van het geloof, maar dat u gaat twijfelen in de beloftes van God. U moet geloof hebben. Het maakt niet uit als de dagen donker, zo donker zijn als ik weet, als weet ik veel. Het maakt niet uit hoe donker dan ook de dagen zijn. Het maakt niet uit hoe onmogelijk uw situatie lijkt. Als u deze feiten meeneemt en de principes van geloof toepast, is het onmogelijk dat u geen uitweg vindt. Amen. Ik wil samen met u gaan kijken naar het verhaal van Jezus en de Canaanitische vrouw. En dit verhaal speelt zich voor in Matteüs 15 vers 21 tot en met 28. De Bijbel zegt: en Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, de Canaanese vrouw uit dat gebied. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep: heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. My God. En zijn discipelen kwamen bij hem, vroegen hem zeggende: zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: zeker, Heere. Ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van het ogenblik af. My good God. Als u dit verhaal goed bestudeert, ik wil u bemoedigen, neem de tijd om het te analyseren. Er zijn enkele dingen die me opgevallen zijn. Deze vrouw was een Canaanese vrouw. En dit verhaal deed zich voor in Tyrus en Sidon. Dus er wordt in feite een historische samenhang gegeven. U moet begrijpen dat het volk vanuit welke deze vrouw kwam, een volk was dat Israël van het Oude Testament ver gedreven had van God. Dus er was vijandschap tussen dit volk en het volk van God. Dat is een van de opvallende dingen. Het tweede is: terwijl deze vrouw riep tot Jezus, iemand is op zoek naar hulp en zegt: heb medelijden met mij. De Bijbel zegt: Jezus antwoordde haar geen woord. Maar dat maakte niet dat ze stopte. Ze ging verder. Zelfs de discipelen gingen bij Jezus en ze zeiden tegen Jezus: zend haar weg, want ze roept ons na. En Jezus heeft geantwoord en Jezus zei: ik ben alleen gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, ik kan u niet helpen, want u bent niet in de lijst van mijn missie. U staat niet op het plan dat ik ben gekomen om te vervullen. Maar ondanks deze woorden bleef de vrouw voor haar en de vrouw kwam, zegt de Bijbel, en ze viel neer en zeide: Heere, help mij. Dus dat is de tweede keer dat ze naar hulp vraagt. Weet u wat Jezus zegt? Het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Als ik het was, was ik al klaar. Ik zou al klaar zijn met het vragen naar hulp. Maar desondanks, ze heeft het niet persoonlijk genomen. Ze heeft juist bevestigd. Ze zei: zeker, Heere. En wat Jezus bedoelde met honden is niet letterlijk honden. Maar hij bedoelde vreemdeling. Mensen die het volk van God, God de rug hebben toelaten keren. Tot deze mensen behoorde deze vrouw. En deze vrouw bevestigde het van ja, ik geef toe. We hebben inderdaad deze dingen gedaan. Ik geef toe. Ik ben het niet waard. Om deel uit te maken van Gods belofte aan Israël. En verder zegt ze. Maar ondanks dat ik dit toegeef, moet ik ook wel zeggen, de honden, my God, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En de Bijbel zegt, toen Jezus dit zag, zei Jezus, o vrouw, uw geloof is groot. U geschiedde gelijk gij wenst. Met andere woorden, u moet vastberaden zijn in uw geloof. U moet vastberaden zijn. U moet vastberaden zijn. U moet niet twijfelen. U moet de principes van geloof toepassen. Deze vrouw had niet opgegeven vanwege haar geloof, haar standvastig geloof. Had haar dochter uiteindelijk genezing ontvangen. Vanwege haar standvastig geloof heeft zij gekregen waarvoor ze geloof had eigenlijk. En wat zei ik u? Er zijn gevallen waarbij dingen die God doet in ons leven niet in zijn planning zijn voor ons leven. Maar omdat wij geloven, dan maakt hij een uitzondering. Precies zoals hij een uitzondering heeft gemaakt voor deze vrouw. Ze stond niet op de agenda. Maar Jezus zei, omdat u geloofd hebt, ondanks dat u niet op mijn agenda stond, laat het u geschieden, gelijk uw geloof. Dus uw geloof kan inderdaad bergen verzetten. Geliefde, ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Zit niet langer te twijfelen. Laat u niet leiden door valse meningen van anderen. Maar laat u leiden door geloof dat gebaseerd is op de principes in Gods woord. Laat u leiden door de feiten van geloof. En u gaat resultaten zien in uw wandel en in uw geloof in Christus Jezus. God bless you and have a very blessed week. May your faith shift into next levels.
1: Een geweldige boodschap gebracht door broeder Felion Sanfisi. En mensen, laten we de principes uit Gods woord toepassen in ons leven. En laten we dealen met de bergen die ons willen hinderen om onze bestemming te bereiken. Wij maken ons klaar om te luisteren naar het interview van vandaag. En vandaag gaan wij zuster Alaina Hiffens interviewen. En ik kan u zeggen, het is een geweldig interview wat u zeker niet mag missen. Ze is worship leader in gemeente Bethel Opperoem bij ons. En ze heeft een speciale ervaring gehad met de Heere Jezus Christus. Ze heeft heel wat meegemaakt, heel wat doorheen gegaan. En she's got a story to tell. En vandaag gaan wij luisteren naar zuster Alaina. En we gaan ons laten sterken door haar getuigenis. We gaan luisteren eerst naar het nummer De Jezus Botecon. En daar van Roy Adinda. En daarna Anicho Help van Dietrich Hedden.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Tracita Groeneveld van de gemeente Beteloppenroem. En vandaag mag ik dus ook weer het interview afnemen van onze gast. We hebben een bijzondere zuster in de gemeente. En zij is Alaina Heffens. Zij bezoekt zelf ook de gemeente Beteloppenroem. Ze is een worship leader en een hele, hele bijzonder lieve zuster. Hoe gaat het, Alaina?
1: Nou, het gaat goed.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat ook genade.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben blij. Dank u ook voor de gelegenheid. En het gaat goed.
0: Graag gedaan hoor, graag gedaan. Het is juist een eer voor ons om jou hier te hebben. Alaina Heffens.
1: Ja.
0: Lijkt wel een artiestennaam.
1: Ja, het is eigenlijk een artiestennaam. Ja, mijn moeder... toen ze las een boek en ze zag de naam en ze vond het heel mooi.
0: Mm-hmm.
1: En ze zei van ze gaat haar laatste dochter, dus gaat ze Alaina noemen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En wat betekent Alaina?
1: Alaina betekent eerlijke.
0: Mm-hmm.
1: En dat ben ik ook.
0: Mm-hmm.
1: En het betekent ook fakkel.
0: Uh-huh.
1: Want ik was het gaan onderzoeken en ik heb dat als resultaat gehad.
0: Oké. Je gaf aan dat je eerlijk bent. Wat zijn nog die andere bijzondere eigenschappen van Alaina?
1: Ik hou van openheid.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik hou ervan als iemand... Je bent liever eerlijk en open naar me toe dan dat je een beetje doet alsof.
0: Mm-hmm.
1: En ik hou niet van, ik hou van waarheid.
0: Mm-hmm.
1: Ik hou van de waarheid.
0: Dan ben je op Jezus.
1: Ja, echt helemaal.
0: Want hij is de weg, de waarheid en de leven.
1: Amen. Amen. Beter gezegd kan het niet.
0: Maar wie is hij nog meer voor jou?
1: Ja, hij is degene die me kracht geeft. Mm-hmm. Hij is degene die me ondersteunt in alles. Wanneer ik iets ga doen... We spreken het altijd eerst met de Heilige Geest. Ik doe nooit iets zomaar uit mezelf. Als ik het toch mis om het met hem te bespreken, vraag ik hem altijd, vergeef me. Ik voel het ook heel diep binnen van mij. Ik
0: ben hem vergeten.
1: En hij is degene die me... Ja, hij is mijn adem. Dankzij hem leef ik nog. Want als het niet was om de Heer, was ik al... Onder de grond.
0: Mm.
1: Maar dankzij de Heer leef ik nog.
0: Ja, is prachtig.
1: Ja,
0: is prachtig.
1: Yes.
0: Wie is er nog meer voor, Alaina? Behalve je adem.
1: Hij is mijn adviseur.
0: Wow.
1: Hij geeft me adviezen.
0: Mm-hmm.
1: Hij is degene die me... bijstaat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij heeft me een keertje ook gezegd... Ik ga je altijd bijstaan met mijn heilrijke rechterhand.
0: Wow.
1: En zo kan ik nog doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan niet... Eigenlijk ben ik morgen nog niet klaar om te zeggen wat de Heer voor me betekent.
0: Mm-hmm. Wanneer is die relatie begonnen met Koning Jezus? Ik noem het zo, hè?
1: Ja.
0: Wanneer gaf je leven aan hem? En dan begint die relatie natuurlijk, toch?
1: Ja, zo is het.
0: Aha.
1: Om eerlijk te zijn, vanaf mijn 6e jaar ging ik al naar de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Ik bezocht alle gemeenten. Mijn moeder, mijn zus en mijn broer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik had altijd zo'n sterk geloof in de Heer. Altijd tot nu toe.
0: Mm-hmm.
1: En... ik denk toen ik 25 of 24 was, kwam er een moment waar ik echt geen hoop meer had.
0: Mm-hmm.
1: Ik wou niet meer leven. Ik dacht, Heer, waarom leef ik eigenlijk? Ik maakte te veel mee. Maakte heel veel mee. En ik dacht, waarom ik? En een keertje ben ik gewoon gaan liggen plat op de vloer en ik zei, Heer, vandaag moet u tot me praten.
0: Mm.
1: En de Heer heeft me mijn ding laten doen, laten huilen, laten praten.
0: Dat is wel bij,
1: ja. Uh-huh. Echt wel. En zoals gewoonlijk, lees mijn Bijbel.
0: Uh-huh.
1: Dus ik ging naar de kamer. Ik dacht van, vandaag moet de Heer tot me praten. En ik sloeg mijn Bijbel gewoon open. Niet dat ik was gaan zoeken naar een tekst, helemaal niet. En ik sloeg mijn Bijbel open en de Heer sprak terstond op dat moment tot me. En hij gaf me Jeremia 1 vers 5.
0: Wow.
1: En hij zei, eer ik jou vormde, heb ik jou
0: heb ik je gekend.
1: Gekend.
0: Yes.
1: Ja, ik heb je gekend voordat je
0: moederschoot
1: was. Ja, ik ken die tekst niet helemaal echt, maar dat was de tekst. Dat was het.
0: Ja.
1: En ik stopte even met lezen, want dat ding sprak me echt aan.
0: Maar dat is een typisch antwoord op die vraag van, waarom leef ik?
1: Precies dat.
0: Met andere woorden, voordat je bestond, heb ik al aan je gedacht.
1: Wow. En dan was dat nog niet klaar, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stop even met lezen en ik zeg, Heer, oké, Wat is dit? Maar ik kan niet, ik kan dit niet doen. U roept me hiervoor, maar ik kan dit niet doen. Mm-hmm. En de Heer zei, lees door. En toen ik doorlas, zei me van, las ik door en ik zag van... Want ik zei van, ik ben nog te jong.
0: Mm-hmm.
1: Om geroepen te zijn, ik wil dit niet. Mm-hmm. En de Heer zei me van, lees door. En toen ik doorlas, zei de Heer van, zeg niet dat je te jong bent.
0: Mm-hmm.
1: Zeg niet dat je te jong bent. En daar was het helemaal raak.
0: Mm.
1: Ik dacht, wow, ik zeg, Heer, hier is mijn leven.
0: Wow.
1: En vanaf dat moment had ik een hele hechte band met de,
0: mm-hmm.
1: met de Heilige Geest, met Gods Geest, met God, de Vader, God, de Zoon, God, de Heilige Geest. Yes.
0: Yes. Kijk, voor ons is het misschien bijna vanzelfsprekend, toch?
1: Ja.
0: We hebben een relatie met, we hebben een hechte band, noemde hij, met de Heilige Geest.
1: Ja.
0: En met God en met
1: ja.
0: Jezus zelf. Maar hoe beschrijf je het? Degene die hem nog niet kennen.
1: Okay.
0: Wat moeten ze zich daarbij voorstellen?
1: Hij is gewoon een persoon. Je hoeft het niet ver te zoeken.
0: Okay.
1: Hij is gewoon iemand mm-hmm. die spreekt. Hij is daar.
0: Mm-hmm.
1: Hij is just a person.
0: Mm-hmm.
1: Hoe ik hem zie, mm-hmm. ik zie hem als de persoon. Wanneer ik bijvoorbeeld met iets zit, het maakt niet uit, everything. Dan ga ik gewoon net als wanneer ik bijvoorbeeld naar mijn vader zou gaan.
0: Mm-hmm.
1: Mijn biologische vader. Dan zou ik hem misschien zeggen van, pa, ik zit hiermee hoor. En het doet echt iets met me. Precies zo doe ik dat ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij is gewoon een persoon.
0: Mm-hmm.
1: Je kan gewoon naar hem toe gaan en tot hem praten.
0: Mm-hmm.
1: En hij gelooft me, hij geeft antwoord.
0: Ja.
1: Hij
0: ja.
1: geeft antwoord.
0: Ja. En... Zouden we moeten verwachten een stem uit de hemel? Of is het net als wat je daarnet aangaf? Je slaat de Bijbel open en hij spreekt door teksten. Hoe spreekt hij anders nog met
1: de
0: ons?
1: De Heer spreekt op zoveel manieren.
0: Mm-hmm.
1: En zolang we ons openstellen,
0: mm-hmm.
1: vindt hij wel een manier om tot ons te praten.
0: Mm-hmm.
1: En op dat moment dacht ik in mezelf van, Heer, u moet tot me praten. En ik mm-hmm. dacht om dat hij tot mij zou praten door zijn woord.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ging op dat moment in zijn woord.
0: Yes, klopt.
1: Maar het kan ook dat je bent misschien in een bepaalde situatie, in een Malisa woord te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer gebruikt misschien de natuur,
0: mm-hmm.
1: hij gebruikt misschien een dier,
0: mm-hmm.
1: hij gebruikt een figuur, hij gebruikt
0: een bepaalde
1: iemand,
0: ingeving.
1: Iets,
0: soms ook.
1: Of een ingeving.
0: Mm-hmm. Of profeten.
1: Profeten.
0: Mm-hmm.
1: Hij gebruikt zoveel manieren.
0: Yeah.
1: Hij is God.
0: Ja, hij doet het op zijn manier.
1: Op
0: dat moment.
1: Echt op zijn
0: en
1: manier.
0: Je voelt gewoon aan. Het is voor
1: en
0: mij.
1: Je weet dat hij tot je heeft gesproken.
0: Wow.
1: En je krijgt ook meteen een rust in je.
0: Mm-hmm, klopt.
1: Ja.
0: Klopt. Het is een bijzonder God die
1: is. Hij is bijzonder.
0: Yes.
1: Hij is bijzonder.
0: Yes, helemaal. Maar toen je dat vertelde over dat eigenlijk een radeloos moment.
1: Ja.
0: Dan dacht ik gelijk aan Hagar.
1: Okay.
0: Hagar in de Bijbel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was dus de tweede vrouw van Abraham.
1: Ja,
0: en ze hebben dus Ismaël gehad. Op een gegeven moment gaat ze de woestijn in en ze is alleen.
1: Ja, ja.
0: En in de Bijbel komt volgens mij, als ik me niet vergis, de eerste keer voor waarbij ze had aangegeven de God die ziet.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus ook wanneer we in bepaalde vervelende omstandigheden zijn, is het God die ons ziet.
1: Die ons ziet, ja. Hij ziet ons.
0: Die ene keer mm-hmm. toen je zo radeloos was
1: yeah.
0: en dat hij Jeremia 1 gaf,
1: yeah.
0: heb je ook dat gevoel gehad, net Hagar,
1: mm-hmm.
0: van God ziet me hier, zo hij ziet me hier rollen en huilen en daar kom.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Ja, in eerste instantie niet,
0: mm-hmm.
1: want je was een beetje radeloos, je was even niet, je focus was meer op de situatie.
0: Mm.
1: Dus vandaar dat ik zei, de Heer, ik moet mijn ding laten doen.
0: Ja.
1: Maar diep in me had ik wel hoop,
0: mm-hmm.
1: toch diep in me had ik toch nog iets van, de Heer gaat tot me spreken.
0: Mm.
1: En de Heer ziet me, hij hoort me.
0: Dus
1: mm-hmm. dat van Hagar, het is iets dat... het is waar, het mm-hmm. is waar. De Heer ziet ons en hij hoort ons ook.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we moeten ons gewoon
0: openstellen.
1: Mm-hmm. Dan gaan we dan wel zijn stem horen. Mm-hmm. En duidelijk hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Je gaf aan, eigenlijk vanaf je 6 jaar bent,
1: mm-hmm.
0: heb je gehoord wie hij is.
1: Ja, ja.
0: En daarnet zei je ook van, ik had hoop.
1: Ja.
0: Heeft dat iets mee te maken als we kinderen al heel vroeg leren over Jezus?
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: wanneer we op een gegeven moment op een plek komen als dit soort vervelende momenten.
1: Ja.
0: Dat we altijd terug kunnen gaan naar wat we geleerd hadden.
1: Wat we geleerd hadden, absoluut, helemaal.
0: Yes.
1: Ik was in mijn jongere jaren, mm-hmm. ik was iemand, of ik was een kindje, ja, ik werd vaak ziek.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk kan je zeggen, elke dag op mijn jaardag mm-hmm. werd ik ziek. En daar, vanaf eigenlijk, klein meisje, heeft de Heer me eigenlijk geleerd om... Ja, om te vertrouwen in hem.
0: Mm.
1: Om een vertrouwen in hem te stellen en om te praten.
0: Mm-hmm.
1: Want er kwam een moment mm-hmm. en ik was moe. Ik was moe van dat ding.
0: Omdat je zo klein was?
1: Omdat ik zo klein was.
0: Wow.
1: Elk jaar.
0: Mm.
1: En ik een dag kwam en ik zei nee, vandaag houdt het op. En ik sprak het en ik zei vanaf vandaag word ik nooit meer ziek op mijn jaardag.
0: Mm.
1: En ik geloof ik was... 12 jaar.
0: Uh-huh.
1: En u wilt niet geloven, vanaf dat moment werd ik nooit meer ziek.
0: Nooit meer?
1: Nooit meer.
0: Het is uitgesproken en weg was het.
1: En weg was het.
0: Wauw.
1: Er zit kracht. Ook al zijn we jong,
0: uh-huh.
1: er zit kracht in,
0: uh-huh.
1: in onze woorden,
0: yes.
1: wat we uitspreken.
0: Ik las nog deze week.
1: Uh-huh.
0: Er is kracht in onze woorden.
1: Yeah.
0: Imagine our prayers.
1: Oh, wauw. Yes.
0: Wat vind je daarvan?
1: Prachtig.
0: Ai.
1: Dat is top.
0: Dus zo ja. powerful zijn onze gebeden.
1: Zo powerful.
0: Ja.
1: Ik hoorde ooit eens dat onze woorden...
0: Uh-huh.
1: Onze woorden hebben
0: scheppende kracht.
1: Scheppende kracht, ja.
0: Zuiver.
1: Dat is wat ik wou zeggen.
0: Ik vond het aan dat je dat wilde zeggen, hoor. Ik heb een scheppende kracht.
1: Echt wel, echt.
0: Wat bedoel je daarmee? Vertel het even aan de luisteraars.
1: Ik heb het gezien in mijn eigen leven...
0: Uh-huh.
1: Je hoeft niet eens profetisch te zijn, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het is gewoon wat je gelooft en mm-hmm. wat je uitspreekt.
0: Mm-hmm.
1: Wanneer je iets zegt,
0: mm-hmm.
1: en daarom, ik ga u eerlijk zeggen, ik let echt op mijn woorden.
0: Mm-hmm.
1: Vanaf ik dat had ontdekt,
0: mm-hmm.
1: ik let
0: die
1: echt
0: op wat je zegt.
1: Believe me, ik ben echt voorzichtig.
0: Dus voorzichtig naar wat je zegt aan anderen?
1: Wat je zegt aan anderen, wat je zegt naar jezelf,
0: wow.
1: naar je kinderen, naar je business, naar everything.
0: Yes.
1: Everything.
0: Mm-hmm.
1: En ook wat mensen naar mij toe zeggen hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben
0: echt waakzaam
1: op dat gebied. Gevoelig, super gevoelig.
0: Ah,
1: ja.
0: Ja. Oké, okay.
1: ja.
0: okay. Dus we gaan terug naar de ding waar ik kort in mogen.
1: Ja. Nee, geef
0: als scheppende
1: niet.
0: Kracht.
1: Ja.
0: Okay.
1: Aha. Ja, dus scheppende kracht. Dus wat je allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Het is eigenlijk, kijk, wanneer je iets uitspreekt,
0: mm-hmm.
1: het kan gebeuren, omdat we eigenlijk. We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Mm-hmm. En als je ook spreekt als hoe onze vader spreekt,
0: mm-hmm.
1: dan kan het zo worden dat wat je uitspreekt,
0: dat het echt wordt.
1: Mm-hmm.
0: De wereld is ook gecreëerd
1: ja, door woorden. Yes.
0: Het wordt eerst uitgesproken en toen
1: ontstond
0: het.
1: Precies, helemaal.
0: Yes.
1: Helemaal. Yes. Helemaal.
0: Heel diep.
1: Ja, dat is diep.
0: Heel diep.
1: I love
0: deep.
1: The things of the Lord.
0: Ah, helemaal. helemaal. Oké, okay, we hadden het over dat moment van Hagar.
1: Ja.
0: Ook het radeloos moment van jouzelf.
1: Ja.
0: Waarbij God heeft gesproken.
1: Ja.
0: Wanneer ziet God ons nog?
1: Mm-hmm.
0: Dus behalve bijvoorbeeld die moeilijke momenten.
1: Mm-hmm.
0: Hij ziet ons ook wanneer we slapen.
1: Precies.
0: Klopt dat?
1: Klopt, helemaal.
0: Okay.
1: Helemaal.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wat ervaren we als we slapen? Want eigenlijk zijn we bewusteloos, dus de aanhalingstekens.
1: Mm-hmm.
0: Maar als gelovigen... hebben we eigenlijk die garantie dat we zijn beschermd.
1: Beschermd,
0: klopt
1: ja.
0: dat?
1: Ja.
0: Oké,
1: ja.
0: oké. Okay. Mm-hmm. Maar wat moeten we doen
1: okay.
0: om die bescherming te krijgen mm-hmm. van God?
1: De bescherming, kijk, het is net als wanneer je... je moet sowieso een kind van God zijn.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat nog niet bent...
0: Mm-hmm.
1: Probeer zo snel mogelijk één te worden.
0: Mm-hmm.
1: Want als je onder de covering komt van
0: zeker, hè?
1: De vader,
0: mm-hmm.
1: dan weet je zeker dat je rustig kan slapen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, als ik het goed heb, Psalm 91 daar,
0: ja.
1: Psalm 91 praat ook daarover.
0: Mm-hmm.
1: Wie schuilt, wie in de schuilplaats der Allerhoogste
0: yes.
1: is gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet als het Psalm 91 is, maar ik denk
0: wel. Het wel hoor.
1: Vannacht in de schaduw des Almachtige. Dus als je. Mm-hmm. Onder de covering van Abba Papa komt,
0: mm-hmm.
1: onze hemelse vader, dan weet je gewoon, net als wat ik eerder zei, je weet
0: mm-hmm.
1: dat je gecoverd
0: bent.
1: Ik kan gewoon rustig slapen.
0: Mm-hmm.
1: Yes, that's mm-hmm. it. Het is echt simpel hoor. It's not that difficult.
0: It's not a rocket science.
1: No.
0: Oké. Okay. waarom haal ik dit ook aan?
1: Mm-hmm.
0: Omdat wanneer we meestal slapen, zijn we niet bewust van wat in onze surroundings gebeurt.
1: Absoluut.
0: En er zijn kwaadwilligen. We maken het dagelijks mee.
1: Dagelijks.
0: Weet je, ik kan doen saiwani, ik kan lief saiwani.
1: Precies.
0: Er zijn toch wel mensen die ervan uitgaan, eenmaal doen we hard sana.
1: Ja, joh. Ja, gewoon soms uit jaloezie.
0: Zuiver.
1: Ja, is waar.
0: God beschermt ons ook tegen, tussen aanhalingstekens, slechte mensen. Want er bestaan slechte mensen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, geloof ik ook, hoor. Mm-hmm. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Heb jij zelf ervaring mee?
1: Heel veel. Ik ben morgen nog niet klaar.
0: Wow.
1: Als ik vertel. Ja, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. Mm-hmm. En niet een beetje. Op elk gebied. Mm-hmm. Op elk gebied. Relationeel. Mm-hmm. Ja, hoe zal ik...
0: Vriendschappelijk.
1: Vriendschappelijk.
0: Dus eigenlijk slechte vrienden.
1: Ja, kijk. Slechte vrienden, maar je weet het op dat moment niet.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer je erachter komt, dan ga je natuurlijk wel... stappen terug. Maar ja,
0: het is er.
1: Het is er. En je zal eigenlijk jezelf liever beschermen voor zulke mensen.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft niks te maken met hoogmoed.
0: Mm-hmm.
1: Of nee, noem het misschien fadette of weet ik veel hoe men het noemt. Maar het heeft gewoon, ermee te maken dat je gewoon voorzichtig wordt.
0: Mm-hmm.
1: Je wordt voorzichtig.
0: Mm-hmm.
1: Vooral als je veel hebt meegemaakt, word je wijzer. Je weet hoe je zaken moet aanpakken.
0: Mm-hmm.
1: En je blijft natuurlijk vriendelijk, lief, maar je weet, je probeert grenzen.
0: Ja, you set boundaries.
1: Ja, mm-hmm. Begrijpt u? Dus dat is hem, hoor.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Ja. Oké. God ziet ons ook wanneer niemand ons ziet.
1: Ja, amen.
0: Ja, toch?
1: Amen.
0: Daarom zouden we rekening moeten houden met hem.
1: Ja, zeker. Okay. Zeker.
0: Oké, een voorbeeld gewoon, hoor.
1: Ja.
0: Eigenlijk met Jompo. Ik ga weer terug.
1: Ja, u mag.
0: Ik ga weer terug. Sorry, luisteraar. Met Jompo doet ze snel. Kijk, als mensen Jezus nog niet kennen...
1: Ja.
0: Dan zijn ze gauw geneigd bij wijze van spreken een of ander attribuut te gebruiken. Of een taboe.
1: Mm-hmm.
0: Of een karkom.
1: Ja.
0: Want zij gaan ervan uit, ze zijn zich ervan bewust dat de wereld boos is.
1: Ja, ja.
0: En ze kiezen daarvoor.
1: Yes.
0: Ik weet dat je ervaring hebt daarmee. Of in je omgeving hebt gezien dat mensen dit soort dingen hebben gebruikt.
1: Ja.
0: Heb je ervaring daarmee?
1: Jawel. Ja.
0: Oké. Okay. Dus ik kan je de luisteraars erover vertellen. En dan... Eigenlijk het verschil met die bescherming van God.
1: Oké.
0: Want bij de bescherming van God gebruiken wij ook dingen.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, misschien kan je ze even uitleggen.
1: Bedoelt u uitleggen wat ik heb gezien?
0: Die wereld buiten, om zich te beschermen, gebruiken ze een taboe of ze zetten iets in hun schoen of kaart.
1: Oké, ja, zo. Er zijn zoveel manieren, zuster.
0: Vertel.
1: Er zijn heel veel manieren. Wat ik zo'n beetje heb kunnen meemaken is, zeg maar, iemand kan gewoon in door geld, door bijvoorbeeld je business, je bent misschien... een ondernemer en iemand komt, iemand betaalt voor de diensten of voor anything.
0: Mm-hmm.
1: En de persoon
0: het geld is
1: bewerkt dat geld.
0: Wow.
1: En een andere manier, ja, de persoon kan ook, wat ik ook heb meegemaakt, altijd voorzichtig zijn met die dingen. Men kan dieren, ja, ik heb dingen meegemaakt, zoals ik heb gehoord.
0: Maar dieren gezien, gebruiken dus?
1: Ja, dieren gebruiken. Mm. Ik heb een keertje gezien, ik was toevallig die dag met mijn moeder, maar ik was bij mijn woning waar ik toen bleef.
0: Mm-hmm.
1: En iemand had iets gedaan in een periode, hoe zal ik dit uitleggen?
0: Mm-hmm.
1: Dus op een bepaalde periode moesten we sterven.
0: Mm-hmm.
1: En u gaat niet willen geloven.
0: Mm.
1: De persoon heeft een arend.
0: Serieus?
1: Een arend heb ik letterlijk met mijn ogen op zijn twee poten. Ja, arend. Dit kan je wel akafoon. Op zijn twee poten. Rechtop als een mens in lopen.
0: Wat?
1: Jawel, ik zeg u hier, is geen leugen, de Heer is mijn getuige. En dat beest zocht naar een woning. Dat beest zocht naar een woning. En we dachten...
0: Dus lekker is van boot, een opdracht.
1: Opdracht, ja. Een opdracht, ja. Dat heb je ook. En ik begon, ik ga u eerlijk zeggen, op dat gebied, de machine is aan dat zuster Christus, ik word agressief. En ik begin gewoon te bidden. En ik zei mijn moeder, want mijn moeder werd een beetje angstig. Mijn moeder zei van, alleen. Ik zeg, mama, bid! En we begonnen te bidden. En u gaat niet willen geloven. Doe biggie biggie release fire. Hoe zag je dat beest begon te rennen in dat bos? En weg was hij. Mm-hmm. Dus je hebt ook die vormen.
0: Yes.
1: En zo kan ik nog doorgaan. Dus je hebt...
0: Dus daarom die waakzaamheid en die...
1: Ja.
0: Het is niet dat we ook zo angstig moeten leven.
1: Nee.
0: Maar je moet wel alert zijn van kijk om je heen wat er gebeurt.
1: Helemaal.
0: En koffer jezelf met het bloed van Jezus.
1: Koffer jezelf
0: onder het bloed.
1: Vuur. Koffer jezelf onder het bloed. Bedek jezelf onder het bloed. En vraag God ook als deze engelen. Kan bevelen om je te beschermen. Om je te helpen in elke strijd. Toch? Dat is ook belangrijk. En dan hoef je niet bang te zijn. Want prisvadeng, grondtapusma, abdinsani. Toch? Niet dat ik het goedkeur, maar ik bedoel te zeggen... De Heer heeft ons ook tools gegeven die wij kunnen gebruiken.
0: En die eigenlijk sterker zijn.
1: En die natuurlijk veel sterker ook. En die, die we kunnen gebruiken. Toch? Dus het is gewoon dat we het moeten doen.
0: Klopt. Oké, dan ga ik naar die ene, Pimpelongo.
1: Ja.
0: Is wanneer God ons... God, wanneer we alleen zijn.
1: Ja.
0: Wanneer niemand ons ziet.
1: Ons ziet.
0: Dan ziet God ons wel.
1: Dan ziet God ons wel.
0: Dus met andere woorden, we moeten als gelovigen integer zijn.
1: Ja,
0: we moeten hetzelfde zijn zoals we zijn als anderen.
1: Als anderen. We moeten niet gemaakt doen.
0: Mm-hmm.
1: En ook niet doen alsof gewoon zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zoals de Heere wil dat we moeten zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wat de Heer van ons vraagt.
0: Is dat moeilijk als gelovigen in een tijd als nu?
1: Toch wel.
0: Mm-hmm.
1: Toch wel. Ik heb gemerkt dat... mensen, toch, voor het algemeen, het leek alsof men meer van het negatieve hoorde. Het leek alsof men meer van leugen, de leugen hoorde. Ik weet niet hoor, het kan misschien een idee van me zijn.
0: Gewoon lief in de eindtijd.
1: Ja,
0: dus we leven in de... alles verwachten
1: ja, precies. En
0: de liefde verkeelt.
1: Vooral dat.
0: Alles wat negatief is ziet men als positief.
1: Ja, precies. Echt, dus... Maar dan nog moeten we
0: als gelovigen, volgeling van Jezus.
1: Volgeling blijven.
0: Mm-hmm.
1: En we moeten gewoon Christus vertegenwoordigen hier op aarde. We moeten niet veranderen.
0: Mm-hmm.
1: Want dat maakt ons anders.
0: Mm-hmm.
1: Wij moeten schijnen. Wij moeten zout zijn. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En wij moeten onze kracht niet verliezen. Want de voelen zo kracht die.
0: Dan moeten we weggegooid worden.
1: Dan moeten we weggegooid ook, Lari. Dus wij moeten wel... puur blijven, puur blijven.
0: Maar het vraagt boldness als je het vraagt. Het vraagt durf.
1: Ja.
0: Je abdicati voor de Jusreef, om die echt.
1: Maar daarom zegt de Heer ook, kijk, als je zwakjes bent, om het zo gewoon te zeggen, man, die gaat ook. Je gaat, God, je moet boldness hebben.
0: Je moet biggel zijn.
1: Je moet biggel zijn, anders ga je de Heer niet kunnen dienen. Nee.
0: Mm-hmm.
1: Zuster, ik heb dingen meegemaakt. En, na dikati. Er waren momenten waar ik zei van, boy, hoe is dit gebeurd?
0: Mm-hmm.
1: Maar de Heer heeft me bijgestaan.
0: Mm-hmm.
1: Op elk gebied van mijn leven, zelfs ook toen ik door een hele zware periode ging.
0: Mm-hmm. Wat was toen gebeurd?
1: Ik moest door een zware operatie.
0: Mm-hmm.
1: En ik had bijna mijn geloof verloren.
0: Mm.
1: Ja,
0: maar dat hebben we ook, hè?
1: Ja, ik had bijna
0: mijn geloof verloren. You have to be honest.
1: Believe me. Ik had bijna mijn geloof verloren. En ik ben blij dat de Heer dat gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Want kijk, wanneer je soms gelooft, toch? Je briebe, je denkt dat cadeau. Oh, doe een wonder.
0: Mm-hmm.
1: Maar God doet ook wonderen.
0: Mm-hmm.
1: Door doktoren, bijvoorbeeld. Door... niet altijd.
0: Specialisten
1: te gebruiken, dat is waar.
0: Want hij heeft die kennis ook gegeven.
1: Precies. Dus, ik wou dat niet. Ik ga u eerlijk zeggen, ik wou dat nooit.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, Heer, ik geloof in u gaat het doen. Maar de Heer heeft het toegelaten, omdat hij het moest gebeuren, zodat het ook een getuigenis kon zijn voor anderen. En hij heeft mij ook gevormd.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik door zo'n situatie ging, hoe ik het opgeef. Ik had mijn geloof bijna verloren.
0: Mm-hmm. And then he shows himself again.
1: And he shows himself again.
0: Wow.
1: Every time again.
0: Mm-hmm.
1: Ik ging door een proces van depressie. Ik was heel depressief. Ik dacht, ik kon anytime
0: doodgaan.
1: Mm-hmm. En de Heer heeft mensen ook op mijn pad gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Die me heel erg hebben bemoedigd, geholpen. Ja, en ik ben erover en ik ben de Heer dankbaar. Mm-hmm. Dus ik zou nu wel iemand kunnen bemoedigen. Als, als iemand naar me toe zou komen van, ik heb geen hoop meer. Mm-hmm. Ik weet, ik kan precies weten wat de persoon voelt.
0: Wow.
1: En ik kan de persoon bemoedigen, niet omdat me want tak sweet woord toe.
0: Maar je sabi, omdat je sabi.
1: Precies.
0: Kan ik de persoon. En it's daarom, something else, hè?
1: It's a whole other thing.
0: Mm-hmm. Whole other level.
1: Hele andere level. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja. Maar zuster Alanya had iets heel bijzonders aan.
1: Ja.
0: Hij heeft mensen op je pad gebracht.
1: Ja, jawel.
0: Hoe belangrijk is het dat we andere gelovigen hebben in onze omgeving?
1: Het is heel belangrijk. Kijk, ze zeggen, wanneer je met gelovigen omgaat, dan voel je ook niet alleen meer. Hè?
0: Yes, klopt.
1: Daar praten we niet over gelovigen die nog wankelen.
0: Uh-huh.
1: We bedoelen gelovigen die...
0: Echt, die standvastige gelovigen.
1: Ja,
0: die kan met ze bidden.
1: Precies. De horibaka.
0: Ik kan gewoon beter langer.
1: Precies.
0: Een war.
1: Een war.
0: Mm-hmm.
1: En het is heel belangrijk. Want dan kan de vijand, wie is een vijand die bereikt van Sani. Het gaat hem altijd mislopen. Omdat je hebt dan andere gelovigen die je kunnen ondersteunen. Die je kunnen helpen in gebed.
0: Yes.
1: In eigenlijk,
0: maar ook empowerment.
1: Empowerment.
0: Zuster Alanya, sta op, we gaan ervoor.
1: Ja, ik heb die momenten moeten. Ja. Mm-hmm. Dus als iemand me nu de Heer zo ziet prijzen en aanbidden, gelooft u me.
0: Ik kom ergens vandaan.
1: Ik kom ergens vandaan. Mm-hmm. Echt, I'm telling you. Mm-hmm. It was not easy als je me zo ziet.
0: Mm-hmm. Maar een echte worshipper komt ergens vandaan.
1: Ergens vandaan. En wat ik u zeg, mm-hmm. is maar een tikkeltje van wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik heb heel veel meegemaakt.
0: Mm.
1: En de Heer heeft me boos in leven gehouden om een getuigenis te zijn.
0: Wow.
1: Ja. Yes.
0: Wow, he's amazing.
1: He's amazing. En hij gaat verder, hè.
0: Mm-hmm.
1: En we blijven ons openstellen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we blijven ons openstellen.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yes.
0: Oké, laat me zien. Om tapo.
1: Oké.
0: We gaan niet weg.
1: Dat
0: is waar. Maar we gaan niet weg zonder dat zuster Alanya Heffens, de artiestennaam, een boodschap geeft naar luisteraars die op dit moment luisteren naar Lim FM.
1: Yeah.
0: En ze gaan door een moeilijke tijd. Ze zijn radeloos. Ze zijn misschien depressief.
1: Yeah.
0: En ze luisteren naar ons nu op dit moment en ze zeggen van... Boy, zuster Gracita en zuster Alanya, voor mij, ik kan goed idee.
1: Mm-hmm.
0: Wat zou je ze zeggen?
1: Ik was ook daar, mag ik zo beginnen?
0: Mm-hmm.
1: Ik wil u hiermee bemoedigen, u die luistert. Geef niet op. Mm-hmm. Het lijkt cliché, maar ik mag u zeggen, er is hoop.
0: Yes.
1: Ik was ook daar,
0: mm-hmm.
1: ik wil ook niet meer leven. Maar er is altijd hoop.
0: Yes.
1: Zoek iemand, toch, waarmee je kan praten. Of als je niemand vindt, praat tot die God die hemel en aarde geschapen heeft.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoort je en hij gaat jou helpen.
0: Amen.
1: Zijn handen zijn nooit te kort om je te redden. En zijn oren zijn nooit te doof om je te horen.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoort u. Geef ze nu op, er is hoop.
0: Yes.
1: Yes.
0: En gelet op, we gaan terug naar ons onderwerp van dat God, hij is de God die ziet.
1: Yeah.
0: Dus ook wanneer je alleen zou zijn in een geestelijke cave.
1: In een geestelijke cave,
0: Want dat gevoel hebben mensen soms, wanneer we echt depressief zijn, dan gaan we schuilen voor de wereld.
1: It's not easy.
0: Yes.
1: But, yeah.
0: Dan moet men weten dat waar je ook bent.
1: Mm-hmm.
0: Op soort geestelijk lagini voor je de ete.
1: Ja.
0: Hij ziet je.
1: Hij ziet je.
0: En hij hoort je.
1: Hij ziet je. U moet nooit het gevoel krijgen van de Heer, ja, ik ben...
0: Ik ben het niet waard.
1: Ik ben het niet waard.
0: Ai.
1: Of niet zonder toemsi.
0: Ai.
1: Of weet, anything.
0: Mm-hmm.
1: De Heer houdt van u. U die nu luistert, de Heer houdt van u.
0: Yes.
1: Ook al bent u nog niet bekeerd, ook al heeft u leven nog niet gegeven aan de Heer, ook al wie u bent, de Heer houdt van u. U bent zijn schepsel en heeft een plan met uw leven.
0: Amen.
1: De Heer geeft het niet op. Geef het niet op. De Heer geeft het niet op aan u en u moet het ook niet opgeven aan de Heer. Hij is er voor u.
0: Mm-hmm. Wat als Alanya weg zou zijn?
1: Zo.
0: Mm-hmm.
1: wat als alleen al weg zou zijn.
0: Door die slechte dag, hè?
1: Die slechte dag, zo. Daar zou ik eigenlijk hier niet kunnen zitten.
0: Ai.
1: Ik zou degene die mij nu naar mij luisteren, ze zouden ditgeen niet horen wat ik nu zeg. Ik zou geen getuige kunnen zijn voor de Heer.
0: Klopt. En zoveel goeds was gebeurd daarna.
1: Ja.
0: Want bakken alleen,
1: Asong is geen. Ik mag u zeggen, de vijand laat ons soms denken dat er geen hoop is. Hij maakt je denken van, hey, dit is alles, dit is na één. Omdat er hoop is, daarom laat hij u denken dat er geen hoop is.
0: Yes, boy.
1: Omdat er hoop is, omdat u een heilvolle toekomst heeft, daarom laat die Satan u denken van, hey, dit is na één derde. Want hij weet wat er te wachten staat daar. Wat de Heer voor u klaar heeft. Dus daarom geeft u nooit op.
0: Yes.
1: Amen.
0: Amen. Helemaal. Luisteraars.
1: Ja.
0: Dat was Alaina Heffens. Bijzondere vrouw. Bijzondere worshipper ook. Vrouw met een hele lieve smile. En het is gewoon wat binnen is, dat komt naar buiten.
1: Zo is het.
0: Het is sowieso.
1: Is niet gemaakt. Amen.
0: Thank you. Thank you for being so pure.
1: Amen.
0: Ja,
1: amen.
0: En blijf dat mooi mens.
1: Zal ik zeker zijn en blijven.
0: Yes. Luisteraars, we hadden Alaina Heffens, of we hebben er nog steeds in de studio. En we hopen dat met hetgeen ze heeft verteld, haar getuigenissen, haar verhaal, dat u kan zijn gesterkt.

Zo, we hebben het voor deze keer gehad. Het was fijn om weer in de studio te zitten en om u te mogen bemoedigen. Gaat u niet weg? Blijft u nog voor het laatste onderdeel? Want dan gaan de pastoor dan bidden voor degenen die gebed behoeven. Als u gebed behoeft en als u andere mensen kent van ze hebben gebed nodig, biggie en jippie ete. Neem uw telefoon, stuur ze een WhatsApp of bel ze heel even van. En over een paar minuten zal er worden gebeden. En we kijken uit naar uw getuigenis. Zoals zuster Alaina en zoveel andere gelovigen grote getuigenissen hebben, geloven wij ook dat u ook een hele grote getuigenis zal hebben. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. Tot zo of tot dan. Bye.

geweldig interview afgenomen door zuster Gracita Groeneveld en zuster Alaina Heffens willen wij bedanken van deze plaats uit voor de tijd en moeite die u genomen heeft om ons te bemoedigen met uw getuigenis. We bidden Gods rijkste zegen over uw leven en wij nodigen u graag weer een keer uit om ons te bemoedigen. We hebben daarna kunnen luisteren naar het nummer Destiny van Jermaine Edwards. En het moment voor gebed is aangebroken. Jawel, it is time for prayer. Nodigt u iemand uit die gebed nodig heeft. En zodat de persoon in kwestie ook zijn of haar wonder doorbraak mag ontvangen. Laten wij bidden. Vader, wij danken u op dit moment dat wij ook op deze mooie zondag tot u mogen komen in gebeden. Heren, en wij bidden een doorbraak voor elke luisteraar die op dit moment luistert naar 91.7 FM, naar dit gospelprogramma. Vader, voorziet u voor een ieder die voorziening nodig heeft, heren. Geneest u zij die ziek zijn in de wonderbaarlijke naam van uw zoon Yeshua, de opgestane Heer. Maar heren, werk ook bevrijding voor zij die bevrijding nodig hebben van allerhand demonische machten en allerhand demonische toestanden. Ik hoor de Heer mij zeggen dat iemand op dit moment luistert en u ervaart een hele heeft een heel naar gevoel in uw huis de afgelopen dagen. Agerstelik Juwano de Mat. Traaieje en bewegina in je osso. En ook het slapen gaat vervelend de afgelopen dagen in je huis. En je wilt bijna niet meer in uw woning blijven. Op dit moment bid ik een gebed van bevrijding van elke demonische macht in uw woonkamer. U die luistert, zet uw volume luider, zodat dit gebed gehoord wordt door uw huis. In de naam van Yeshua, de opgestane Heer, Makupala Aturiara Labosandeba. Heer, kom ik op tegen elke macht, elke plaaggeest, elke kwelgeest, elke macht die de atmosfeer in deze woning verpest en zwaarwichtig maakt, dat de mensen niet goed slapen, anderen met pijnen en ziekten wakker worden, anderen zich niet kunnen concentreren gedurende de dag, allemaal door deze macht. Heer, ik bind deze macht in de naam van Koning Jezus. Heer, en ik stuur deze macht naar dorre plaatsen in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Laat er vrijheid zijn in deze woning. Laat er een goddelijke atmosfeer zijn in deze woning. Mantu sakita palia atunama atasaya. Be ayedis be chatrobi en twist ina oso. Met Taina Jeedis na in dan neem voor Jezus. Heren, laat er een atmosfeer van liefde waaien daar zo in deze woning. Laten de mensen het goed vinden met elkaar. Laat ze vanaf vandaag goed kunnen rusten. Laat ze vanaf vandaag in goede gezondheid opstaan. Heren, en zo gebied ik de zegen des Heren in deze woning. In de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. En als u dit gebed heeft ervaren, stuur ons een app, stuur ons uw getuigenis. U kunt het sturen naar +597 82 47 87 1 en de Heere gaat u zegenen. We gaan nu luisteren naar het nummer Te We Go Na Hemel van Roy Adinda en daarna ben ik bij u terug.

Yes, en daar zijn we weer met de bekendmakingen. Vandaag om 9 uur hebben wij onze revival service. En it will be awesome. De Heere doet geweldige dingen in de samenkomsten. Mensen ontvangen genezing, de zieken worden genezen. Mensen ontvangen bevrijding. Profetische openbaringen zijn er volop. En een krachtige preek waaruit we veel kunnen leren. En natuurlijk genieten we van de fellowship met de broeders en de zusters. Ja, u moet een gemeente bezoeken. Bezoek een gemeente bij u in de buurt waar ze bewegen in de kracht van de Heilige Geest. En als u niet één kent of niet één kan vinden, bent u welkom ons te bezoeken. En dat is Bethel, gemeente Bethel Oproem aan de Matapika straat nummer 6 te Flora. Woensdag aanstaande hebben we Supernatural Wednesday. En daar gaan we kort prediken in het Engels met vertaling naar het Nederlands. En daarna bidden we voor een ieder die gebed nodig heeft. En hebben we fellowship met een hap en een drank. We hebben op zaterdag volgende week de dienst voor de jongeren. En dan zondag hebben we weer onze opwekking samenkomst om 9 uur in de ochtend. We gaan eruit met het nummer Big God van D. Jones. Mijn naam is Pasen Profeet Patrick Botsen. Ik groet u van deze plaats uit en tot de volgende keer. God bless you.

0: Slim FM. Smooth music.
1: Give me

0: Connecting the Dots.
1: Connecting the dots.
0: Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
1: Op Lim FM.
0: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal.

0: nigga.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
3: Het is zondag 13 september 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Het is Connecting the Dots. U aangeboden door Lim en verzorgd door ondergetekende Rappa. Ja, deze week voor de break wat actualiteitjes. En dan komt een kleine afbreking met wat spreuken en uitspraken na de break. Wat info over de medische faculteit van onze universiteit. De toelating van 30 nieuwe kandidaten, nog studenten, is intussen een feit. De lijst is gepubliceerd wie de 30 gelukkigen zijn. Oké, er was weer wat jugu-jugu van hoe komt het dat zoveel van een bepaalde etnische groep toegelaten zijn. Toch ja, dat is het steeds weer dat gekakel daarover. We zijn allemaal Surinamers, toch? Oké, als de ene daar wat beter in is, dan de andere bereidt zich wat beter of eerder voor. Ja, dan moet men niet op het laatst dan plotseling, ja, weet je wel, denk aan voetbalploeg. Als de ene ploeg zich vannacht de jeugdeditie van zo'n ploeg, club, de jeugdselectie traint. U15, U16, U17, U18, U19, doordat ze volwaard, dan gaan ze misschien beter presteren. Maar direct, dus het zit hem vooral in de voorbereiding en dus het focussen op juiste pakketten. Maar goed, het is een onderzoek waard. Gelukkig dat men dat nu beter begint te bekijken. Alleen maar van zoveel Hindoestanen en zo weinig Marons en zo weinig Chinezen en zo weinig... Kletst maar Surinamers, jongen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen, maar iedereen moet ook goed gebruik maken van die gelijke kansen. Ja, dat is het beste wat je kan doen. Goed. En het systeem is natuurlijk inderdaad van alle kanten, ja, ons onderwijs moet in duidelijke mate zwaar geïnvesteerd worden. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja, daar gaan we straks over wat meer zeggen. Maar goed, dan na de break, dus na die spreuken en de break en dan de kwestie van, dus geen kwestie, wat informatie over het Medisch Wetenschappelijk Instituut. En daarna weer een kleine break en dan over de rantsoenering van elektriciteit, loadshedding als we tijd hebben, een paar actuele flitsen nu zo meteen. Nou, de president van Venezuela was afgelopen week hier, Delcy Rodriguez, en ze heeft dus gesprekken gevoerd met onze president. Heel mooie foto ook in de media. Dat doet goed om dat te zien. Je moet het met je buren en naaste buren toch wel goed doen. Overeenkomsten sluiten. Maar er zijn natuurlijk ook kritische kanttekeningen te maken bij dit bezoek. En ik heb hier en daar in de media wat van die kanttekeningen gelezen. Van de plusjes, de minnetjes. Nog geen minnetjes, dus heb ik even kritisch. Vooral het artikel op Star News van Wilfred Lewin. Op afgelopen vrijdag verschenen. Vond ik toch wel aardig om te lezen. Je kon er wat van leren. En zaken werden in perspectief geplaatst. Het gaat niet alleen maar om landbouw, visserij en energie en mooie overeenkomsten tekenen. Maar ik denk wel zeker, en dat suggereert Lewin ook in zijn artikel, dat de aardoliereserves van onze landen een belangrijke rol gaan spelen. Vooral nu ook de Verenigde Staten, met name de minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, een goodwill tocht maakt langs Latijns-Amerikaanse landen. Ja, ja, nu pas. Oké, dan merk je dat er belangen spelen. Wat willen ze daarmee? De grondstoffenrijke Latino-landen met veel aardolie, aardgas en andere belangrijke grondstoffen die de Amerikanen nodig hebben. Nee, het is niet zomaar even praten en lief lachen voor de camera. Er spelen grote belangen achter de schermen. En niet dat wij dat meteen zullen horen, maar je kan dat wel zeker toch vermoeden. Dat de oliereserves van Venezuela is het land met de meeste oliereserves ter wereld. Voor de kust van Guyana zijn ook hele grote oliereserves aangetoond. Aangeboord ook de Surinaamse kust. Dus ook vooral naast aardolie ook een behoorlijke aardgas hoeveelheid aangeboord. Ja, en die dingen hebben nou plotseling waarde. Nu dat gerommel in de straat van Hormuz en in het Midden-Oosten. Het wordt alleen maar erger. Nu schieten ze op tankers en op elkaar openlijk. Nou, dat gaat niet goed daar. We houden onze hart vast en hopen dat het toch wel op een goed einde uitloopt. Want we hebben er niets aan als daar. Nu al stijgt de prijs per vat olie, ja, boven de $100. Dat is niet goed. Maar goed. Daarnaast hebben we als actualiteit ook misschien dat het aantal schietincidenten in ons land alsmaar toeneemt. Te veel mensen, ja, die beschikken over een illegaal, vooral denk ik, vuurwapen. En ja, die willen die graag gebruiken om te wijzen hoe geweldig ze zijn, te pas en te onpas. Ook wapendragers van de overheid trekken bij het minste en geringste hun vuurwapen. Dus niet politieagenten, maar bijvoorbeeld cipiers. Daarvoor heb je een vuurwapen. Nee, toch? De gevangenis daar zaak te beschermen. Niet op straat, mensen die op straat spelen. Nou ja. In ieder geval, vuurwapens worden dus in ons land niet alleen dus nu gebruikt voor bij beroevingen, maar nu ook tijdens ruzies of intimidaties, lijkt het. Want afgelopen week is bij het vakbondsgebouw van de OAS geschoten. Waarbij één persoon gewond is geraakt. Dat is gewonden, maar de paniek was alom. En terecht maken dus mensen zich daar zorgen over. In Baganatori zei Limburg, Cliff Limburg, dat Akondre die zit Tromoro gangster. Met de dag wordt het erger. En we moeten ons als volk steeds sterker keren tegen deze trend. Ook buiten de stad, in de districten, de Brunsweg en noem maar. Een kogel kent geen baas. Een kogel kent alleen slachtoffers. Ja, dat blijkt ook steeds weer. Maar ja, goed, oké. Laten we maar hopen. Ook zelfs tijdens jachtpartijen loopt het mis dat men op elkaar schiet, denkende dat er een jachtwild daar was. En dat zijn dingen die ik al sinds mijn jonge jaren hoor en lees in de kranten, dat tijdens jachtpartijen jachtvrienden op elkaar hebben geschoten met vaak dodelijk gevolg. Maar goed, moeten we straks allemaal met kogelvrije vesten gaan rondlopen en met helmen om ons te beschermen tegen rondvliegende kogels, verdwaalde kogels. Ja. Wat gaat de politie daar tegen doen? Ja, is makkelijk gevraagd natuurlijk, want die kunnen ook niet overal zijn, dat is waar. Maar misschien kan men met die geweldige drones die ze hebben ook het illegale wapenmisbruik aanpakken. Ze hebben niet één, ze hebben nu meerdere. Hoeveel ze hebben is strategisch geheim, zoals we hoorden in Baganatori afgelopen week. Er was een heel interessant gesprek met de korpsleiding. En Oké, veel gepraat over allerlei dingen. Roadblocks doen we overal. Ik zie persoonlijk het nut van die roadblocks niet echt in als primair. Maar daarmee breng je geen veilig verkeer. Althans, al die jaren dat die roadblocks er zijn gehouden, is het verkeer veilig geworden. Dus het was wel interessant dat gesprek met de korpsleiding te volgen op de radio op Bacanatori. Oké, zijn. Het is goed dat de politieleiding in de picture komt, dus in de publiciteit komt. Te veel is ook niet goed. Maar het is beter dat we weten wat men doet. En maar ik had ook verwacht de daadwerkelijke en zichtbare en misschien strenge maatregelen om bijvoorbeeld het mobiel bellen tijdens het rijden tegen te gaan. Mensen die te hard rijden flink bestraffen. En mensen die door rood rijden ook streng aanpakken. Dat heb ik niet echt duidelijk gehoord. Ik weet niet of we met die roadblocks, die meer een hinder in het verkeer zijn, dit soort zaken gaan oplossen. Misschien moet men op drukke kruispunten roadblocks houden. Misschien, ik weet niet. Een domme vraag, het opmerking van me natuurlijk. Maar dit soort cynische dingen ga je zeggen als maar steeds dezelfde dingen worden aangehaald om ordening te brengen in het verkeer. Wat ik wel goed opmerk, maar dat is niet voor de wegen de politie. Dat openbare werken, denk ik, of ik weet niet. Dat er overal dus zebrapaden en stopstrepen worden wit geschilderd, gewit worden. Dat moet nu in de droge tijd voor de scholen beginnen. Heel goed dat men dat doet. Op druk kruispunten, de stopstrepen. Je ziet niet waar je moet stoppen. Dat mij zoet nog zo. Maar je hebt ze als stopstreep glandiaal. Glorieus. En je bent alleen overtreding als je de stopstreep op een hoek overschrijdt om te kijken of je kan boren. Dat weet men natuurlijk wel. Maar men probeert, want er is geen controle. Ik heb je gezegd, of ik heb vaker gezegd, de beste manier, ja, naast de roadblocks misschien, is op een kruispunt een agent zichtbaar laten kijken, staan. Gewoon die mensen ophouden, maar gewoon kijken. Ja, kijken. En het is al een geweldig teken om de mensen even, back off, als koetelukoe. Ja, maar dat vinden we niet leuk. En we willen liever achter een tafeltje ergens gaan zitten en mensen boetes geven. Maar goed, oké. Dat waren dus zo'n beetje wat actuele zaken. Ach, de zaken gooi je nog meer, maar ik wil niet te diep daarop ingaan. Even een kleine afbreking met wat spreuken. Oh ja, spreuken over de liefde. Ja. En na deze spreuken volgt de break. Nou, de liefde is een ziekte waarvoor er geen geneesmiddel bestaat. Er is een ziekte. Dus de liefde is een ziekte waarvoor geen geneesmiddel bestaat. De liefde is een tiran. En die spaart niemand. Zelfs maar ze verliefd worden, die worden door die tiran gepakt. Weet je wel? Maar goed, dat hoort erbij. Echte liefde van de vrouw geeft een man vleugels. Valse liefde van de vrouw ketent die man. Ja, man. Maar goed, dat is maar jouw keus. Men gelooft vaak dat de eerste liefde de laatste is. En dat de laatste liefde de eerste is. Dat gelooft men vaak. De liefde geeft ons troost voor alles. Zelfs voor het leed dat zij de liefde dus veroorzaakt. Ja, dat is waar. Liefde geeft troost. Ook voor het leed dat het veroorzaakt. Het geliefde liefde dat zij veroorzaakt. Wie verliefd is, ziet van de ander nog de streken, nog de gebreken. Liefde maakt blind, zegt men. Dat zal wel. Dan is het zo, maar dat is niet zo. De liefde, de liefde maakt een klein bed groot. Ja toch? Van de idee, natuurlijk ben ik een groot bed geworden. Ruimte zat. De liefde is de koning der jonge mensen en de dwingeland van de ouderen. Jongen, loop je naar je king, want ik kan oorlog. Je dacht, wat doe je idee naar Tori? Nou, Voltaire zei, de liefde is de krachtigste van alle hartstochten, omdat zij tegelijkertijd het hoofd, het lichaam en het hart van de verliefde aantast. Daarom is het dus de krachtigste van alle hartstochten. Tegelijk, nou, je bent verloren. Je bent verliefd. Deze vond ik goed. De liefhebbende vrouw is een slavin die haar ketenen laat dragen door haar meester. Dus ik leer weer alle dingen. Maar zij is een slavin, maar die meester draagt die ketens. Dat is de liefde. Ja. Zelfs aan wat lelijk en nietswaardig is, leent de liefde schoonheid en betekenis. De liefde neemt het. Dat zei William Shakespeare. Dus zelfs aan lelijk en nietswaardige dingen leent de liefde schoonheid en betekenis. Hij maakt een mooie moeite. En als laatste, honing is zoet. Suiker is zoet. Maar zeg eerlijk, wat is hier op aarde zoeter dan de lippen van je geliefde? Maar dat is een Indisch spreekwoord hoor, dat is niet van mij. Het is al uit het oosten afkomstig. Oké, dan hebben we nu de breed.

Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. Nou, zoals vorige jaren wordt er ook dit jaar veel gesproken over de toelating van studenten tot het MWI, het Medisch Wetenschappelijk Instituut, of kortweg onze universitaire opleiding, waar je dus als arts wordt opgeleid. Gek, hè? Alleen voor MWI. De andere faculteiten hoor je niets over toelating van studenten, terwijl ook daar strenge regels zijn. Maar goed, dit jaar is het aantal toegelaten studenten van 60 teruggebracht naar 30. Wow. In een artikel op Star News afgelopen week is, zoals eerder jaren, ook de totale lijst van de 30 toegelaten studenten te zien. En inderdaad bestaat het grootste deel daarvan uit studenten met een, met een Hindoestaanse familienaam. Maar onderzoekers van dit fenomeen waarschuwen ernstig dat de oplossing van deze misschien niet geweldige verhouding, hè, dus niet ligt in het verlagen van de toelatingseisen of in het groter worden van het aantal toegelatenen of wat dan ook. De oplossing van dit fenomeen ligt hem erin om in het aantal opleidingsplaatsen te vergroten. Ik bedoel, als je een school hebt met 8 lokalen, met elk lokaal kan 20 leerlingen hebben. En je krijgt plus 500 aanmeldingen, dan moet je ze niet allemaal proppen in die 8 lokalen. Je moet meer lokalen bouwen, wat nu ook gebeurt. Maar je moet niet alleen de lokalen bouwen, dat die leerlingen ook verspreid kunnen worden over meerdere lokalen. Je moet ook het aantal docenten vergroten. En niet zomaar docenten die nauwelijks zijn opgeleid, maar gekwalificeerde docenten. Anders wat heb je een opleiding als die docent evenveel of soms zelf minder weet dan die leerlingen? Ja dan? Dus de oplossing bijvoorbeeld voor de grote toeloop bij het MWI is dus om het aantal opleidingsplaatsen te vergroten. En daarnaast ook om het aantal leerkrachten, docenten, professoren, ja, ook te verruimen. Mensen met dus een gekwalificeerde track record. En een heel belangrijk iets is het aantal stageplekken. Want de medische opleiding, zoals de meeste universitaire opleidingen, bestaat uit een bachelorgedeelte, dat duurt 3 jaren, en daarna gevolgd door een mastergedeelte, die duurt ook 3 jaren, of 6 jaren zo. Na dat bachelorgedeelte van 3 jaren, moet je dus in het 4e jaar beginnen met jouw theorie die je hebt opgedaan in de eerste 3 jaren, om die theorie in de praktijk te leren brengen als aankomend arts. En dat kan je het beste en alleen maar doen door stage te lopen in een ziekenhuis waar dus de doktoren berekend zijn op het feit dat ze studenten als stagiaires onder zich hebben. Dat ze dus studenten in de praktijk opleiden. En een ziekenhuis dat dus deze mogelijkheid biedt om dus studenten in opleiding tot arts te begeleiden in dus de hogere klassen, om het zo te zeggen. Zo'n ziekenhuis heet dan een academisch ziekenhuis. Dus het is niet zomaar dat ons ziekenhuis is gaan heten een academisch ziekenhuis, want het heette eerst Centraal Ziekenhuis. Ja, maar vanaf het moment dat het Centraal Ziekenhuis de taak kreeg om ook medische studenten stageplekken te verlenen en op te leiden, vanaf dat moment werd het een academisch ziekenhuis en zo genoemd, werd ook zo officieel genoemd. Dus het gaat vooral bij een zeer zekere medische opleiding om genoeg stageplekken in dat
mastergedeelte, die tweede blok van 3 jaren, zodat de studenten die hun eerste blok, hun bachelorfase achter de rug hebben, dan genoeg ruimte hebben, stageplek hebben om verder hun praktijkkennis op te doen. En deze stage wordt verdeeld in een aantal vakgebieden. Je gaat niet bij één soort vakgebied. Je hebt kindergeneeskunde, je hebt neurologie, je hebt de hartchirurgie, dat bedoel ik. Ja? Dus je gaat bij verschillende onderdelen van het medisch beroep stage lopen. En dat noemt men co-schappen. Dus die co-schappen zijn dus die stageperiode wordt verdeeld in een aantal co-schappen. En dan ga je dus daar je ervaring op doen. Je loopt dan mee als studentarts met dus een gecertificeerd bevoegde ervaren docent of arts, ja, in een bepaalde richting, een specialist of veelal. En dan kijk je en volg je hoe hij dus zijn ronde doet langs zijn patiënten. Je mag ook vragen stellen, je mag op een gegeven moment zelf ook medische daden verrichten onder zijn toezicht. Ja? Dus het is niet zomaar dat gedeelte van die opleiding in feite heel belangrijk is. Zonder genoeg stageplekken blijven studenten na hun bachelorfase blijven ze steken en wachten en wachten en wachten totdat er een stageplek vrijkomt. En op dit moment zijn er tientallen studenten van het derde, vierde jaar die wachten op een stageplek. Het is vol. Men wil dus nu bij andere ziekenhuizen, dus bij niet academische ziekenhuizen, Slaans Hospitaal, Sint-Vincentse ziekenhuizen, Diakonesse ziekenhuizen, wil men gaan bewerkstelligen dat ook daar gecertificeerde artsen, specialisten bereid zijn studenten te begeleiden. In een stageplek te begeleiden. Want anders hoopt het aantal studenten dat zit te wachten op een stageplek, hoopt zich alleen maar op. En velen raken daardoor danig gefrustreerd. Ze hebben al hun tentamens van de eerste 3 jaren achter de rug, maar zitten vast omdat ze nu stage moeten lopen, co-schappen moeten lopen en er is geen plek. Nou, aan te kennen aantallen, die is op een gegeven moment weggegaan, zijn elders verder gegaan of in Nederland, weet ik wat, het is niet goed. Dus het gaat hem niet alleen om het toelaten van meer studenten, omdat er meer aanbod is. Het gaat er ook om, kan je deze studenten de hele periode van minstens 6 jaren op een gedegen wijze begeleiden, dat ze hun studie kunnen afronden. En daar is die periode van stage lopen, co-schappen lopen, heel belangrijk, elementair. Je kan het vergelijken met een, ja, het is misschien niet leuk. Nou, niet leuk, het is te vergelijken. Je gaat dus naar autorijles. Je leert dus mooi theorie. Je leert alle borden uit je hoofd. En je kent al je zaken. Je kent dat helemaal geweldig goed. En op een gegeven moment moet je nou gaan leren rijden in die auto. Nou, dat scheen dan stel moeilijk te gaan, want er zijn niet genoeg leswagens en er zijn niet genoeg instructeurs die je dus kunnen begeleiden om dus auto te leren rijden. Je kan het theoretisch gedeelte heb je al achter de rug. Je hebt het al geslaagd, theoretisch gedeelte. Maar wat je dan heeft, go leren rijden. Je zit te wachten, er zijn maar 4 wagens en er zijn 60 mensen die moeten leren rijden. Zie je, dat zo'n ding kan je vergelijken met het probleem dat je tijdens de studie hebt. Dus nu al, ook in Nederland heb je dat probleem, het probleem van stageplekken. En zonder die stage te hebben gelopen, kan je je studie niet afronden. Dat is dus een feit. In ieder geval is dat dus de zaak dus van alle kanten niet bepaald makkelijk om op te lossen. De oplossing is niet zoals we dat vaak willen doen. Snel, snel, snel. Morgens makkelijk.
Ja, of verlaag die toelatingseisen. Dat is niet de oplossing. Je gaat het probleem alleen nog groter maken. Ja? Dus laten we niet zomaar gaan schreeuwen links en rechts. En stemmingmakerij. En ene groep vindt dat die te weinig kansen krijgt. En gelijke kansen wil hebben. En die snel dat dit is terecht. Maar dan moet men zich ook voorbereiden. Men moet weten al vanaf eind MULO welke vakken men moet zwaar moet oefenen. Natuurkunde, scheikunde, bio en wiskunde A of wiskunde B. Zoals men doet. En als je die vakken niet heel goed oefent vanaf het prille begin, desnoods met bijlessen, dan in het door. Ja, dat zijn de elementaire vakken. En dat schijnt dus bij bepaalde mensen daar toch wel zwaar geïnvesteerd. Al sinds MULO-school en privéschool en bijlessen en extra inzet. En nee, niet eerst de lessen doen, niet buiten op straat gaan hangen en met jongens links zeggen. Je lessen gaan voor, je moet dus goede cijfers halen om straks dus de toelating tot de medische school toch wel redelijk te halen. Maar goed, dus die voorbereiding is zeer belangrijk. Natuurkunde, scheikunde, bio. En de scholen, de middelbare scholen die deze vakken aanbieden, moeten niet alleen gekwalificeerde docenten hebben, ervaren docenten hebben, ze moeten ook de geschikte lokalen hebben. Lokalen waar de leerlingen al praktische ervaring opdoen in natuurkunde, in scheikunde en in biologie. Je moet al op de middelbare school geleerd worden hoe je met een microscoop moet omgaan, hoe je preparaten onder de microscoop klaar moet maken om te worden bekeken. Je moet daar ook een cijfer voor halen. Je moet bij natuurkunde leren omgaan met zaken die te maken hebben met dus natuurkundige processen, elektriciteit, zwaartekracht dingen en noem maar op. En bij biologie en wiskunde moet je natuurlijk goed kennen. Stel je voor, het vinden wiskunde van jou goed door. Dus dat is heel belangrijk. Goed, dus ik denk dat de oplossing niet snel en makkelijk moet worden gezocht, zoals men nu ook allerlei snelle oplossingen wil zoeken voor het energietekort dat we hebben en dat steeds groter wordt. En de load shedding, misschien als we tijd hebben, kunnen we daar nog wat over zeggen. Ja, men komt met allerlei snel oplossingen. Ja, zonnepanelen. Ja, is goed, is waar, is juist. Maar daar moet je nu niet mee beginnen, nu dat tekort al steeds groter wordt. Maar goed, natuurlijk moet je beginnen ergens. We hadden er al lang mee moeten beginnen, maar het had geen belangstelling voor. Zonnepanelen. Ja, de vrijheid van, vrijdom van invoerrechten, grote oppervlakte aan daken van bedrijven, van loodsen, kunnen met zonnepanelen bedekt worden, met steun van de overheid en kortingen enzovoorts, zodat men het tekort tijdens piekuren kan opvangen, zodat er geen stroom hoeft te worden uitgeschakeld. Ja? In Nederland heeft men jaren terug dit ook, alweer Nederland, maar goed, waarom niet, heeft men dit ook al jaren terug ingevoerd met subsidies als je zonnepanelen op je dak zette. En als je dan energie over had, dan liep die meter terug. Dus die draaide de andere kant op en dan leverde jij stroom aan het net. Op een gegeven moment heeft men dat moeten beperken, want het netwerk was niet in staat om die grote hoeveelheid extra stroom van al die huishoudens tijdens zonnige dagen om het te verwerken. Dus nu moeten die mensen belasting betalen op hun zonnepanelen. Maar dan heb ik het in de tijd juist gezet om dat te ondersteunen en nu word ik gestraft ervoor. Nou, hier zitten we daar ook mee, dus laten we dat in goed uitdenken en niet zomaar springen van, laten we dat doen, klaar, punt uit, makkelijk. We denken vaak te makkelijk over dingen. Het is een ingewikkeld proces dat je niet zomaar 1, 2, 3. Ja. Nu zijn de generatoren van de dam moeten gereviseerd worden. Die van de opwekcapaciteit aan de Saramakkastraat ook. Onderhoud is zeer belangrijk. Daar werd altijd op tijd naar gekeken.
de generatoren, de schoepen vooral van de generatoren in de stuwdam hadden een vast revisieprogramma tijdens de tijd, de periode dat de Amerikanen er waren. Die dingen werden in de machineshop van Paranam zelf gereviseerd. Ze werden losgemaakt, die bladen vooral, die schoepen van die generatoren waar dat water langs stroomt. Dat was die fans van een ventilator. Ja. Die werden weggehaald om de zoveel tijd, of ze nou al niet goed waren of wel goed, ze werden om de zoveel tijd weggehaald, gereviseerd, weer gezet. Die andere generator hetzelfde, om de beurt. En die plotseling zijn twee buitenwerking. Daar krijg je ervan, hè? Jammer. Maar goed, in ieder geval, om dan af te ronden over dat ding van het NWI. Misschien wordt het tijd, dat wel, het is een suggestie. Misschien wordt het tijd om een tweede medische faculteit te openen. En dan doe je dat in het dichtstbevolkte tweede deel van het land, in Ikeri bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk gaat iedereen gaan, zullen velen schreeuwen, nee. Zo is men vroeger ook geschreeuwd toen men een tweede middelbare school daar wilde openen. Niet een tweede, een middelbare school daar wilde. Ja, waarom moet er daar in de stad komen? Nou, blijkt nog, kijk nog. Skorredraai, kweekschool, technische school. Je moet in je grote wooncentra alle dingen zetten die in de andere wooncentra al draaien. Dan gaat van daaruit die stroom beter verdeeld worden. Nikeri heeft geen probleem met energie. Hè? Ze hebben hun eigen stroomopwekkers van Pettenpolder, als ik me niet vergis. En die, in het begin hadden die zelfs overcapaciteit. Dus ze hebben genoeg opwekcapaciteit daar. Dus we moeten niet gek doen om te denken van, ja, omdat daar een ander soort etniciteit. Het zijn ook Surinamers. Ja, we met de brede kant van onze mond zitten we allemaal over het bloementuin. We zijn één, we naar Wang. Ja, Wang people. Maar als het erop aankomt, zien we dat er nog steeds zijn hokjes en verschillen. En de concurrentie, die mag niet beter worden dan onze groep. En die mogen niet vooruit gaan. En die, ja, ze mogen vooruit, maar toch onder ons. Wij moeten krabben uit mijn mentaliteit. Ter elkaar terugtrekken in die ton. Terwijl het beter is gezamenlijk uit te komen. En natuurlijk aan de andere kant van het land, aan de oostelijke kant, komen Wijnen, Marowijnen. Daar begint zich nu ook een middelbare school. Ja, daarin moet je investeren. In onderwijs en in vervolgopleidingen van die onderwijsinstellingen. Zodat niet alles naar de stad hoeft te komen met steun van de stad. Docenten kunnen daar tijdelijk gevestigd of part-time lesgeven vanuit de stad. Ja, dat is geen achterlijkheid om het te doen. Het is juist elkaar bij elkaar houden. Anders gaan we elkaar uit elkaar gaan. Dan krijg je bewegingen dat mensen zich liever willen afscheiden van het land en een eigen land willen opzetten. Dat is aan de landen ook gebeurd. Goed, dat was dan het een en het ander over het Medisch Wetenschappelijk Instituut. Intussen weet u wel dat onze universiteit een meerdere faculteiten heeft. Ja, het heeft niet alleen maar één faculteit.

worden nooit jonger. We worden al vanaf de conceptie in de moederbuik groeien we en worden we eigenlijk steeds ouder. En er is niets fout aan. En dan zeggen deze spreuken het volgende. In zijn jonge jaren hult men tranen zonder verdriet. In zijn oudere jaren hult men verdriet zonder tranen. Maar je moet denken, als je jong bent, je kreeg om allerlei dingen en tranen en tuiten, kinderen huilen, zo, vinger heeft pijn gedaan. Als je ouder wordt, heb je op een andere manier, zonder tranen, heb je het verdriet zit anders binnen, verwerken anders. Maar goed, niets maakt je sneller oud dan de voortdurende gedachte dat je oud wordt. Ja toch? Als je elke dag loopt te denken van ik word oud, maar ik word grijze haren, mijn gezicht begint te plooien, ik krijg rimpels om mijn mond, onder mijn ogen. Als je elke dag je zorgen maakt dat je ouder wordt, word je daardoor nog sneller ouder. Ja toch? Werkelijk ouder. Niet dat je denkt dat je jong bent, dat je niet ouder wordt, maar... Wanneer men oud wordt, wordt men dwazer en verstandiger. Doe je dingen. Ik kom er een lauwe, wat zou jij doen? Maar je wordt verstandiger, want die leerzaam zijn aan liefie. We worden oud als mensen tegen ons zeggen dat we er jong uitzien. Wacht. We worden oud als mensen tegen ons zeggen dat we er jong uitzien. Want hij dan, meegens meisje, wat zie je er jong uit? Nee, die 40 zoveel. En dat voel je direct ouder worden. Want mensen die zeggen dat je er jong uitziet, bedoelen dat je je bent oud, maar je ziet er jong uit. Ja toch? Oké. Daarom hou ik er niet van om... Mensen houden ervan. Ik hou er absoluut niet van om op het uiterlijk van mensen af te... Oh, wat zie je er slank uit. Wat ben je mooi gekleed. En je ziet er fris jong uit. Nee, je ziet er goed uit. Klaar. Niet over allerlei details en ja, je hebt een buikje. En ik heb... wat dan? Zijn er normale dingen? Moet je daar je hele leven gaan zitten worden en urenlang gaan rennen en je botten versleten omdat je een klein buikje wil wegwerken? Eet wat minder natuurlijk. Maar goed, 70 jaar jong te zijn is soms veel aangenamer en hoopvoller dan 40 jaar oud te zijn. Iedereen kan die zien. Oud en jong spelen hier op een andere manier, nog een keer. 70 jaar jong te zijn is soms veel aangenamer en hoopvoller dan 40 jaar oud te zijn. Is klopt. Oude mensen staan te snel met hun bezwaren gereed. Ze geven te langdurig raadgevingen. Ze wagen te weinig, ze zijn te voorzichtig en hebben te snel berouw. Oh, dat is een heel andere kijk op ouder worden. Dat is door Francis Bacon gezegd. Het zijn oudere mensen, wat voorzichtiger, ja, zijn niet onbezonnen meer. Ze praten een beetje langer om te waarschuwen, jonge mensen te waarschuwen voor bepaalde dingen. Misschien doe ik het hier soms ook, maar ben niet oud hoor. Ja. Deze is een goeie. Atimiboom. Alles is goed. Maar deze is goeder. Het is vervelend om oud te worden. En toch is het het enige middel dat bestaat om lang te leven. Net al? Nogmaals. Het is vervelend om oud te worden. En toch is het enige middel dat bestaat om lang te leven. Trafas no de. Bij het ouder worden moet je weten dat je steeds meer met de restjes tevreden bent.

0: Sal Mutasen. Nou ja, is een beetje cru gezegd. Maar je gaat met minder tevreden moeten zijn. In afspanga preti tego office. Een beetje dit, beetje dat, dat op je. Hè? Niet 5 stukken vlees, maar 1 stukje. Maar goed. Het gaat er niet om hoe oud men is, doch hoe men oud is. Deze is een beetje diepzinnig. Ik ga nog een keer lezen. Het gaat er niet om hoe oud men is, doch hoe men oud. Nee, ik moet zeggen, die nadruk op die hoe. Doch hoe men oud is. Dus. En afas van de jaren, je hebt dat eten, nee. Afas van je de. Tegen oru. Ben je mokkig, ben je vervelend of ben je juist open en eerlijk en lief? Nou, lief. Nou, dit is niet leuk hoor. Nee, dat wil je nog wel eens zeggen. Nou, goed, oké. Bij insecten wordt de rups een vlinder. Maar bij mensen gebeurt het omgekeerde. De vlinder wordt een rups. Het van Tsjechof. Tsjechof. Maar goed. Ja. Eentje zegt. Een oude man in een huis is een goed teken. Zo. Oh, dat is een mooie. Huh? De meeste mensen die vroeg oud worden. Zijn het in feite altijd al geweest. Je wordt niet vroeg oud. Je wordt gewoon oud. Als je vroeg oud wordt. Ben je het altijd al geweest. Dat is wat je niet allemaal tegenkomt als je snuffelt enzovoorts. Maar goed, daar hebben we nu een korte break en hierna over het verschijnsel, het vermissen van mensen, maar dan wereldwijd bekeken, een beetje ruimer aan. Tot zometeen.
1: U luistert naar Connecting the Dots met Rappa.
0: Connecting the Dots. We zijn terug, beste luisteraars. De laatste periode hebben we wat aantal vermissingen moeten meemaken in den landen. Nogal geruchtmakend. Met honden erbij gehaald. En anderen hebben een auto achtergelaten en zijn verdwenen over de grens. Maar ja, hoe wordt vermissing internationaal, wereldwijd bekeken? Vermissing van kinderen onder de 6 jaar... kidnapping genoemd, vaak, is de meest voorkomende vorm van vermissing van mensen wereldwijd. Zo, dat weten we dus weer. Ik weet niet hoe het hier is in Suriname, ik weet niet of er cijfers zijn of dat het gebeurt, ik denk het niet zozeer. Maar wereldwijd is de vermissing van kinderen onder de 6 jaar de meest voorkomende vorm van vermissing van mensen. De Verenigde Staten van Amerika hebben de hoogste rapportage van vermiste personen elk jaar. Vooral vanwege het uitgestrekte land, de grote bevolking, een paar 100 miljoen. En vooral de grote goede wegen. En het vrij van de ene steed naar de andere steed kunnen gaan. Ja, dus ze hebben het grootste aantal vermissingen. En ze hebben een efficiënt systeem om deze vermissingen te registreren en te verwerken. Maar het vreemde is dat ze de aantallen nu willen doorgeven aan de internationale organisaties, waar andere landen wel hun aantallen vermissingen doorgeven. Minus opzijde, dan wil ik een mix masabi. In dichtbevolkte gebieden, zoals van India, worden er alarmerend veel mensen als vermist opgegeven. Ja, vooral in die dichtbevolkte gebieden. Dit kan oplopen tot zo'n 88 personen elk uur landelijk. Dus in dichtbevolkte landen zoals India worden er per uur 88 mensen als vermist opgegeven. Wat? En dat is wat men opgeeft als vermist. Dus het aantal dat werkelijk is vermist is vaker hoger. Nu wordt opgegeven. Dus dat is dus een schrikbarend hoog aantal. Ja, al vermissingen. 88 mensen vermissing per uur. Eboei, aan een spoedoe. Wereldwijd worden vele gevallen van vermissing, vooral in veraf gelegen gebieden, niet doorgegeven. Dus het zei ik al. Dus het aantal vermissingen is eigenlijk hoger dan die officiële cijfers. Mensen raken vermist om allerlei redenen. Ze kunnen vrijwillig vermist raken. Ja, ja, vergis je niet. Mensen kunnen zich vrijwillig vermist laten raken. Bijvoorbeeld, ze duiken onder voor de justitie. Je weet die bekende, zelfs beruchte, Peter R. de Vries. Die ging dus over deze mensen onderzoek doen. Hij heeft een aantal boven water weten te halen. Die dus voor de justitie zijn, waren ondergedoken. Ja? Dus ze, of voor belastingsschuld, of ze zijn failliet en verdwijnen spoorloos voor schuldeisers. Dus mensen kunnen dus vrijwillig vermist raken. Dat moeten we even ook in de gaten houden. Of ze worden gedwongen mee te gaan met anderen. Of ze worden misleid om mee te gaan voor een beter bestaan, een beter leefomgeving. Ja, zoals mensen die aan mensensmokkel doen. Zo zitten die mensen met allerlei mooie praatjes dus te lokken. Ze betalen ook geld ervoor. Ze moeten hun paspoort alles inleveren. En dan worden ze getransporteerd, soms onder erbarmelijke omstandigheden. In containers. Waar vaak gevallen van mensen die verstikt zijn op een gegeven moment. Of in bootjes die vaak omkantelen. En dan weet men niet eens hoeveel mensen daar zijn verdronken. Want die mensen hebben ook geen papieren bij zich. Omdat ze daar als vluchteling worden geregistreerd als ze aankomen. Of ze worden vermist om duistere redenen. Of ja, ze vallen in handen van massamoordenaars. Ja, dat gebeurt ook. Aardig wat keren. Een sideline even. Een berucht, bekend, wereldwijd geworden geval van zo'n massamoordenaar. Een ziekeling van de welste. Was de Belgische Marc Dutroux. Geboren in 1956 in Brussel, die vooral in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland, daarbij Limburg als je je kaart kent, ja, kaapte hij meisjes in zijn bestelwagen. Meisjes die alleen fietsten of liepen van school naar huis of omgekeerd. Hij verdoofde ze en ontvoerde hen. Bracht in verschillende huizen had hij, waar hij dus kelders had, en daar werden ze verkracht, mishandeld. En er werden filmpjes van gemaakt, van die mishandeling en die verkrachtingen. Men noemt die filmpjes sniff movies. Toen dat, ik weet niet hoe ze dat nu doen, internet, het was er toen nog niet. En deze sniff movies, die werden dus grif verkocht door hem, vaak aan hooggeplaatste en rijke viezerikken. En zelf hooggeplaatste justitiële autoriteiten. En soms werden zelfs mishandelingen met de dood als gevolg gefilmd. Ja. Dat was deze Marc Dutroux. Bewezen, een van die meisjes is ontsnapt, kom ik straks op terug. Bewezen kon worden dat deze Dutroux tussen 1984 en 1996 bewezen is, hè? Dus de rest is niet te bewijzen, heeft hij begraven en worden. Heeft hij 4 slachtoffers gemarteld tot de dood. Zeker 11 meisjes mishandeld en meerdere malen verkracht en gefilmd. En dat is wat men kon bewijzen. En ik zei al, een van de meisjes wist te ontsnappen uit zo'n onderduikhuis waar hij bezig was in de kelder. En dat was een 12-jarig meisje. Ze heette Sabine Dardenne. En ze heeft al haar belevenissen tijdens haar gevangenschap heeft ze in een boek verwerkt, een boek beschreven. En het boek is getiteld in Nederlandse vertaling: Ik was 12 en fietste naar school. toen de tijd een les gaf, hebben leerlingen gevraagd die in Nederland kwamen met het boek, of ze dat ook op de lijst mochten zetten. Eigenlijk namen we geen persoonlijke verhalen als literatuur, maar er was veel vraag naar en ik gebruikte dit ook als manier om met de klas, de oudere leerlingen, te praten over dit verschijnsel van het kapen van jonge meisjes en het misbruiken, dat ze op voorzichtig moesten zijn, nooit alleen, 's avonds en noem maar op. En nou, die kinderen lazen het boek als we aan flarden, ja. Ik was 12 en fietste naar school en konden niet geloven dat er een mens was dat zo ziekelijke neiging had en zei van kijk, daarom waarschuwt men al van jongs af, de meisjes vooral, ja, laat je niet te veel, ja, ik moet het heel voorzichtig zeggen, etaleer jezelf niet te vroeg al in uitdagende kleding. Vooral niet op internet zetten, ja, korte rokjes en diep ingesneden bovenkleding. Vooral als je in je puberteit komt en je borsten zich beginnen te ontwikkelen. En je heupen en geslachtsorganen. Er zijn genoeg viezerikken, ziekelijke viezerikken, die daarop geilen. En jou op allerlei manieren gaan proberen te verleiden om jezelf op het internet. Ja, laat eens dat zien, schatje. Oh, wat ziet er mooi uit. Maak je foto, stuur die voor me dan. Nou, hebben wij geleverd. Maar toen ter tijd was het internet nog niet zo uitgebreid. Maar het verzenden van foto's en zo wel. Dus daar hebben we via dit boek heel goed gebruik van gemaakt om die meisjes, opgroeiende meisjes, ervoor te waarschuwen. Je hebt een jong, aantrekkelijk lichaam, vooral het aantrekkelijkst tussen 12 en 18 jaar, dan is de vrouw het aantrekkelijkst vooral voor elke jongeman, maar ook oudere man en ook voor die psychopaten. En die willen echt vies doen. Dus daar moet men eerlijk en openlijk met jonge meisjes over praten. Ik zie vaak jonge meisjes, vooral nu vakantie is, laat 's avonds nog over straat lopen. Heel uitdagend gekleed, hele korte broekjes en uitpeulende strakke truitjes. Dat moet je niet doen. Het lokt dingen uit en als het gebeurt en ze stoppen en ze sleuren je in een bestelwagen, iklari. Als je eruit komt, ben je helemaal gedrogeerd en psychisch van de kaart. Een film waar, ja, laat maar daarvoor dat ik dat zeg. Jaarlijks worden er in Europa, zo'n, schrikt u niet, maar het is zo. Jaarlijks worden er in Europa zo'n 600.000 personen, heel Suriname bijna, 600.000 personen als vermist opgegeven. Elk jaar en het aantal stijgt. Waarvan de helft uit kinderen bestaat. Zeker 300.000 kinderen worden jaarlijks in Europa als vermist opgegeven. Oké, niet alle vermissingen zijn achteraf bezien even dramatisch en ernstig, maar elke vermissing is ernstig genoeg en kan leiden tot een dramatisch gevolg met moord en verkrachting en mishandeling en noem maar op. Ja? Dus de vraag is dan steeds, ook in Europa, hoe ga je dit aanpakken? Gelukkig zijn er in Europa particuliere organisaties die met fondsen werken, particuliere initiatieven, en samen met de politie werken en met universiteitsstudenten en docenten. En een van die organisaties heet Amber Alert. Amber Alert. Ja? Je kunt daar op zoeken op internet zo te zien. Het zijn vooral tieners, vooral meisjes onder die vermisten. En die worden, ja, ik zei het al, bloed enzovoort. Ja, laat het zien, online, huppelkup. Voordat je denkt, zetten ze het online en gaan ze je chanteren. En ben je in de handen geraakt van dit soort figuren. Dus nooit van jezelf foto's in sexy poseringen of uitdagende kledingen of kleding of half bloot op internet zenden. Aan wie dan ook, niet doen. vaak zie je dat men dat doet, een soort neiging voor expose yourself. En met vriend mag het zien, als vriendje later gaat posten alles voor. Nou ja, is vaak gebeurd. Dus als zegt men dat men het geheim gaat houden, don't trust anybody with those things. Ja, het is voordat je denkt te laat. Maar goed, vooral in landen met open grenzen, zoals in Europa. En ook in landen waar men dus nogal wat ja, met internet makkelijk is. Ik zei al, een film waar het gevaar van dit soort zaken duidelijk wordt vertoond. Het is geen film voor tieners, maar eigenlijk zouden ze een gecensureerde vorm daarvan wel moeten zien. Dat is de film met als titel Teken. T-A-K-E-N, in het Engels teken. Hè? Teken. Ja, dus gekaapt, gekidnapt. En daarin speelt dus een zeer goede acteur de rol van een ex-CIA-agent. Dus hij kent zijn vak, hij is niet meer in dienst. En zijn dochter gaat met een 16 jaar, gaat met een oudere vriendin op vakantie. Ze is gescheiden van zijn echtgenoot en het meisje bleef bij die moeder. En die heeft toestemming gegeven, hij moet ook toestemming geven, want ze is 16, dat ze met een oudere vriendin naar Parijs gaat voor vakantie. En dat doen ze en dat wist hij niet. Ik zei, maar waarom zeg je me dat nu? Nu ik moet tekenen als voor toestemming, als ze zijn nog haar vader zijnde al gescheiden. Maar goed, hij stemt toe en ja hoor, het is raak. Al vanaf de luchthaven worden ze gespot door een figuur die daar op zoek is naar jonge meisjes uit Amerika. En die herkent ze gelijk. Ja, jonge kinderen, ja, 16, 17, 18, 19, 20. Vooral 18, 19, die willen gaan feest vieren in Paris. Ja, Paris. De lichtstad. En dan vraagt hij, zeg, kunnen we samen misschien die taxirit betalen? Ja, leuk, we een foto maken, mooi zo. Dan betalen we delen we de kosten, waardoor hij ziet waar ze worden afgeleverd. En dan gaat hij door en hij geeft dat adres door. En niet lang daarna worden ze overvallen thuis door die bendeleden. Nou, en wat je dan ziet, wat met ze gebeurt. En het is gebaseerd op werkelijke informatie. Dat is een hele bende van Kroaten, dus mensen, jonge mannen uit Oost-Europa, die dan aan dit soort meisjesmokkel doet. En deze meisjes worden dan ergens ondergebracht en volgespoten met zeer verslavende drugs, heroïne onder andere. Dus binnen een week zijn ze verslaafd als maar wat aan die heroïne. En kunnen ze die niet meer zonder. En dan worden ze ter prostitutie aangeboden aan gastarbeiders en aan anderen. En na een tijdje worden ze bij opbod verkocht. Ja, aan de meest biedende vieze rijkaard. En dan zie je ook hoe in die film de hooggeplaatste politieofficieren, en nog eentje die de hoofdrolfiguur kent uit zijn vroegere politieperiode. En zo komt hij achter, natuurlijk, de Amerikanen winnen altijd in dit soort films. Zij zijn de helden, zij zijn de gevaarlijke mensen. Gevaarlijk. Maar goed, de film geeft een goed beeld hoe hij dus op een verschrikkelijke manier zijn dochter weet te redden. En wraak neemt op die hele organisatie. Het is niet mooi als je ziet wat voor gevaren zulke figuren veroorzaken. En daarom is het altijd goed. Men mag misschien vinden dat bij sommige families of groepen mensen te veel letten op meisjes en te veel liever dat dan dat ze te los worden gelaten en handen komen van allerlei figuren, waar zelfs ook geuniformeerden die hun dan prostitueren of noem maar op. Ja. Tot besluit nog een paar kleine spreuken. Ja. We zijn er eigenlijk over tijd. Hè? Ik had nog gewild, gedacht om het een en ander te zeggen over dus de load shedding. Maar dat hebben we genoeg gezegd. Verder had ik, toen die honden hier als speurhonden waren, had ik wat informatie verzameld over wat voor soort honden er zijn, wie de hond is, wat het voor beest het is. Ja, zijn naam is Canis lupus familiaris. Canis lupus familiaris, dat is de Latijnse naam voor de hond. En dat woord lupus laat zien dat de hond afstamt van de wolf. In dit geval de grijze wolf. Die wordt genoemd Canis lupus. Ja, lupus is dus wolf in het Latijn. En de eerste bewijzen dat de hond als huisdier werd gebruikt door de mens gaan van zo'n 14.000 jaar terug tot zelfs 30.000 jaar geleden. Men noemt dat het domesticeren van honden. Ze tot huisdier maken, dus die wolf, kleintjes bijvoorbeeld, worden dan door mensen opgevoed en gedomesticeerd. En dan door kruisingen krijg je allerlei hondenrassen. En zowel lichamelijk als gedragsmatig wordt de hond dan door de eeuwen heen aangepast aan het leven van de mens. En het voedsel dat hij kan verwerken, honden kunnen koolhydratenrijk eten verteren, zoals de mens. Dat kan de wolf bijvoorbeeld niet zo makkelijk. Ja, worden misselijk, braken. Maar de honden kunnen dat wel. En in feite kunnen huisdieren, honden... alles eten wat de mens eet. Ja, van fris, vlees, groente, alles wat de mens eet, kan de hond ook eten. En de hond is zeer aantrekkelijk voor de mens. Niet alleen qua omdat hij een leuk beest is en familiair is en trouw is. Ja, maar ook omdat hij, dat hadden we ook al een keer genoemd, heel goed kan ruiken. En heel goed kan horen. En daar komt die term vandaan. Je spitst de oren. Als een hond zijn oren rechtop zet, dan spitst hij of zij de oren. En dan kan hij veel meer horen. Daarom mensen die een beetje hardhorend zijn, zetten hun open handpalm achter hun oorschelp. Dan vangen ze meer geluidsgolven. Ja. Dus de hond is dus zeer scherp, vooral qua reuk, en zeer scherp qua gehoor. Ogen zijn wat minder scherp. Men twijfelt of de hond kleuren kan zien, maar de hond kan wel zwart-wit zien en schaduw en licht en zo, dat ziet hij wel snel en dan kan hij wel mensen herkennen en noem maar op. En daarom zijn honden extra gevoelig voor harde geluiden zoals bombel en pagaras. Ja? Verder merk je ook dat honden beginnen te janken als vooral de brandweerwagen langs gaat. Hè? Dan kunnen ze niet tegen, beginnen ze even hard te gillen. Nou ja, als de sirene van de brandweerwagen of de politie, dan beginnen ze mee te gillen. Daarom worden honden vaak ook door de politie gebruikt, politiehonden. Vanaf jongs af worden ze getraind en hebben ze een vaste baas, trainer. En die gaat met ze op stap. En het zijn twee partners. Dus partners die vaak heel sterk aan elkaar verbonden zijn. Ook militairen gebruiken honden om te snuffelen. Die zijn getraind om mijnen en zo. Of verborgen granaten. Maar op te snuffelen. Of de vijand natuurlijk. Je kan je prima. Dat is meer. Ja. Dus verder is dus de hond dus daarom, behalve gezelschapkameraad, ook een goede bewaker. En hij kan, als hij eenmaal zijn territoire, dus zijn erf, heeft leren kennen, ja, dan verdedigt hij dat ook. Het nadeel is wel dat de hond, vooral de mannetjes, hun territoire afbakenen met een schuurtje urine. Ja, daarmee doen we een plasje. Daarom plassen ze, als ze andere honden zien, tegen de schutting aan. Die andere komt zijn geur te zetten. Deze smijt zijn geur er bovenop. En daarom zul je honden altijd zien snuffelen aan autobanden. Want die zijn langs verschillende geursporen gegaan. En voordat je denkt, dopen ze die autoband ook met hun geur naar de wakkie. Ja, deze wagen is van ons, het heeft onze geur. Dat is wel het nadeel van vooral de mannetjeshond. Ja, dus Maar goed, dat is toch maar even, dat heb ik toch wat informatie verteld of gegeven over de hond. In Suriname houdt men er niet van om de hond in huis te houden. Met huishond bedoelt men hond op erf, terras, hok. Maar in huis, op de bank liggen, op de sofa, in bed. Wat ik op internet zie, soms filmpjes met herdershonden. Goed verzorgde beesten hoor. Maar ik denk het niet. De hond in huis is in Suriname niet populair. Hoewel goed een beveiliging zou zijn. De kleine hondjes misschien, maar de grotere honden zitten buiten. Ja, dat is wel een verschil met in Nederland. Waar ze wel binnen, maar daar hebben ze vaak geen erf en zo. Verder wil ik tot slot een aantal. Dan zie je ook hoeveel soorten honden men kent. Ik noem niet allemaal. Ik zal er een paar noemen. Gewoon voor de lol. Ja, men kent bloedhond, windhond, bastaardhond, dus uit kruisingen. Sledehond, die trekken die slede in de poolstreken. Geleidehond, zoals de blinde geleidehond. Heel nuttig en bij de hand dier dat blinden helpt de weg te vinden bij het oversteken enzovoorts. Enorm goed getraind, zijn ook duur. Dan heb je ook zeehonden, prairiehonden, patrouillehonden, savannehonden. Ja, dit kan niet zo mooi zijn. Kettinghonden en kooihonden. Een hond is niet om aan de ketting te leggen de hele dag. Of in een kooi op te sluiten de hele dag. Of in een hok. Een hond is een beest dat moet kunnen rennen, bewegen. Het is een dierenmishandeling om een hond de hele dag aan de ketting te leggen. Dat moet je niet doen. Dat kan niet. Dan moet je geen hond houden. Ja? Als waakhond, ook een naam. Trekhond, poedelhond, poolhond, legerhond, speurhond, rashond, Sint-Bernardshond, die grootgebouwde honden die met een tonnetje aan hun nek lopen en kunnen mensen onder het sneeuw geraakt bij een lawine vinden, uitgraven. En in dat tonnetje zit sterke wijn, brandewijn, die dan de onderbevroren persoon, als hij nog in staat is, kan drinken. En u weet, de beste manier om iemand die onderkoeld is geraakt, om die een beetje op te peppen, is om hem een scheut alcohol toe te dienen. Die warmt dan de slokdarm, de maag, de organen op, het bloed op. Maar goed, sommige mensen doen alsof ze steeds koud hebben en drinken de hele dag. Dat is ook niet de bedoeling. Maar goed, zo heb je dus heel wat soorten hond. Huishond, kermishond, wolfshond, scheepshond, ja. Aan boord van schepen heb je vaak scheepshonden. Vooral mensen die op een schip wonen. Zoals de mensen die met die aken noemen en die schepen. Die varen op de rivieren op en neer en ladingen vervoeren. Ja, herdershond, jagershond, straathond, jachthond, vechthond. U ziet, de hond is ook in de taal zeer verspreid en bekend. En is een niet meer weg te denken element binnen onze samenleving. Maar de behandeling van die dieren is dus eigenlijk niet vaak goed. Ja? Maar ja, ik had even verzuimd te zeggen. Maar ja, dat zullen we de volgende keer doen. Welke faculteiten onze universiteit heeft. Naast de medische faculteit, waar je ook fysiotherapie kan doen en public health, heeft onze universiteit ook de faculteit der technologische wetenschappen, FTW. Ja, waar je dus heel wat onderdelen kan doen. Bouwkunde, civiele techniek, agrarische productie, noem maar op, infrastructuur, milieuwetenschappen. Ja. Vervolgens heb je de faculteit der maatschappijwetenschappen. Verder met verschillende studierichtingen, bedrijfskunde, economie, onderwijs en pedagogische wetenschappen, public administration. Daarna heb je de bekende faculteit der juridische wetenschappen, ja, FJW, waar je dus als enige onderdeel de rechtswetenschappen kan beoefenen. En als laatste, jongste faculteit, is de faculteit der humanoria, ja, de mensgerichte faculteit. Geschiedenis, taal, communicatie, Nederlandse taal, cultuur, beleid enzovoorts. Maar goed, dan weet u dat ook. Ik was dat even vergeten te zeggen bij de behandeling van onze universiteit. Dus er zijn genoeg mogelijkheden. Niet iedereen hoeft en kan dokter worden. Maar goed. Beste luisteraars, dat was het voor deze zondag. Mag ik u verder nog een genoegelijke en gezegende dag toewensen. Het is even goed uitkijken wat het wordt. We hebben niet gesproken over de uitslag van de verkiezingen bij de bond, bij de EBS. Dat zullen we de komende week uitgebreid doen. Dat zien we wel, mogen het goed gaan. Wie ook wint, wie ook verliest. Ja, we moeten het bedrijf opbouwen, want wij als bevolking die allemaal stroom gebruiken, willen er niet onder lijden dat een bedrijf kapot wordt gemaakt door een interne fight om de macht. Dat kan en mag niet. Absoluut niet. Geen enkele ego moet daar heersen, maar de bevolkingsbelangen. Dank u wel voor de luisterstemming. Een genoeglijke dag namens Rappa. Tot de volgende week.
1: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
2: Dit is Lim FM 91.7.

Goedemiddag. U luistert nog naar Lim FM 91.7 en limfmsu.com op zondagmiddag. Om 4 uur zullen wij de actualiteiten van de afgelopen week onder een vergrootglas plaatsen in retrospectie. Ook deze aflevering kunnen wij u warm aanbevelen. Tot dan!

in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 13 september. À la condresoep met rund, gestoofde kip met champignons, pasta met garnalen en tillo met tree. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7

0: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Tijd voor een nieuwe aflevering van Retrospectie op LIM 91.7 en limfmsu.com. Zondag 13 september. Ik ben Clifton Limburg en ik heb voor deze nieuwe productie 2 actieve jonge Surinamers uitgenodigd. De een is DNA-lid, tevens ook oogarts. De andere is ICT-kenner en ondervoorzitter van de PALU. Ik heb het over respectievelijk de heren Gerald Pawiro Reggio en Henk Ramnandanlal. Goedemiddag heren, welkom.
1: Goedemiddag. Ja, Cliff, goedemiddag en de luisteraars natuurlijk... van jouw programma, van jouw radiostation, ook een goede middag, waar zij zich ook natuurlijk mogen bevinden.
0: Oké, ik vraag aan elke gast, elke zondag, hoe hun dag geweest is. Dus ook aan jullie. Ik kijk naar Gerald Pawiro Reggio, hoe is uw dag? Ik ben benieuwd.
2: De dag is om 6 uur begonnen.
0: Reeds om 6 uur, ook op zondag?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Mij vangen toe kou naar het toeskapu dan mijn zeerding.
0: Oh.
2: Ja, ik ben hobbyboer, dus ik ben elk weekend, als het even kan, dan mijn boerderij.
0: Oké. Henk?
1: Nou, ik heb het wat rustiger gedaan. Het was wat laat geworden gisteravond, want we zijn bezig met een evaluatie binnen de partij. Dan is door mijn computer, te laat net die schrijf van Toussani. En volgens mij kies me schrijf bij de manjuru. Dan vroeg ik Carmi, van wanneer kom je naar bed? Dus vandaag was ik iets later op en zondag is dan voor mij inderdaad bezig zijn op mijn erf met mijn honden. Ja, een beetje relaxed afgelopen dag doorgebracht.
0: Henk, we hebben heel kort gesproken over, want jij bent ICT-kenner. Misschien kan je aan ons vertellen wat AI voor de wereld zal gaan betekenen over een paar maanden, over een paar jaren.
1: Boy, Cliff, hoeveel tijd heb je voor de uitzending? Want dat was eigenlijk wel een beetje onderwerp, je haal aan.
0: Serieus.
1: Het is zelfs heel actueel geworden, hè? Want iemand die actief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van AI in Amerika, die is uit de business gestapt met de waarschuwing dat AI binnen 10 jaar het vermogen zal hebben om de mensheid te kunnen vernietigen. Meneer Saptivi, volg de interview, want het is eigenlijk een beetje een hot item op dit moment op social media.
0: Maar acht je het mogelijk?
1: Dus afwas van mijn legastory uit, is inderdaad een zeer gevaarlijke ontwikkeling als we die richting opgaan. En we hebben, de ontwikkeling in Zuidoost-Azië ontgaat aan onze media hier in Suriname, vind ik heel vaak. We hebben net een maand geleden of zo een grote AI-conferentie gehad in China. En daar heeft Xi, de president van China, die conferentie afgesloten. Zo van, AI moet ontwikkeld worden in dienst van de mensheid. En toen heeft hij dus ook de waarschuwing geuit van, als we het verkeerd gaan gebruiken, dat het best wel tegen die mensheid ingezet zou kunnen worden. En dan een paar weken later komt deze jongen naar buiten. En wat er dan gebeurt is, hij zegt, het gaat dus om codes, hè, software die wij mensen schrijven, die steeds intelligenter worden, zelflerend worden en zelfs zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Dat is waar we dus nu ook met AI zitten. Een heleboel bedrijven die zet AI in. En in Suriname komt het een beetje langzaam op gang. Ik begrijp, bij Telesuur wordt het nu ingezet als je storingen wilt opgeven. Maar in andere landen als Amerika hebben bedrijven heel veel arbeidsplaatsen moeten afstoten. Of ze hebben het bewust afgestoten. Omdat ze dus steeds meer AI gebruiken om bepaalde taken uit te voeren. En ze doen het zelfstandig. We hebben onlangs zo'n soort bericht gehad waar dus AI is ingebroken in systemen, zelfstandig. om gegevens daar uit dat systeem eruit te halen. Je weet, AI is eigenlijk draait op basis van kennis, data, informatie die op internet is opgeslagen. En ze combineren het door algoritmes, nou moeilijk woorden maar ik kan als een algoritme, codes die geschreven is door de mensen. En die codes worden steeds intelligenter. Op een bepaald moment is het zelfs zo dat de AI zelf de codes herschrijft en verbetert. Dus dan begrijp je hoe ver we zijn. Dus het kan in de dienst staan van de mensheid, zoals president Xi dat zegt. En zeker Suriname kunnen dat gebruiken om onze ontwikkeling te ondersteunen. Maar we moeten tegelijkertijd begrijpen dat er gevaar aan vast zit. En dat je dus ook de Surinamer, de burger, moet beschermen daartegen. Net zoals we zien dat bijvoorbeeld op scholen. Waar we dachten, moeten meer computers, tablets, weet je. Zie je dat juist scholen in een heleboel landen dat juist terugdraaien. Omdat men zegt, de Maikara Sambakana, een moeilijk term. Het cognitief vermogen van kinderen raakt achter als ze steeds in een eerder stadium op jonge leeftijd in contact komen met computers en tablets. Dus het is enerzijds, anderzijds waarvoor we het gebruiken en waarvoor we het inzetten.
0: Ja, in eerste instantie heb ik het als te zijn ervaren. Het kan een heleboel vergemakkelijken met de Pawiro Rijo. Maar wanneer je inderdaad gaat lezen, dan merk je van er schuilt veel meer erachter. Hoe deelt u met AI?
2: Kijk, het heeft natuurlijk hele goede zijden. Maar steeds meer beginnen we de donkere kant ook ervan te begrijpen. De goede zijde met name zien we dat het op mijn vakgebied, in de geneeskunde, zijn er al toepassingen met groot succes. En waarbij je dus veel sneller tot diagnoses kan komen, ook op basis van natuurlijk al die data die er al bestaat. Dus dat is een positieve kant. Maar we beginnen dus te merken dat er vooral militaire toepassingen nou zijn. En dat AI geopolitiek ingezet wordt. En zoals nu is aangegeven inderdaad, het vermogen van kinderen om zelf te leren en zelf te denken, dat kan consequenties hebben. Dus we moeten heel voorzichtig zijn en niet klakkeloos al die ontwikkelingen blijven volgen. Laten we een beetje vasthouden aan onze oude standaard en de traditionele wijze van opleiden en lesgeven.
0: Goed, we volgen het. Het is inderdaad niet een ver van ons bedshow. Guys, ik heb geschreven een fragment uit een artikel van Star News. Ik ga het voorlezen. Guyana heeft vorig jaar 2,5 miljard Amerikaanse dollar uit de olieindustrie ontvangen. Tegelijkertijd heeft de Guyanese regering geld gebruikt uit het fonds gehaald voor overheidsuitgaven en nationale ontwikkelingsprioriteiten om een paar dringende zaken te doen in Guyana. Ik sloot mijn ogen en ik begon te smilen. Ik zeg, het klinkt misschien gek, ik dacht, we worstelen hier in Suriname met corruptie. Maar ook als zou het geval zijn, denk ik dat als er toch zoveel geld eruit komt, uit wat op ons afkomt, dat we toch wel als land de eventuele voordelen zullen merken. Ja, misschien zullen er wat middelen verdwijnen in zakken van personen als we niet de nodige veiligheidskleppen inbouwen. Maar het gaat er zoveel zijn, misschien is het een simpele redenering, het zal zoveel zijn dat toch we in staat zullen zijn om een aantal andere nationale vraagstukken op te lossen. Denk ik juist, zit ik juist of kunnen jullie met me meegaan? Mr. Pawiro Rijo, Gerald.
2: Ja, dus de Guyana is een mooi voorbeeld. Daar moeten we beslist van afkijken. Maar als we kijken naar wat ons BBP is geweest in de afgelopen 50 jaar, daar is natuurlijk een beetje groei in geweest. Suriname is geen echt arm land gebleven, we hebben onze ups en downs gehad. Maar dit wat ons te wachten staat is van andere orde. Dat zal veel meer zijn dan die bauxietindustrie ooit heeft opgebracht. En ook dan die goudindustrie opbrengt voor de staat. Het punt is dat je in Koninang Asayo doet, in Tekleri. En er zijn genoeg voorbeelden geweest. Venezuela heeft de grootste oliereserves ter wereld. Is tegelijk zo ver gevallen. En we weten ook waarom dat is gebeurd. Door verkeerd politiek management. Guyana is wat slimmer geweest. Maar ook daar zie je wat zaken die ze niet in de hand hebben. Bijvoorbeeld dat het geld dat binnen is gekomen. En de influx van expats zo groot is geweest. Dat je daar, en dan krijg je die contradictie van er komt zoveel geld, maar de bevolking wordt toch armer. Mm. Omdat het loonprijsniveau zodanig stijgt dat die lonen van het gewone volk niet meegaan. Ik vrees dat ons ook te wachten gaat staan als we het niet goed managen. Dus zeg ik, leer van ze en zorg ervoor dat die ontwikkeling niet te snel moet gaan. Je moet het moet je niet overwelmen. Dus Asamgo gedoseerd en heel voorzichtig. Te snelle groei, zien we nu in Guyana, geeft de nodige problemen waarbij de regering is genoodzaakt om gewoon mensen geld uit te keren. Maar dat is ook geen oplossing.
0: Maar hebben we al goed nagedacht over hoe dealen we ermee? En wat doen we precies?
2: Ik denk dat er al heel lang een brede maatschappelijke discussie op gang is gekomen. Iedereen houdt zich ermee bezig. Dat is een goede zaak. Dat artikel in Star News is daar een onderdeel van. Ja. We hebben natuurlijk ons eigen Sovereign Wealth Fund al in het leven geroepen. Dus die structuur hebben we. Maar het gaat toch te maken hebben met hoe verstandig politici zijn. Want even Monikong, dan zijn ze geneigd om heel veel dingen te snel te willen doen.
0: Mm-hmm.
2: En dat, denk ik, moeten we leren van onze buren, moet je vooral niet doen.
0: Ja, ja. Henk?
1: Nou, dus waar ik tegenaan kijk, Cliff, en die laatste vraag van je heeft daarmee ook te maken van, hebben we al goed over nagedacht? Inderdaad, is er een breed maatschappelijke discussie. Maar wat ik mis is dus bij onze politieke leiders die leiding geven aan het land, de ontwikkelingsrichting van het land bepalen. En wat ik dus mis is vooral op dit moment, waar willen we gaan over 20, 30 jaar, 40 jaar? Eigenlijk de kinderen die nu tussen de 20 en 30 jaar, zeg maar 30 jaar en jonger zijn, die gaan over 30, 40, die gaan die tijd nog meemaken dat olie zal opraken in het land. En wat hebben we dan gedaan dat zij dan voort zullen gaan en hun kinderen nog een toekomstperspectief zullen hebben? Dus inderdaad, 2,5 miljard, Cliff. Maar laat het duidelijk zijn, 2,5 miljard van bijna 15 miljard waarschijnlijk aan omzet. Wat er is geweest in die oliesector in Guyana. Dus het groot gedeelte is gegaan naar die maatschappijen. En vooral de politieke druk. Door politieke druk is dan 2,5 miljard achtergebleven dan in Guyana. En we moeten dus daar goed van leren. Dus enerzijds moeten we voorkomen dus dat wij door dat groot geld zullen worden bestuurd. Want dat is ook die lering die we trekken uit de bauxietsector. We hebben inderdaad als land ervan geprofiteerd. Maar we herinneren ons de tijd dat die bauxietmaatschappijen heel veel... Je zou bijna kunnen zeggen, de economische ontwikkeling van Suriname en daarmee voor een deel politiek ook bepaalde in ons land. We zijn eigenlijk al in een situatie terechtgekomen waar we geruisloos het bestuur van het land aan het overdragen zijn aan grote financiële instellingen in het buitenland. Het is onder Boudersen begonnen met Oppenheimer. Onder deze regering hebben we het voortgezet met de deal die gesloten is met Bank of America. Ik begrijp dat later dit jaar bij de FID van Petronas mogelijk ook nog een tweede lening bij Bank of America zal worden gesloten. En dan zometeen die 10, 15 miljard omzet wat zal volgen uit één bron. Dus je begrijpt dat als wij niet sterk onze schoenen staan, als we niet het volk betrekken bij de ontwikkeling van het land, zoals we het zeggen als PALU. Je moet vooral ook transparant zijn naar dat volk. Je moet verantwoording afstaan van de gelden die je int van het volk, wat op dit moment onvoldoende gebeurt. En bereid zijn ook dat volk te betrekken bij alles wat je doet als bestuur van het land. Als je dat niet doet, dan ga je inderdaad een situatie hebben zometeen dat er veel geld het land binnenkomt, zoals ze dat overigens ook voor een deel zien in Guyana. Maar slechts een kleine groep van mensen zullen rijk en rijker worden. En die zullen bepalen wat met dat geld gaat gebeuren. Terwijl het grote deel van die samenleving Ik had dat de motor een beetje pakketje in de man. Ja toch? Want dat hebben ze daar gedaan, 500 US. En we gaan daar genoegen mee moeten nemen, het groot gedeelte van de bevolking.
0: Zou die regering niet, als het moment daar is, wanneer dat geld binnenstroomt, geen duidelijkere nationale aanpak moeten hebben? Ik heb iemand horen zeggen, eigenlijk zou het beter zijn als we een nationaal kabinet hadden. Als het moment daar is van oil en gas.
2: Ja, dus dat is niet ons. Ik denk dat we in onze geschiedenis één keer kort een zakenkabinet hebben gehad. Het is niet van lange duur geweest. Het is niet onze traditie. Weet je, de politiek die voert strijd en dan maak je een combinatie en die regeert. Toch begrijp ik het idee erachter, want dit is denk ik waarschijnlijk onze laatste kans om dit land goed te regelen en op een goed spoor te zetten. Dus ik ben daar niet ongevoelig voor. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat ik persoonlijk denk dat als je een heleboel van wat je gaat doen, als er cruciale besluiten genomen moeten worden. En ik merk dat die president, als ik met haar praat, dat ze ook op dat spoor zit. Dat je ook die oppositie er goed bij betrekt. Mm. En dingen met ze doorpraat en tenminste hun gevoelens speelt. Zo belangrijk is dit voor ons. Dus ik denk dat een zakenkabinet, dat zal het niet worden. Mm. Maar bij al de cruciale stappen die we gaan zetten, moet je echt die oppositie betrekken. Ik denk dat wat heel belangrijk is, en er zijn natuurlijk ideeën. Ik zelf heb is mijn kritiek van, beperk dat ding niet tot krieten. Toch, we gaan landbouw ontwikkelen, we gaan toerisme ontwikkelen. Maar ik wil weten wat, wanneer, hoe, hoeveel, wanneer. Weet je, dat soort zaken. Ik wil concrete zaken horen. Dus ik zie dat nog niet zo goed uit de verf komen. Met name dat stukje van landbouw. Daar heb ik bijzonder interesse voor. Daar lever ik ook mijn kritiek op binnenshuis. Toerisme, denk ik, is voor ons een belangrijk ontwikkelingspoot. Maar er is nog veel meer. Kijk, onderwijs in met name de technische richtingen. Je moet proberen zoveel mogelijk je volk mee te laten groeien met die olieindustrie. Mm-hmm. Zodat ze zelf daar een graantje van meepikken. Dus kortom, ik denk dat je inderdaad deze ontwikkeling heel breed moet bekijken, niet alleen politiek, maatschappelijk, maar ook goed moet gaan vaststellen wat is je comparatief voordeel als land, welke sectoren kun je echt met succes ontwikkelen en die olieinkomsten ook in die richting sturen.
0: Ja, er is eerder gezegd, we moeten het goed uitbuiten, want wanneer het opraakt, na hoeveel tijd raakt het op, ongeveer?
1: Nou, hoeveel tijd?
0: Raakt het op. Heb je geen olie meer?
1: Nou, dus afhankelijk van hoeveel putten je nog in productie gaat nemen. Gemiddeld gaat het zo tussen de 15 tot 20 jaar, begrijp ik. Schattingen van hoeveel olievoorraad in elk put zit, is conservatief, zoals ze het noemen. Ze onderschatten het vaak. En op dit moment in Guyana, als je dus naar Guyana kijkt, zijn de olievoorraden verdubbeld in één put. Verdubbeld van de initiële schattingen. Dus laat het zeker 30 jaar zijn. Elke put zal zeker na 30 jaar leeg zijn.
0: Dus daarom, hebben we genoeg tijd toch?
1: Dus daarom zeg ik van, nou, genoeg tijd. Het gaat erom, vooral, want je stelt die vraag van over het nationaal kabinet. Mm. Omdat jij je kennelijk ook zorgen maakt over wat gaan we met dat geld doen? En je moet vooral inderdaad een breed gedragen beleid gaan uitvoeren. Ja, aan
0: dat zorgen voor wat we met dat geld gaan doen.
1: Precies. En in onze ogen moet je. Het gaat niet om een nationaal kabinet. Het gaat veel breder dan dat. Je moet die bevolking betrekken bij het bestuur van het land. En we winnen takabra RR naar DR. Zo. Je moet, als je een voorbeeld noemt, als je de landbouwontwikkeling op gang wil brengen, dan moet je beginnen die boeren te organiseren. En die organisatie moet je een wettelijk ondergrond geven, een basis geven. En dat je maakt een soort vereniging van rijstboeren. Dat trad er geen eikoeienbrokking. Nee, vereniging van rijstboeren, zoals we dat in Guyana hebben gezien. Guyana heeft een Guyana rijstboord. Zij doen het onderzoek, veredeling, certificeren van boeren, marketing. Dat is één organisatie. De overheid heeft taken afgestoten aan die organisatie. En op dit moment is het zo dat rijstboeren een van de rijkste boeren zijn in Guyana. Dus je moet die samenleving organiseren en daar waar het nodig is, taken van die overheid afstoten en de samenleving betrekken bij het bestuur van het land. Dat is zoals wij het zien. Je kan niet meer praten over, ja, we gaan de oppositie betrekken, dat ook ba. Want wat we zien, eigenlijk als je kijkt naar de vorige regering, deze regering, is er in essentie niet veel verschil. Bijvoorbeeld over decentralisatie, die chaos in ons staatsbestuur is groter geworden dan deze regering. De wijze waarop we beleid maken, begroten en uitvoeren, is hetzelfde gebleven. Dat van friends and family is doorgegaan. Weet je, dus waar het om gaat in onze ogen, de enige manier om ervoor te zorgen dat als het groot geld binnenkomt, om een groter gedeelte naar die samenleving te laten gaan, is die samenleving organiseren en betrekken bij het bestuur. Jonge mensen opleiden tot ondernemers, vooral in de productie. Daar geld in stoppen. En voor wat ons betreft, soeverein fonds is niet een prioriteit voor ons. Een nationaal investeringsfonds is een prioriteit voor ons. Dat is ook de reden waarom onder regering Boudersen, toen dat, regering Boudersen 1, regering Boudersen Amarali, toen de soeverein fonds het eerste ontwerp daar aan het parlement werd voorgelegd om goed te keuren, wij als APALU dat hebben geopposeerd. En we hebben gezegd, een nationaal investeringsfonds. Omdat als je ziet, in alle landen, zelfs Noorwegen, waar we naar verwijzen als een succesvol soeverein wereldfonds, hebben ze het na bijna 20 jaar nadat de eerste olie en gas uit de zeebodem is opgepompt daar, is dat soeverein fonds opgericht. Nadat ze hun nationale economie eerst op poten hadden gezet en georganiseerd. En dat is eigenlijk de les die wij moeten leren, denk ik. We moeten bereid zijn om de politieke cultuur die we nu hebben, om dat om te zetten in een nieuwe cultuur waar we het volk betrekken in alles wat we doen. En ook bereid zijn aan dat volk waar we geld vandaan halen, voor wie we het geld ook verdienen, om aan dat volk verantwoording af te staan.
0: Zijn jullie tevreden met wat er allemaal gebeurt vanuit het ministerie van Oil en Gas? Heeft dat ministerie zijn nut bewezen, volgens jullie?
2: Dus er schuilt daar een bepaalde ideologie achter. En dat is dat je die sector los van dat grote ministerie van NH met al zijn problemen en onderdelen, dat je dat een speciale plek geeft. Vanwege die strategische belangen die spelen. Ik denk dat dat nog beter uit de verf moet komen. We zijn een jaar verder. Niet helemaal tevreden nog. Milieu bijvoorbeeld zit er ook bij, maar heeft nog geen wettelijk kader. Dus dat moet ook nog geregeld worden. Maar kijk, dingen die veranderen niet overnight. De man zelf, de minister, is iemand die uit de sector komt. Die heeft hele frisse ideeën. En ik denk dat we dat de ruimte moeten geven. Het is denk ik na een jaar nog te kort om daar een duidelijk oordeel over te vellen.
0: Aan de andere kant staat de klok niet stil.
2: De klok staat niet stil. Mm. Maar om terug te komen op uw opmerking van, ja, we hebben nog maar 30 jaar. Kijk, natuurlijk, er zijn nu bewezen reserves en het gaat door. En vaak vindt men er wat bij, maar ooit raakt het op.
0: Ja, ja.
2: En als je een oprecht politicus bent, dan moet je ook gaan denken aan dat kind dat vandaag geboren is, die over 30 jaar een baan moet hebben.
0: Mm.
2: En als je weet dat dan mogelijk dan die olieinkomsten weg zijn, dan moet je al beginnen te denken van in welke richting zo'n persoon een duurzaam bestaan kunnen hebben over 30 jaar.
0: Mm.
2: Of onze eigen kleinkinderen bij wijze van spreken. Dus ons laat ons niet van de verplichting om ook te gaan kijken hoe dit land over 25, 30 jaar ingericht moet worden met al die gelden die we nu straks de komende 5 tot 10 jaar gaan verdienen.
0: Ja. Nou goed, kan ik ervan uitgaan dat met oil en gas de problemen die we sinds jaar en dag kennen binnen onze gezondheidszorg, dat die problemen zullen gaan behoren tot het verleden?
2: Dat is misschien wensdenken. Maar als we de situatie vandaag beschouwen op dit moment, dan is er een besliste financieringstekort. We hebben personele tekorten, maar ook een financieringstekort. En het een is met het ander verbonden. Want bijvoorbeeld, we worstelen ontzettend met uitstroom van bijvoorbeeld verpleegkundige krachten. En andere goed gekwalificeerde mensen in de sector. En die ga je alleen behouden als je ze beter betaalt. Want ze gaan, je kunt niet verwachten dat ze voor pak een beetje netto 300-400 US per maand moeten performen op dat niveau. Dus meer geld naar de zorg, zodat je die mensen beter kan betalen. Maar wie in onze ziekenhuis heeft rondgelopen de afgelopen tijd, ziet ook de afbraak. En de afbraak is niet alleen wat je ziet. Het is vaak ook in de kwaliteit vanwege het ontbreken van middelen. Mm. En dat kan je echt alleen maar stoppen als je voldoende geld hebt. Maar natuurlijk, er zijn nog wat verbeterpunten in de organisatie, et cetera. Maar wat oil en gas betreft zie ik zeker een mogelijkheid om het probleem in de zorg op kort termijn te verlichten.
0: Ik moet denken aan de oude NPS-term. Tai bere, je bide.
2: Tai hori. Tai hori.
0: Zeker toch de gezondheidszorg, daar moet je de prioriteit in stellen.
1: Maar wat ik mis, Cliff, ook daar, is die toekomstvisie toch? Want ik zat in het parlement toen we met Nationaal Basiszorgverzekering hebben goedgekeurd. En naar aanleiding van de aanname van die wet moesten er van meestal 20 of 30 staatsbesluiten worden aangenomen, uitvoeringsbesluiten, die die wet handen en voeten zou moeten geven. Los van die discussie over zoals wat hoe fit in het parlement, ook naar de NDP-fractie, omdat die belangen in die zorg groot zijn. En die lobby was daar, ook van de specialisten. Dokter Six zit 7 jaar hier naast mij als specialist uit die sector. Maar vooral de specialisten opposeerden de ideeën die we daar presenteerden in het parlement. Maar dan kunnen we zo meteen opkomen. Maar we verwachten van deze president, die toen voorzitter was van de Nationale Assemblée, dat ze begrijpt welke rol die staatsbesluiten innemen. Want er zijn regeringen daarna gekomen, opposerende politieke partijen, die juist omdat die staatsbesluiten niet zijn genomen, hebben aangegeven hoe slecht die wet was, wel was. Terwijl we weten dat een wet aannemen is geen beleid nog. Een wet is niet het begin of het eind van een beleid. Je moet daarna nog steeds je beleid opzetten met een bepaalde visie. En het idee was juist in die wet dat die financiering van die sector voor een goed deel zou worden opgelost. Ja, toch? Dat iedereen verplicht zou moeten worden om een basiszorgverzekering te nemen. Los van het feit dat er een discussie was nog of van die premie een deel naar preventieve zorg zou moeten gaan. Dat is niet doorgekomen toen. Maar het gaat erom dus dat die staatsbesluiten die moeten genomen worden nog. Al die jaren is het nog niet genomen. Dus ik kijk uit naar de visie van deze regering met de president voorop, wanneer we die staatsbesluiten gaan innemen. Een ander voorbeeld met betrekking tot de gezondheidszorg, Cliff, wat we zeiden. Je moet ook de kosten in de zorg omlaag brengen. Want we weten een heleboel zaken. De Surinamer die ziek wordt of behoefte heeft aan zorg, gaat in een te vroeg stadium naar een specialist in Suriname. Goed voorbeeld zijn zwangere vrouwen. Die vanaf week 1, als het even kan, bij een gynaecoloog terechtkomt. In andere landen is de begeleiding van zwangere vrouwen geschied geheel door vroedvrouwen. En als er complicaties zijn, komt de zwangere vrouw bij een gynaecoloog terecht. Maar ook tandheelkundige behandeling met die ETV'ers kan een heleboel overgenomen worden. En dan vergeten we even dat van behandeling van mensen met suikerziektes en noem maar op, wondbehandeling. Kan je allemaal standaardiseren en een moeilijk woord in de zorg heet het protocoliseren. En je kan die mensen kan je in Suriname opleiden. Waardoor je bijna in elke wijk een gezondheidscentrum zou kunnen opzetten. Dit concept is niet een bedenksel van de Palo of van mij, Ramdan Dalal. We zien dat in een heleboel landen, die ook met dezelfde fight struggelen, op die manier opgelost worden.
0: We hadden het toch bij de vorige regering, de hulpposten. Wat je daarover?
1: Ik weet niet. Nee, het is meer dan dat. Het gaat niet alleen maar om hulp. Het gaat om gezondheidscentra waarin je een huisarts plaatst. Waarin je een JTV zet voor tandheelkundige behandeling. Waar je ook een vroedvrouw neerzet. Wat dan een eerste post is voor die bevolking. Waar ze terecht kunnen voor medische ondersteuning. En daarmee kan je de kosten omlaag halen. Dus en als er complicaties zijn, dan stuur je ze door.
2: Henk, want ik luister al een poosje ernaar. Maar het is gewoon niet waar. Dus je kunt inderdaad, je begint te zeggen van je moet de kosten omlaag brengen. Als je weet dat we nu 5-6% van ons BBP uitgeven aan zorg, hebben we de bodem bereikt. Er valt niks meer te bezuinigen. Wat je nu verder kan bezuinigen is de patiënt wegbezuinigen. En dat kan niet. En als je denkt, natuurlijk zijn de modellen die je noemt, zijn goede modellen en ze werken in sommige landen. Maar dat kost ook geld. Dus om te zeggen van dat je daarmee de kosten omlaag. Het is niet helemaal niet waar. Dat moet je doorrekenen. Maar het is te gemakkelijk om te zeggen van ja, het moet anders. En sommige dingen moeten anders. Maar op die manier ga je kosten besparen. Al die dingen die je noemt, die kosten enorm veel geld. En natuurlijk is het zo dat je meer moet investeren in je preventie. Je moet meer investeren in primaire zorg. Zodat je de secundaire, de ziekenhuis en de tertiaire zorg ontlast. Daar valt winst te behalen. Maar om te zeggen van de zorgkosten moeten omlaag nu. In een situatie waar we de bodem hebben bereikt.

0: specifieke diensten. Als je zag naar de kosten, omdat in een te vroeg stadium specialisten bij betrokken waren. En dat is de reden waarom. En dat is niet wat wij zeggen. Het situatie verschilt niet veel in andere landen. Waar ze zeggen, je moet zaken, behandelingen standaardiseren, heet het, met een moeilijk woord protocoliseren. Waardoor je lager geschoold personeel dezelfde zorgbehoeften die de mensen hebben, door een lager geschoold personeel laat uitvoeren. En je ziet dat nu ook gebeuren in Suriname toch, Cliff. Als je nu naar de tandarts gaat, word je vaak behandeld door een JTV'er. Die je overigens een tandarts salaris betaalt. Dus wat ik zeg, het gebeurt daar in die samenleving. En waar het om gaat is dus dat we zeggen, je moet met een bepaalde visie naar die sector kijken. En wat die ervaring die we hebben geleerd, als we dus met specialisten discussiëren hierover, en kennelijk is Gerald is don't say me, dan opposeren ze het idee, omdat het zijn specialisten die op dit moment het meeste geld maken.
1: Nee, ik ga hier corrigeren, want we opposeren geen idee. Maar wanneer je gaat zeggen van we moeten verder bezuinigen in de zorg, dan heb je geen idee waar je over praat. Want
0: nee, ik praat niet over bezuinigen.
1: En bovendien,
0: ik praat
1: die
0: over
1: wet,
0: de kosten moeten omlaag.
1: Die wet waar je het over hebt, waar jij aan hebt meegewerkt als PALU, het is nooit doorgerekend. En de consequenties waren niet op voorhand bekend. En het was een politieke wet. Kota Kassava
0: deed.
1: En op dit moment, ze hebben mensen een verzekering, maar niks is zeker. Ze hebben wel een kaartje, maar ze zijn van niks verzekerd. En dat is mede door die wet die toen is gemaakt. Nee. Ondoordacht, niet goed voorbereid, niet doorgerekend. We wisten niet wat de uitkomst zou zijn. De bedoeling was goed, maar de uitwerking en de voorbereiding was totaal verkeerd. Dan moet je die wet nog niet maken, lijkt ons zo. Wat wel zo is, er valt veel te verbeteren, dat is zeker zo. Ik heb graag dat het BOG, en daar heb ik steeds een punt van gemaakt, weer die rol krijgt. Het BOG ligt helemaal aan de grond. We hebben de expertise niet meer. Preventie. We hebben pas epidemieën gehad van chikungunya. Dat heeft vreselijke last gebracht voor mensen. Weet je, maar er zijn geen data meer. Hart- en vaatziekten. We weten dat onze mensen ontzettend lijden aan hart- en vaatziekten. Dat is onze nummer 1 doodsoorzaak. Er is geen data voor. En dientengevolge is er ook geen beleid op het stuk van overgewicht, suiker in voeding, zout in voeding. Omdat we niet weten wat er allemaal gebeurt. Dus in de preventie valt veel winst te behalen. Maar inderdaad, in de organisatie van de eerste lijn, Henk heeft terecht een paar hele goede ideeën aangehaald. Zijn oude ideeën. En daar moeten we inderdaad naar kijken. Waar ik tegenaan loop, is dat in het beleid, in het bestuur, dat er deskundigheid ontbreekt. Op alle ministeries en zeker ook bij volksgezondheid. Want je hebt deskundigen nodig die dat beleid moeten maken. Dat maak je niet uit het hoofd. Zoals een wet voorbereiden, zoals die toen is ingevoerd. Dat doe je niet uit het hoofd. Dat moet goed voorbereid worden door mensen die daar kennis van hebben.
0: Weet je, Cliff, we zijn
2: moet de minister van volksgezondheid uit de medische sector komen?
1: Nee, daar ben ik... Nee, absoluut niet.
2: De directeur
1: niet.
2: Wel, dat staat
1: de directeur,
2: in de wet.
1: Dat is bij wet zo. Maar de minister hoeft dat niet. De minister moet een manager zijn, die moet het kunnen aansturen. Hij moet de zaak goed kunnen coördineren. Moet natuurlijk wel enig inzicht hebben in hoe die sector in elkaar zit. Maar dat een minister een arts moet zijn, of een verpleegkundige, dat is niet zo.
2: Wat zou je inbrengen, Henk?
0: Nee, dus wat ik wil zeggen is, kijk, als we opeenvolgende regeringen krijgen, er is een inflatie in het land, dan heeft dat invloed op een heleboel zaken. Dus als we in, ik weet niet meer, 2013 of 2014 die wet Nationale Zorgverzekering aannemen met een bepaalde premie, we hebben daarna een heleboel momenten gehad van devaluatie. En dan gaan tarieven niet meer voldoen. Hetzelfde hebben we te maken gehad met salarissen. De verpleegkundigen waren een van de best betaalde salarissen. Leerkrachten in het land was een gezien beroep. Ik weet niet of je dat kan herinneren, TV. Er was leerkracht voor Sting, Otomibere Chimboy. Daar was het dagmeester, dagjuf.
2: Gezaghebbend.
0: Gezaghebbend. En ze bouwden. Het was een middenklasse in het land. Weet je, wijken als Benis project, weet je, waar leerkrachten projecten had, hè, waar je dan leerkrachten had wonen in hele mooie huizen en waren geziene wijken. Vandaag de dag door de opeenvolgende devaluaties, Unolokudemangs ging, salarissen zijn achteruit

0: gaan hetzelfde geldt voor premies. Dus wat voor een systeem je ook bedenkt, als je dan een bepaald wanbeleid hebt op je economisch vlak en je corrigeert dat niet op andere gebieden, zoals de gezondheidszorg, dan gaat geen enkel beleid succes hebben. Maar het concept was met Nationaal Basiszorgverzekering, is dus dat je iedereen verplicht stelt, iedereen in aanval toegang geeft tot die zorg. En dan moet je, net zoals ik zei, zorgbeleid, een wet begint en eindigt niet daarmee. Je moet nog wel inderdaad je visie neerzetten over hoe je die zorg wil gaan inrichten. Wat we zien is dat ook deze regering, tot op heden heb ik niet gezien. Ik heb die visie niet gezien, ik heb dat beleid niet gezien. Dus we wachten af. Ik hoop dus dat ze teruggaan naar het oorspronkelijke gedachte van die wet Nationaal Basiszorgverzekering. Die staatsbesluiten nemen. Ook die organen die door dat besluit in het leven zijn geroepen. De zorgraad, de functie ervan herstellen. Die dus moet analyseren trends in die zorg en adviezen moet geven naar de regering. Maar ook die inderdaad het tarief herzien. Ook de tarieven herzien naar opeenvolgende devaluaties die we hebben gehad in het land. En dan krijg je een zorgbeleid waar we dan verplicht kunnen goed betalen en in het land houden. Dat is die opmerking die ik wilde maken over. Dat geldt voor andere dingen ook, Cliff. Het geldt niet alleen maar voor de zorgsector.
1: Goed, we zitten in retrospectie op deze rustige zondagmiddag met Gerald Paviro Regio en Henk Ramnandan Lal. Ik heb nog op mijn lijst, ik weet niet wat die heren op hun lijst hebben. Want we kijken naar het nieuws van de afgelopen week en als er iets is waar jullie graag over willen praten, feel free. Ik heb hier als punt nummer 2 op mijn lijst de verkiezing bij de EBS. Aan de vooravond van die verkiezing zijn er schoten gelost. Ik zou graag van jullie willen weten wat jullie mening daarover is. Meneer Hellings Marciano is de nieuwe voorzitter. Betekent het volgens jullie dat we niet hoeven te verwachten dat er wat rust komt in de tent bij de EBS? Natuurlijk is de rust heel erg belangrijk, want het bedrijf is een vrij strategische. Maar Hellings is geen makkelijke boy. Die laat zich niet kisten door de directie. Zoals de DNA-leden dat over zich hebben laten komen, want ze moeten hun mond houden. Maar ik denk dat we wederom spannende tijden mogen verwachten bij de EBS.
2: Nou, laten we het alvast hebben over de incidenten.
1: Ja.
2: Welke verkiezing dan ook in dit democratisch land moet een vrije en geheime verkiezing zijn. Vooral vrij. En dat verdraagt zich op geen enkele wijze met intimidatie. Dus dat wijzen we ten sterkste af. En de uitslag ligt daar. Laten we de gekozen mensen feliciteren. En ook laten we hopen dat degenen die verloren hebben in deze strijd, want dat is ook de andere kant van een medaille, dat ze zich erbij neerleggen en samen proberen die bond op een waardige wijze haar werk te laten doen. En voor wat betreft de perikelen die rondom de bond natuurlijk binnen de EBS zich afspelen, ik denk dat we moeten gaan naar een situatie waarbij een bond haar taken en verplichtingen kent en haar verantwoordelijkheden. Maar ook de directie die bond erkent en ook als een waardige gesprekspartner gaat accepteren. Dus laten we die jugu-jugu en die wrijvingen die in het verleden zijn geweest, dat deze wijze verstandige mannen op een fatsoenlijke wijze met de zaak verder omgaan.
1: Dus eigenlijk is het een nieuw begin, no? Kan je dat zo zeggen? De directie zou normaal met meneer Hellings aan tafel moeten zitten.
2: Ik spreek die hoop uit dat ze die strijdbeeld gaan begraven en een beetje een nieuw begin maken. Laten we die gekke dingen achter ons laten.
1: Ja, ja. Oké, ten aanzien van de assemblée.
2: Nou, dus kijk.
1: Want die was een van de leden, onder andere, natuurlijk ook de andere. Felle kritiek, is er geen planning bij de EBS, want dit is ongehoord.
2: Ik blijf bij mijn kritiek. Ik blijf volledig en vierkant achter mijn kritiek staan. En dat ik nu een jaar DNA-lid ben, maakt mij niet verantwoordelijk voor een rekening die wel of niet gemaakt is. Of betaald of niet betaald is. Dat was dus ook de verantwoordelijkheid van diezelfde directeur om daar tijdig achteraan te gaan en niet daar nu mee te komen zwaaien.
1: Ja, ja.
2: In elk geval, dit land heeft recht op energie, op tijd en voldoende. En daarvoor zit je daar als directie.
1: Henk.
0: Nou, ik denk dat Djukujuku daar alleen maar aangeeft hoe groot de belangen zijn in de energiesector. En dat is ook de reden waarom we toen we die energiesector onder ons beheer, om het even zo te noemen, voorzitter Van der Palu was minister daar, dat we op een gegeven moment een wet hebben aangenomen wat mogelijk maakt dat er meerdere energieproviders in die sector komen. Dat is één. En twee, dat we dus een energieautoriteit hebben ingesteld met die wet. Die gaat kijken vooral naar, we noemen het trendanalyses en de regering aan de hand daarvan kan adviseren van hé, we gaan als we niet dit en dit gaan doen, gaan we als land in problemen komen. Omdat energie is nodig in elke ontwikkeling die je als land of welk land zich dan voorneemt. En wat we zien dat als EBS, als een soort monopolist in die sector, maar energie naar money making business. En trakondre naar bedrijf, particulieren investeren in energieopwekking. En in Miami, Modinanga, hoor je dat. In Suriname, alleen begrijpen we niet dat we eigenlijk meerdere Surinamers moeten stimuleren om in die energiesector te stappen en EBS te concurreren. En die consument zou daar voordeel aan hebben omdat de prijs omlaag zou gaan. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de wijze waarop we met ons vuil omgaan. In andere landen is de vuilverwerking een van de energieleveranciers, een van de belangrijkste energieleveranciers in het land. Hier gooien we het gewoon daar op een niveau en vervuilen ons milieu daarmee. Dat is eigenlijk wat ik denk waardoor dus die Djukujuku plaatsvindt op dit moment bij die vakbondsbestuursverkiezingen. Omdat die belangen groot zijn, Cliff.
1: Ja. Inderdaad, laten we dus hopen dat er daar wat rust komt.
0: Overigens nog één aanvulling. Mm. Kijk, we hebben een situatie, een krom situatie in Suriname, waar eigenlijk geen enkel overheidskantoor, volgens mij is er geen enkel overheidskantoor, dat de energierekening, de elektriciteitsrekening betaalt. Het is eigenlijk uiteindelijk de consument die dat betaalt. Hè? Dus de Nationale Assemblée is dan daar geen uitzondering op. En meneer Brunswijk zou dat eigenlijk moeten weten. Het is eigenlijk een kromme situatie. Omdat we kijken ook bijvoorbeeld naar Staatsolie. Staatsolie neemt energie af al die kantoren van Staatsolie. Van EBS. Toen de tijd was het gesubsidieerd. Volgens mij is het nog steeds gesubsidieerd. Maar ik heb die nieuwste cijfers niet gezien. Maar tegelijkertijd levert Staatsolie energie tegen een commerciële prijs aan dezelfde EBS. En ze maken dan daar winst op. Begrijp je dus? Er is een kromme situatie in de energiesector. Al jaren, Cliff. Waar we goed over moeten nadenken. En zeker dat anders moeten gaan inrichten.
1: Nee, maar DNA maakt onderdeel uit van de hele structuur toch waarop we ons land hebben gebouwd.
2: Dus
1: zou de NH-minister niet moeten inkomen wanneer een directeur zo uithaalt en zegt dat DNA
2: dus dat is misschien een station verder, maar bij mij ontstond de irritatie vooral op het stuk van de planning. Want kijk, je weet dat de droge tijd eraan komt. Dat weet je. De droge tijd begint op een bepaalde periode en eindigt. En nu is voorspeld dat die droge tijd heftiger gaat zijn. En het punt is, als je die statistieken bijhoudt, dan kan je ook weten hoeveel energie je verbruikt en welke periode. En daar gelaten nog het feit dat er weinig initiatieven worden ontplooid om alternatieve energiebronnen aan te spreken. Met name zonne-energie. En ik weet dat er projecten zijn voorbereid, maar dat er onvoldoende aandacht is besteed. Misschien is het niet interessant genoeg, om welke reden dan ook, om die energie te gaan betrekken bij je opwekkingscapaciteit. Want Als het stuur meer daalt en minder levert, dan ga je olie moeten verbranden om op te wekken. En die capaciteit is ook beperkt. Weet je, dus, en ik loop er tegenaan, en dat geldt niet alleen voor de EBS, maar voor heel veel bedrijven. Steeds weer blijkt dat we politiek mensen benoemen die niet, laat me het netjes zeggen, die niet die opleiding hebben, die, weet je, die niet die achtergrond hebben om dergelijke bedrijven, vooral technische bedrijven, te kunnen leiden. En dat gaat verder. Ook op lager niveau krijg je politieke benoemingen. Mm. Nou, daar eindigen we met dit soort situaties. En we moeten er nou eens een keer vanaf.
1: Henk?
0: Weet je, Cliff, ik heb ook de vice-president gehoord. Die zei van, a probleem aan of tide. En hetzelfde hoorde ik uit de mond van de directeur van de EBS. Inmiddels heb ik de ervaring, de politici beginnen taxo et taxo. Eigenlijk nou een argument om dan weer op hun stoel te gaan zitten. Ik zou maar niet zeggen op hun reet te gaan zitten. En dan niks te doen. Dat is de ervaring die we hebben. De VRO politici beginnen leggen uit van, probleem aan of die daar, hoe creëer je dat probleem? Zoek men een reden om dan niks te doen. Want we hebben vanuit deze politici, deze beleidsmakers, ook niet van de minister van NH, niet gehoord, de eerste stap om dan eindelijk dat probleem wat we kennelijk hebben, dat we niet vooruit plannen onze energievoorziening, want we hadden dat al jaren terug moeten hebben gedaan, klopt, inderdaad. Maar dan komt begin tijden dan. Laten we dan die fout corrigeren. Komt begin tot de eerste stap dat we niet over 5 jaar weer een nieuwe minister gaan krijgen of een nieuwe vicepresident die ons komt uitleggen van probleem aan of tijden. Maar dat we vandaag in ieder geval die eerste stap zetten om die cirkel te doorbreken. En het probleem is dat we die eerste stap ook niet horen toch. Dan zitten we dus in die vicieuze cirkel. Aan het probleem aan of tide. Dus we gaan het ook niet vandaag aanpakken en oplossen.
1: Goed, ik heb ook op mijn lijst, heren, de kwestie TAS. Is de voorzitter van de RVC bij de TAS niet in verlegenheid gebracht door het besluit van de RVM dat de directeur op haar post blijft?
2: Dus zoals een bedrijf normaal zou moeten draaien, heb je daar een directeur die wordt benoemd. En daar heb je een raad van toezicht of een raad van commissarissen. We gaan ervan uit dat we daar deskundige mensen benoemen die berekend zijn voor hun taak. Maar de TAS is daar maar een voorbeeld van. Ik breng in herinnering, Grazalco, Kanawaima. Mm-hmm. Hetzelfde verhaal. Waarbij we politiek mensen gaan benoemen. En voor je denkt, beginnen ze met elkaar te vechten. Wat voor reden dan ook. En dan komt de president of de regering in beeld en houdt dingen aan. Wat krijg je dan een padstelling? Ik kan u vertellen dat de zaak daar nooit goed kan draaien. Hmm. Hoe gaat een bedrijf draaien wanneer de toezichthouder en de directeur zo met elkaar overhoop liggen? En ik kom daar weer op het punt van dat we de bron van veel kwaad, dat zijn gewoon politieke benoemingen. En vaak mensen die zelfs incompetent zijn. Ik zeg niet dat dat in dit specifiek het geval
1: dat
2: is.
1: Dat zou net mijn vraag zijn.
2: Maar mensen die vaak, heel vaak, niet, gewoon niet berekend zijn voor hun taak.
1: Maar hoe kijkt u
2: aan? Zo maken we bedrijven toch kapot. Er zijn voorbeelden te over.
1: Ja.
2: Daar slagen we steeds weer in dit land.
1: Maar dit specifiek geval?
2: Ja, dus uw conclusie is terecht. Mm. Wanneer de regering ingrijpt en dan zegt van de zaak is on hold, dan is de conclusie dat daar een padstelling is ontstaan en dat bedrijf niet kan draaien zoals het hoort. En ik denk dat dat een ongezonde situatie is. En de regering, zeker de president als vertegenwoordiger, de vertegenwoordiger van de aandeelhouder, moet daar maar gauw de zaak oplossen. Maar dat kan zo niet blijven bestaan.
1: Want Scheek die kwam toch al zelfverzekerd overdag en hij zegt, hij heeft de zaken zwart op wit.
0: Dus dan moet hij naar de rechter stappen toch? Dus is dat hoe jij bijna overal jaren. Toch, de minister van LVV had ook zoveel cases van corruptie en dingen. Maar hoe heet het? De directeur van de melkcentrale, no? Die was ook beschuldigd van allerlei dingen, ook vervangen. Dus bij dit alles, Cliff, komen we weer terug op hetzelfde. Want we vervangen dan om politieke redenen, om partijpolitieke redenen, zeggen we altijd als PALU. Dus moet de belangen van een kleine groep van mensen gaan gediend worden. Vervangen we directies, RVC's. We zien het telkens weer bij elke regeringswisseling. Maar wat verandert er dan aan het bestuur van dat bedrijf of dat instituut? Eigenlijk niks, weinig. Weet je, dus het gaat inderdaad om names en faces. We vinden Makandra, we Brokoa Instituut. In dit geval gaat het dan om TAS. En ja, morgen zitten wij dan met gebakken peren. De burgers zitten met de gebakken peren. Een recent voorbeeld is Grasalco, toch? We hebben daar allerlei bedrijven die gelieerd zijn, toppers die gelieerd zijn met politieke partijen, toegestaan dat ze gaan goud winnen op de concessie van Grasalco. Grasalco is 100% overheidsbedrijf. We hebben nu de directie gewijzigd nadat er dode vissen zijn geconstateerd in de Saramaka rivier. Maar Saokinki, nadat we dat hebben gedaan.
1: Maar ik breng je terug naar TAS. Ja. Wat moet er dan daar gebeuren?
0: Wat is dan een probleem? Wat gaan we oplossen? Wat, is er een probleem? Weet je,
1: dus als de RVC zegt van wij hebben, kijk, je staat niet op een dag op toch en zeggen van hey, je moet iemand schorsen. Erger nog, je moet hem ontslaan. En dit is dat rapport op grond waarvan je het zou moeten doen. Dan heb je dus als RVC een verregaand standpunt er iets in genomen.
0: Maar als, dan,
1: als de RVC, als de RVM zegt van nee, die mevrouw blijft daar op de post, dan komen we inderdaad op het punt waar wat hij zegt. Dat is het, wat ik zo als RVC dan niet zo kunnen functioneren. Dan.
2: Dus de consequentie is, kijk, feitelijk heeft het bedrijf heeft statuten. En dus ik laat terzijde of er sprake is van strafrechtelijk handelen. Maar als op grond van de statuten die RVC, de Raad van Toezicht, tot de conclusie komt dat er handelingen zijn gepleegd die rechtvaardigen dat iemand geschorst of ontslagen moet worden, dan moet dat getoetst worden. En als het correct is, dan moet die persoon inderdaad geschorst of ontslagen worden. En als dat bewijs er ligt, mocht het bewijs er liggen en de aandeelhouder zegt nee, we gaan dat niet doen, dan is de consequentie wel dat die RVC moet vertrekken. Het is of het een of het ander. Yes. Maar dit kan je niet zo laten voortzudderen, lijkt mij.
0: Dus Griff, zijn een probleem. Weet je, dus...
2: Dus zonder dat ik inhoudelijk precies weet van wat er aan de hand is en wie fout en wie niet fout is, maar zo'n padstelling laten bestaan in een bedrijf, een bedrijf dat van belang is voor het maatschappelijk functioneren in dit land, Dat kan je zo niet laten. En dat is het probleem van de politiek. We durven soms niet besluiten te nemen, omdat er belangen spelen. En of het nu zakelijke of politieke belangen zijn, laat ik in het midden. Maar Zand is nog boem.
1: Hij slaat de spijkers op zijn kop.
0: Er zijn belangen, ja. Dus dat moet zo met actie zijn, een probleem. Soort belangen.
1: Maar je weet wat het probleem is als hij het zegt. Je wil het speciaal maar van mij horen.
0: Dan laat het bij naam noemen, toch?
1: Oké. Een interessant onderwerp waar jullie lang bij zullen stilstaan, denk ik, is de brief van de VAP-fractieleider aan de president om de doorwerking van de 15% loonsverhoging te stuiten. En Gadin zegt, koppel het los bij de directeur.
2: Zeer terecht? Kijk, ook in het vroeg stadium heb ik al aan mijn fractie gezegd van luister, wij kunnen dit niet voor de assemblee laten doorgaan. Ik breng in herinnering, het is waarschijnlijk al verwaterd. Het is niet op de agenda geplaatst dat de heer Atompay en ik een wet hebben ingediend om opnieuw naar die vergoedingen te kijken voor volksvertegenwoordigers. Dus in het verlengde daarvan spreekt voor zich dat wij vinden dat dit ding buitenproportioneel zou zijn. En eigenlijk Azanokan toch dat, en dat is ook in geen enkel bedrijf zo, dat een directie, als een directie onderhandelt met de vakbond, dat zij zelf meegaan met die verhoging. In geen enkel bedrijf is dat zo. Toch, want anders heb je een prikkel om mee te werken aan nog meer verhoging. Dus die koppeling met die directeurschalen voor ministers, volksvertegenwoordigers, noem maar op. Dat is inderdaad de basis. Zo is dat ding opgebouwd, heb ik begrepen. Dus die moet je beginnen los te laten. In elk geval, bottom line is, die 15% verhoging die je nu gaat geven aan ambtenaren, gepensioneerden, noem maar op, is op zich al niet veel. En daar is er nog een ander fenomeen. Want als je een percentage steeds geeft, de mensen die het minst verdienen en die het eigenlijk het hardst nodig hebben, die krijgen bij elk percentage het kleinste bedrag mee. En degene die meer verdienen, krijgen altijd meer. Dus die, het verschil tussen de laagste en de hoogste wordt steeds groter. En daar moet nou eens een keer naar gekeken worden. Maar om op uw vraag te antwoorden, 15% voor assemblee, regering, rechterlijke macht, dat kan absoluut niet onder deze omstandigheden. Het kan überhaupt niet.
1: Maar als je het loskoppelt bij de directeur, werkt hij dan niet door naar beneden?
2: Nee, want dan moet je gaan kijken naar die koppeling die is gemaakt voor deze functiegroepen met de directeursalaris. Dus alles naar beneden moet je geven, maar alles daarboven moet je niet geven. En hoe je dat gaat regelen, dat moet ze maar zien. Maar ik ga er niet mee kunnen leven dat wij nu al buitenproportioneel meer betaald krijgen. En dan nog on top of that die 15% moeten krijgen, als dat nog kan. Daar kunnen wij niet aan meewerken.
0: Dus weet je, Cliff, ik was een beetje in de war toch, Otomiere Gayadin Estella San voor. Omdat Gayadin komt uit de VHP. En ik dacht dat het optrekken van de, dus heet geen salaris, no? Het heet anders voor DNA-leden. Naar wat het nu is, ik geloof zo, als je dat optelt, zo rond de 90 of 80.000 plus kom je op 130.000. Dat is onder de VHP gebeurd. Dat DNA-leden zo, je zou ook bijna kunnen zeggen, exorbitant hoog onkostenvergoeding, of hoe dat heet, krijgen. En dan hoor je van diezelfde persoon nu zeggen van, hé, maar wacht even, 50% voor de ambtenaren gaat doorwerken naar directeur en noem maar op, alle mensen die daarboven zitten. En ook dus voor, kennelijk voor DNA-leden. Dat, je grapt dat, daar raak ik erg in de war van. En dan zeg ik, een betere voorstel zou zijn, laten we teruggaan naar die oude koppeling. Ja, toch? Draai het terug dan. Hè. We hebben al die partijen die nu in de regering zitten, hebben we in de verkiezingscampagne horen zeggen dat ze de salarisverhoging van de vorige regering zouden terugdraaien. In de verkiezingspropaganda hadden ze allemaal op de een of andere manier een belofte over gedaan. Vandaar de dag horen we niks ervan meer. En dan als de ambtenaar 15% salarisverhoging krijgt en het werkt dan door, dan de Maijongpo leg uit van, no, hey, dit kan echt niet meer. Ik denk dus, dan moeten we dan teruggaan naar die oude koppeling. Dan draaien we ook de onkostenvergoeding van de DNA-leden, draaien we dan ook terug. Van de ministers, van de president, noem maar op, iedereen die gekoppeld was aan die directeurssalaris. En dan denk ik dat we dan naar een betere oplossing gaan dan inderdaad zeggen nu loskoppelen van het directeursalaris.
1: Oké, okay, nu luister ik naar jullie. Wat hebben jullie zelf, wat is jullie zelf opgevallen de afgelopen week? Waarvan u zegt, dit ga ik wel in de retrospectie bespreken.
0: Nou, als ik misschien iets mag zeggen.
1: Hij zou net praten.
0: Oh, ja, dat zou zeggen. Ja, Thiago.
1: Oké.
0: Okay. Nou, ik... Ik zag dus het bezoek van de president van Venezuela aan Suriname. En het viel me op. Omdat, je weet, we hebben onlangs de vorige president gehad. Althans, volgens mij is hij nog steeds de president van Venezuela. Deze vicepresident is de waarnemend president. Hè? Maduro, die is dan... door de Amerikanen, Amerikaanse piano, die zijn gevangenis genomen, of gevangen genomen en gedeporteerd naar Amerika. En wat je ziet gebeuren in Venezuela de laatste tijd, na dus dat moment, is dat er een koerswijzing, althans daar lijkt het op, een koerswijzing is gekomen waarbij er meer toegegeven wordt naar Amerika toe. Waar er overeenkomsten worden gesloten waar Amerikaanse bedrijven, oliebedrijven, een aandeel krijgen in de olie-exploitatie in Venezuela. En dan komt dus zo'n president nu op bezoek bij jou, waar we eigenlijk ook een soortgelijke situatie te maken hebben, toch? We hebben olievoorraden voor onze kust ontdekt. En die olievoorraden die we ontdekken, die worden steeds meer. Dus je begrijpt, de ogen van de wereld, mensen die belang hebben bij die olie, en zeker vanuit Amerika, die een politiek belang heeft, een geopolitieke belang heeft, en wil voorkomen dat dus olievoorraden hier bestemd worden voor bijvoorbeeld China, daar greep op wil krijgen.
1: Zeggen ze de regels dat Trump er gestuurd heeft?
0: Nou, we moeten dus vooral daar lessen uit trekken, toch? Dus je ziet dus dat er een oorlog is met Iran, waar eigenlijk eenzelfde fight, eigenlijk met hetzelfde doel voor ogen gevoerd wordt. En terwijl er nu ook overigens een grote conferentie in India gaande is, van BRICS-landen, hè, die juist die positie van die Amerikaanse dollar in de wereldhandel willen terugdringen. Je ziet dus dat de Amerikaanse invloed in de wereld, in dat deel van de wereld aan het afnemen is. Maar je ziet dus wel in Latijns-Amerika, Caribisch gebied, dat Amerika alles aan doet om die macht te behouden. En die invloed zelfs als het kan te vergroten. We hebben onlangs een waarschuwend geluid gehad van een ex-president van Guyana, Ramotar Singh, die daarop heeft gewezen. En eigenlijk het Caribisch gebied CARICOM heeft gewaarschuwd voor die toenemende invloed. En het gaat bij mij erom van, ik hoor eigenlijk te weinig vanuit de regering een zienswijze hierop. Wat doen we ermee? Hoe gaan we daarmee om? Gaan we toegeven? En het lijkt alsof de laatste, zeker onder deze regering, er wordt toegegeven richting de westerse druk. Zeker als je kijkt, die grote leningen die zijn genomen, onlangs zijn genomen. Het betekent dus dat er een verschuiving is van onze economische afhankelijkheid in de toekomst vanuit instellingen die grote schuldeisers worden van Suriname. Dus ik mis dat een beetje, het bezoek is er. Wat ik ook mis in het bezoek is vooral dat we niet opkomen voor onze economische belangen. Ik hoor de laatste tijd de regering allerlei bezoeken aanbrengen in andere mogendheden. Maar ik zie bijvoorbeeld niet in die delegatie het Surinaams bedrijfsleven vertegenwoordigd.
1: Maar misschien kan je punt houden op dat stuk. We gaan dan zo meteen verder. Maar zou ik van Gerald willen weten hoe hij reageert op dat eerste deel van jouw analyse over het bezoek van mevrouw Rodriguez.
2: Dus een dergelijk bezoek in een dergelijke constellatie, waarbij we weten dat Amerika voet aan de grond heeft gezet in Venezuela, kun je niet loszien van de geopolitieke situatie in het algemeen. En dan weten we ook dat Amerika bezig is om in heel Latijns-Amerika een coalitie te smeden van landen die zeg maar doen wat zij zeggen en wat zij willen. Deels heeft het te maken met dat ze de invloed van China terug willen dringen. Het is een illusie om te denken dat jij daar als klein nietig land daar tegenin gaat willen gaan. Dus je moet daarin heel goed balanceren en kijken wat je doet. Tegelijkertijd ga je er niet aan ontkomen dat je in de kijker bent. Want straks komt er olie boven. Petronas gaat een FID bekendmaken. Dus Suriname wordt een strategische speler in de regio.
1: Of target.
2: En dat gaat helemaal bepalen van afhangen van hoe jij je opstelt. Dus ik heb een beetje te doen met meneer Bova en mevrouw Simons. Mm-hmm. Want op dat stuk ga je heel voorzichtig moeten moven. Want je wil geen slachtoffer worden van dat geopolitieke spel. Dus dat komt allemaal op ons af. En je moet gewoon gereed zijn. En tegelijkertijd hebben wij natuurlijk al heel lang hele goede relaties met China. Dus die afweging ga je moeten maken, maar dat kan botsen en daar moet je van bewust zijn. Maar wat mij de afgelopen week een beetje zelf bezig heeft gehouden, is, en dat heeft natuurlijk ook te maken met een stukje veiligheid, maar dan nationaal, dat we zien dat onze veiligheid onder druk staat. Criminaliteit heeft nu, het lijkt erop dat we een piek beleven. Er gaat geen dag voorbij of er zijn wel zware gewapende berovingen. En dat baart zorgen. En je kunt denk ik niet loszien van de situatie in het achterland, in het binnenland. Ik heb daar in het parlement opmerkingen over gemaakt. En zelfs gezegd dat het mij lijkt dat de regering het gezag over het binnenland kwijtraakt. Alles achterstanderij weet de regering volgens mij niet wat er gebeurt. Illegale goudhandel, prostitutie, drugshandel, noem maar op. Als we daar niet strenger gaan optreden en de diensten gaan inzetten om dat toch meer onder controle te brengen en onder zicht van de autoriteiten, denk ik dat het uit de hand kan gaan lopen. Dus dat zijn dingen die me bezighouden en die ik ook ter bestemde plekken ga deponeren.
1: Ja, nou, de Kasi is zich daarvan bewust. Hij was ik dacht donderdag of vrijdag bij ons in de studio en hij heeft ook gesproken over dat achterland. Dus ze zijn ermee bezig. En hij heeft gewezen natuurlijk op de uitgestrekte grens. Hè? Dat het geen makkie is om beheersbaar te maken.
2: Nou, je kunt natuurlijk kun je hulp vragen. En ik kan hier natuurlijk niet alles zeggen. Maar met satellieten die jij niet hebt, maar de beelden die jij wel kunt krijgen, daar is al een heleboel over bekend. En men weet precies hoeveel wat waar. En de vraag is natuurlijk, hoe ga je daar verder mee om?
1: Ja, oké. Henk, je zou nog iets zeggen. Je mist de rol van het bedrijfsleven, zei je bij dat bezoek. Dat was het toch?
0: Ja, dus kijk, nog even een opmerking over dat van geopolitiek wat op ons afkomt. Dat jij dan maakt terecht die opmerking, je bent een klein land. En je moet goed kijken hoe je daarin beweegt. Maar wat internationaal ons leert, als je kijkt zeker naar Venezuela, als je een verdeeld volk hebt, dan ga je geen vuist kunnen maken tegen wat voor een druk van buiten ook komt. Dat leert Iran ons wel. Iran, die dus een militair minder is dan Amerika, die houdt stand en komt zelfs als overwinnaar uit die oorlog. En ik denk dus dat, voor wat Suriname betreft, we daaruit moeten leren. En dat is ook de reden waarom we zeggen, we moeten in alles wat we doen het volk betrekken. We moeten het volk organiseren en bij elkaar brengen en vooral samenwerken om een aantal ontwikkelingen op gang te brengen in dit land. Geen enkele buitenlands mogendheid zal in zijn kop halen om een land binnen te vallen waar die samenleving georganiseerd is en in eenheid optreedt. Begrijp je dus hoe klein dan ook je bent. En ik denk dus dat voor wat dat betreft we onvoldoende doen om die eenheid in het land te bewerkstelligen, die samenleving te organiseren en te betrekken bij de ontwikkeling van het land. En hetzelfde geldt dus, dat is waarom ik in diezelfde trant die opmerking wilde maken. We gaan dus naar andere landen en wat we zien is, op een volgende regeringen doen dat hoor, niet alleen deze regering. We gaan met de hand omhoog. We gaan met een bedelende hand naar een andere mogendheid. En we zien onvoldoende van de Surinaamse kant dat we begrijpen dat we gaan om geld te maken. Ja toch? Eigenlijk zou je heel veel kunnen leren uit als de Nederlandse koning op reis gaat. We hebben ze gezien toen ze naar Suriname kwamen. 200 man, groot deel uit het Nederlands bedrijfsleven. En dat missen we bij onze delegaties. We zien vaak allerlei partijbonzen die meegaan. Vaak vraag je af wat doet die en die in die delegatie. Maar je ziet heel weinig mensen van het bedrijfsleven. Terwijl de andere kant zich wel degelijk bewust is van het gaat om money making. Je ziet dat ook nu gebeuren. Hè? Delcy Rodriguez komt hier, 200 vergunningen. Er wordt een iets goed gemaakt, begrijp ik. Maar geen woord vanuit onze regering die zegt, maar wacht even, Venezolaanse vissers, kom maar je gaat mijn vissers opleiden. Of je gaat moeten samenwerken met Nederlandse bedrijven, Nederlandse of Surinaamse bedrijven met Surinaamse vissers. Je hoort dat die benadering niet eens daarin voortkomen. We keuren het goed dat Venezolaanse vissers hier komen vissen. En ze werken inderdaad voor Surinaamse bedrijven, begrijp ik. Maar je had minimaal die eis kunnen stellen, toch? Hetzelfde geldt voor het bezoek aan de Dominicaanse Republiek. Je gaat en dan hoor je dan dat we genoegen nemen met, hoe noemen ze dat? Allerlei versterkingen, hè? Kennisoverdracht en noem maar op. Maar we horen niet van, hey, een Surinaams bedrijf dat toegang krijgt tot de markt in de Dominicaanse Republiek, of toegang krijgt tot de markt in Venezuela, of toegang krijgt tot de markt in Brazilië. Terwijl wel degelijk in Suriname een aantal producenten, maar misschien niet veel, maar dit toch. Dan neemt in afval die paar mee. En dat horen we dus onvoldoende. En ik vind het jammer dus dat we te weinig op die manier kijken naar onze bilaterale relaties die we aangaan. Terwijl die andere partij, die begrijpt het wel. En die komt voorbereid voor mij komt Timoni Jasso.
1: Goed, dat is alles wat jullie hebben? Zijn er andere zaken die jullie hebben meegenomen?
2: Nou, we volgen de aantekeningen van jou.
1: Mm-hmm. Oké, okay, zelf hebben jullie dus niet echt een...
0: nou, als ik mag, Cliff.
1: Staan. Ja, ga je gang.
0: Nou, dus kijk, waar wij ons om zorgen maken, is dat wij onvoldoende zien dat de regering stappen neemt om die samenleving voor te bereiden op dat groot geld wat zometeen het land gaat binnenstromen. We horen continu, je zou bijna kunnen zeggen, de verontschuldiging. Taxrana, nou op money. We hebben geen geld. We hebben geen geld om dit te doen. We hebben geen geld om dat te doen. Terwijl, als je praat bijvoorbeeld over productie, als een productie rendabel is, dan zijn particulieren bereid en zelfs in staat, en ze zoeken het geld, om dat te gaan investeren. En een van die zaken wat we zien op dit moment, wat is veranderd sinds 1975, en ik ga dat blijven herhalen, we hebben gezien dat Surinamers vandaag de dag een heleboel geld hebben gespaard in Suriname. Dus als we even het financiering zoeken, dan zijn we geneigd om naar het buitenland te gaan, terwijl er een paar mooie voorbeelden zijn van Surinamers die bereid zijn geweest om geld op tafel te leggen in Suriname. Staatsolie, de obligatielezing van staatsolie is een goed voorbeeld. Ze hebben $300 gevraagd, hè, die obligatielening uitgeschreven. En Surinamers hebben iets van 550 miljoen op tafel gelegd. En als je dus kijkt naar de statistieken, Surinamers hebben op dit moment iets van 3 miljard gespaard in Suriname. En wat dat betreft, we gaan naar Brazilië. In Brazilië hebben ze op dit moment drie obligatiefondsen opgezet, waar Brazilianen hun geld naartoe brengen. En waar ze dus tapaide met die 7%, ik weet niet hoeveel het is hoor, 7-8% of zo, per jaar over die investering die ze brengen dan naar het fonds. En vervolgens nemen de beheerders van het fonds het geld en stoppen het in de agrarische sector. Twee van die fondsen doen grote investeringen in met name de agrarische sector in Brazilië. En naar dat voorbeeld, en wat dat betreft, als je dus dat soort visies hebt en kijkt op die ontwikkeling in Suriname, en dan zou je naar Brazilië gaan, had je concreet assistentie en ondersteuning van de Brazilianen kunnen hebben gevraagd om dit soort fondsen op te zetten. En het zou je weinig kosten, omdat het gaat om een fonds waar Surinamers geld in investeren. Tapaide maakt iets van 7%, 8% rente per jaar. Op dit moment laten ze het op de bank en ze krijgen 0,0% of 1% als ze geluk hebben bij de bank. En vervolgens neem je dat geld en je nodigt jongeren uit. Kom met jouw productieideeën. Jongeren die bedrijven willen opzetten, agrarische ondernemers, verwerkingsindustrieën die je zou kunnen opzetten daarmee, waaromheen je boeren organiseert. En je had dus een ontwikkeling op gang kunnen brengen, dat als de olie sector tot de ontwikkeling komt, actiever wordt. We krijgen twee kleine dorpjes, letterlijk twee kleine dorpjes op zee zometeen, waar tussen 1000 en 1500 mensen willen eten, hoogwaardig willen eten. had je dus daarop kunnen inspelen door dit soort fondsen op te zetten en industrieën ervoor op te zetten die door Surinamers worden opgezet en ontwikkeld. Ik hoorde bijvoorbeeld uit de Dominicaanse Republiek een bedrijf hier komen die hier cacao wilde telen. Hè? En ik dacht bij mezelf, ja, maar dat kunnen wij Surinamers ook. Waarom had je dat niet op die manier kunnen opzetten? En zeg maar binnen 3-4 jaar een chocoladeindustrie in Suriname opgezet. Met dat geld wat je leent van Surinamers, stopt in een sector wat geld opbrengt. En je maakt zeg maar met geld meer geld. En je zet een voedselindustrie op waarmee je zometeen heel veel geld zou kunnen verdienen door als toeleverancier te werken voor die oliesector waar er zometeen zoveel geld in zal omgaan. En ik vind het dus jammer dus dat door dit soort opportunities, kansen, op dit moment laten liggen. We horen veel te vaak het argument, una money, problemen zijn, ja, het zijn niet van vandaag. Terwijl er wel degelijk iets is veranderd in die Surinaamse economie. Surinamers vandaag de dag hebben het geld, zijn bereid ook om dat op tafel te leggen. Als je met winstgevende ideeën komt, innovatieve gedachten hebt en dat ook succesvol neerzet. En ik vind het jammer dus dat we anno 2026 onvoldoende kijken naar dat soort kansen in onze economie.
1: Wanneer ik je zo,
2: misschien in het verlengde hiervan, ja. En, maar dan een andere invalshoek hoor. Ik heb van minister Pokki begrepen dat het bestand van mensen die sociale steun vragen aan de staat richting de 200.000 personen gaat. En ik ben daar bijzonder van geschrokken. Want als een derde van dit land afhankelijk moet zijn van sociale steun, dan is er iets structureels verkeerd. En laat me duidelijk zijn, waar we door een crisis gaan en mensen onder het bestaansminimum dreigen te geraken, moet de overheid steun geven. Vooral, en dat is iets mijn stokpaardje, vooral de kwetsbare groepen. Oude van dagen, kinderen, zwangeren, noem maar op. Maar dit begint een structurele scheefgroei te worden in dit land. Want ergens moet dat geld vandaan komen. Tegelijkertijd ziet ieder van ons het fenomeen dat er influx is van buitenlanders. Cubanen, Venezolanen, Brazilianen, die werken al lang in de grootsector. Al deze mensen die hier rondlopen, die buitenlanders, voor je denkt, zie je ze rondrijden op een e-bike. Mm. En blijkbaar de Apuan Oso. En voor Apuan Oso voer hij een e-bike in Apuan Broco. Dus dan begin ik me af te vragen. Al deze mensen, ze hebben werk, ze vinden een baan. Maar Surinamers, bijna 200.000, hebben nu sociale steun nodig. Dan is iets aan de hand. En we moeten daar goed naar gaan kijken. Want wat niet moet gaan gebeuren en wat nu dreigt te gaan gebeuren, is dat onze mensen steeds meer afhankelijk worden van steun. En dat als je steun niet juist geeft, dan kan dat initiatief ontmoedigen om zelf iets te gaan doen, te gaan werken. Terwijl die goede baantjes weggepikt worden door mensen die van het buitenland komen. En straks ook die goed betaalde banen. Dus we moeten daar goed naar gaan kijken.
1: Zoals ik mensen zeg, wordt weggepakt door mensen die willen werken.
2: Dus, maar wat je moet voorkomen is dat je zo royaal gaat zijn met steun dat je arbeid ontmoedigt. Want als dat IPSA, wat een big probleem. Dan wil niemand meer planten, niemand wil meer taxi rijden, niemand wil noem maar op. En dat wil je niet als samenleving. Arbeid moet aangemoedigd worden en als er arbeid is, moet het goed betaald worden. En vooral wat nu gaat gebeuren is dat er steeds meer lucratieve banen gecreëerd gaan worden. Maar onze mensen moeten wel alert zijn om daar. We moeten onszelf willen bijscholen, we moeten naar school willen gaan, omscholen. Om die goed betaalde baantjes straks te kunnen pakken. In plaats van dat een buitenlander dat gaat doen. Denk ik, want dat is toch wat we willen voor onze samenleving. Dus dat is een bijzonder fenomeen. Maar 200.000 mensen in een sociaal vangnetsysteem. Op den duur is dat ook niet meer te betalen. En het laatste wat we willen is dat je oliegelden krijgt. Om maar te gaan verdelen. Want dat is het model om op termijn je bevolking zeg maar onproductief te maken. En dat willen we niet als samenleving.
1: Nou, de minister zei nog dat ze bezig is met het digitaliseringsproces bij sociale zaken.
2: Nou, het is ook bekend dat mensen met goede banen ook koopkrachtversterking krijgen. Mensen die ondernemers krijgen koopkrachtversterking.
1: Ja.
2: Dus dat die bestanden moeten ook opgeschoond worden. Wie het echt moet hebben, die moet het krijgen. Maar wie het niet of onterecht krijgt, niet op de juiste wijze krijgt of helemaal onterecht, die moet je uit het systeem halen.
1: Als ik zo goed luister naar alles wat hier op tafel is gelegd, zou de president er niet goed aan doen, want we hadden het eerder in het programma over volk betrekken en iedereen betrekken en ook de oppositie. Zou er aan de vooravond van oil en gas niet een soort groot nationaal dialoog worden georganiseerd? Niet een nep dialoog wat we gehad hebben na 17 september, hoor, waar de Palu ook aan heeft meegedaan. Maar een serieus dialoog waarbij je dus ook verder gaat zitten op de dingen die de mensen die participeren op tafel leggen. Alle voorstellen dat je dit vastlegt en nagaat in hoeverre je ze kan meenemen in jouw beleid.
2: Dus als je dat gaat doen, dan moet je eerst goed weten van wat wil je eruit halen. Mm. En kijk, natuurlijk we hebben een democratie met een getrapt systeem van verkiezingen. Je hebt dus de regionale organen. Die functioneren op zich ook niet goed. Je hebt de Nationale Assemblée. Dus er zijn al structuren waar mensen inspraak in zouden, via welke mensen inspraak krijgen in het beleid. Je hebt nog steeds de districtsraden, de resortsraden, functioneren niet of matig. Dus de structuur bestaat er. En dan moet je goed definiëren wat bedoel je met het volk erbij betrekken. Dus als je een dialoog wil doen, ik denk dat het in het kader van de besteding straks van de oliegelden dat nuttig is. Er zijn natuurlijk ook een heleboel maatschappelijke organisaties die je zou kunnen horen. Maar uiteindelijk komt alles terecht bij het beleid, het bestuur van het land. En mijn zorg ligt ook daar, want de regeringen komen en gaan, maar wat je ziet is dat de instituten, de ministeries, de directies van ministeries, die zijn zwak, die zijn uitgehold, die zijn gepolitiseerd. Of die komen en gaan, waardoor alle kennis van de overheid met elke verkiezing verdwijnt. En dan moet elke regering opnieuw beginnen. Ik denk dat daar een groter probleem zit.
1: Ja.
2: Onze planningscapaciteit is zwak, is heel zwak. Dus al die theorieën die we hier verkondigen aan tafel, die moet je uiteindelijk kunnen omzetten in beleid en plannen. Maar als je de juiste mensen niet hebt, of überhaupt de mensen niet hebt, die dingen moeten kunnen maken, voorbereiden, implementeren, uitvoeren, monitoren, dwars door regeringen heen, dan heb je een groter probleem. En ik denk dat daar veel meer winst te halen is. Maar op zich, nationale dialoog, we hebben het wel vaker gehad in dit land. Wat beoog je ermee? En wanneer je al die dingen hebt opgeschreven, wie gaat het doen? Suma ego doing. Jab desma fu doing. En voor sommige dingen. Jab konsma van udo, ja. Ano allemaal kan doen alles aan. Iedereen heeft zijn rol. Maar om op nationaal niveau de plannen te maken, de plannen te ontwikkelen, de plannen uit te voeren en te blijven monitoren, ook in de verre toekomst, daarvoor heb je deskundigen nodig, onafhankelijk, en ik ga het benadrukken, onafhankelijk van een toevallig gekozen regering.
1: Partijpolitiek.
2: En helemaal onafhankelijk van partijpolitiek.
1: Ja. Hoe heb je er warm voor?
0: Griff, je weet, ik heb een standpunt. We zijn altijd, zeker als Palu, als partij, maar ook ik persoonlijk, ben altijd de voorstander van, als het gaat om het ontwikkelen van het land. En zeker als het gaat om een brede concentratie, om daar een deel te nemen. Ik weet niet of je herinnert dat onder regering Bouterse Adhien, wij de bos toen belast was, toch? Met die herings, allemaal bij elkaar als een hering. Eigenlijk was het ook een soort nationaal dialoog, waar een heleboel groepen toen zijn gehoord. En ook toen hebben we deelgenomen als Palu, waar we ook aan ex-president Weidebos toen die voorstellen hebben gedaan van hoe we dachten om financieel een aantal zaken in te richten. We praten dan over 2015, na de verkiezingen van 2015. En toen dus na de verkiezingen van 2020, Santokki begon met wat hij dan nationaal dialoog noemde. Overigens het begrip nationaal dialoog komt, dacht ik, het is genoemd door Boudersen, dacht ik. Hij heeft er natuurlijk dan een eigen inhoud aan gegeven. Er zijn ongeheurigjes gehouden. We zijn geweest en we hebben hem op papier, een, ik dacht iets van 6 punten tellend voorstel gedaan, waar hij ook toen niks mee heeft gedaan. In onze ogen nationaal dialoog, want als wij als PALU praten over een breed maatschappelijk gedragen ontwikkeling, dan praten we over permanent betrekken van die samenleving met bestuur van het land. En dus ook geef die resortraden eindelijk een eigen budget om problemen in de resorten op te lossen. Geef districtsraden een eigen budget om problemen op districtsniveau op te lossen. In onze ogen zou de districts...
1: Moeten we niet af van die dingen?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Omdat, we geven ze geen geld, geen mandaat. En Bagatin Wetakiva, ze functioneren niet. We geven ze geen geld om problemen op te lossen. En we parkeren ze, we zetten ze in om pakketten samen te stellen en te verdelen. En achteraf zeggen we, ze functioneren niet. Maar we zetten ze niet in om problemen op te lossen.
1: Maar waarom zeggen ze het niet zelf? Dus blijkbaar willen ze ook geen verandering.
0: Nee, omdat we die politieke cultuur hebben gecreëerd van partijloyalisten die dus op de lijst komen.
1: Daarom moeten we van het systeem af, toch? Het is alleen tijdens VVV worden ze even belangrijk.
0: We moeten af van die politieke cultuur. We begrijpen dus... De districtscommissaris moet gekozen zijn in onze ogen. En op die manier moet je de mensen betrekken bij het bestuur van het land. De economie moet georganiseerd zijn. Je moet meer productschappen opzetten. Je moet boeren organiseren en betrekken bij het bestuur van het land. Je moet de toerisme sector organiseren in een productschap en betrekken bij het bestuur van het land. En dat is zoals wij bedoelen met breed maatschappelijk gedragen ontwikkeling. Je moet de gezondheidssector moet je versterken door patiëntenraden in het leven te roepen. En betrekken bij het bestuur van het land. Je moet je onderwijssector moet je verplicht instellen dat op elke school een leerlingencommissie wordt ingesteld, een oudercommissie wordt ingesteld. En vervolgens die commissies, leerlingencommissie en oudercommissies betrekken in het beleid wat die sector, die onderwijssector raakt. En dan kunnen ze waarschijnlijk geen les geven, maar ze weten wel wat voor problemen er zijn op de scholen. Je creëert daarmee een stukje wat we noemen ownership. Zelfs als we praten over veiligheid in het land. Veiligheid ga je niet kunnen terugbrengen als je geen betrokkenheid hebt van de bevolking in de ontwikkeling van die wijk of buurt of resort of district. En al deze lessen, dat zien we toch in landen als Amerika, hè, waar we die voorbeelden hebben van wijken, hè, van Kaardeman, Concrete Jungle, waar die bevolking eigenlijk totaal niet wordt betrokken bij het bestuur van het, hè, wat hun raakt. Ze worden maar weggestopt in een wijkomgeving zonder al te veel faciliteiten. En als ze dan in de criminaliteit terechtkomen om een beetje het water of het hoofd boven water te houden, dan worden ze ook nog met vooroordeel in een hoek gedrukt van criminelen en drugshandelaars. Dus je begrijpt, je gaat op een andere manier moeten komen tot dat wat we noemen een maatschappelijk breed gedragen ontwikkeling. En in onze ogen moet je dat permanent maken. Je moet instituten, je moet je samenleving organiseren en uiteindelijk overgaan tot het betrekken van die samenleving bij het bestuur, in ons bestuur, wat hun direct raakt.
1: Goed, we hebben nog ongeveer 19 minuten. Jij zei ons dat je bezig bent met de reorganisatie van de PALU. Heb ik het goed gezegd?
0: Nee, het is een evaluatie. We gaan naar een congres. En misschien om een idee te geven, toen de partij werd opgericht in 1977, hebben we een programma geschreven. Nationaal Urgentieprogramma heette het toen. En we zijn met dat programma in de verkiezingen gegaan. Het was een samenhangende kijk op de ontwikkeling van het land. Overigens, voor mij was het de eerste partij die ooit met zo'n samenhangend verkiezingsprogramma de verkiezingen in is gestapt. En dat programma was een soort gids voor ons, voor progressieven. Ook toen we dus in de jaren 80 in de militaire tussenperiode, Tramai-Karaman-revolutieperiode, toen we dus in verschillende momenten in de regering zaten, op verschillende momenten in de regering zaten,

0: partijen zelfs overgeschreven. En niet op de laatste plaats delen daaruit ook door de NDP. Maar waar het om gaat...
1: NBS?
0: Nou, de NPS, ik moet zeggen over de NPS overigens. De NPS voorheen was een politieke partij die bekend stond als een groep van intellectuelen die toch wel een samenhangende visie hadden. Nou, veel meer de tijd van Frank Asset. Waar Frank Asset toen gewerkt heeft aan het 10-jaren-plan. Ook dat plan van West-Suriname, mobilisatie van het eigene. En we waren niet, als Palu, niet altijd eens met hem. Maar hoe je het draait of keert, het was een samenhangende visie op die ontwikkeling van het land. En ik moet zeggen dat als we vandaag de dag kijken naar de NPS, dat verloren is gegaan, jammer genoeg. Je zou bijna kunnen zeggen dat het draait om de belangen van een kleine groep van, bijna zou je kunnen zeggen, rondom de vicepresident. Dat is de indruk die we krijgen. Misschien heb ik het verkeerd.
2: Ik vind dat een zeer aanmatigende opmerking. Maar ik denk dat meneer Limburg de spijker op de kop slaat. Want met alle mooie ideeën zit de Palu nog steeds in de oppositie. Dus laten we dat verschil wel maken. De NPS, met al uw kritiek, we zijn in de coalitie, we zijn in de regering. En alle mooie plannen, en met een heleboel ideeën ben ik het eens. Maar theorie en praktijk, meneer Ramdan en Lal, kunnen bijzonder verschillen. En wij zijn blij dat we de gelegenheid hebben om in deze tijd leiding te kunnen te kunnen geven aan dit land. En we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt met ons land, goed komt met de Nationale Partij Suriname. Overigens, we bestaan dit jaar 80 jaar. Een bijzonder moment. Misschien ook nog opening voor de heer Ramdan Lal om zich bij ons aan te sluiten. Dus bij deze uitnodiging, want ik heb met veel belangstelling geluisterd naar een heleboel interessante ideeën, waarvan ik een aantal deel. Bij een aantal heb ik kanttekeningen. Maar laat ons het zo zeggen, de NPS bestaat niet zomaar 80 jaar en heeft niet zomaar zo vaak in het bestuur van het land gezeten met haar ups en downs. En nog steeds zijn wij trouw gebleven aan onze de ideeën van de voorvaderen. Een van de belangrijke, de prominenten, dat was inderdaad Frank Asset, veel te vroeg gegaan. Maar er zijn nog steeds een heleboel intellectuelen in onze partij die meehelpen denken over de richting die we moeten gaan. Er breken nieuwe tijden aan en we zijn bijzonder positief gestemd. De uitdagingen die zijn enorm, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het met ons land goed komt.
0: Maar misschien moet Gerald me vertellen, Sana, een nieuwe passie. Kijk, hoe kan het beginnen? Hoe kan het door, zo in algemene termen, Isabi? Maar concreet, want dan inderdaad, jullie zitten in de regering, in de coalitie, we zijn buitenparlementair. Dat valt ons het akkoord. Zijn een nieuwe passie? Van het systeem ook Kinky?
2: Dus het systeem Kinky, dat moet u maar vragen aan de bedenkers van die slogan. Maar voor ons was inderdaad een nieuwe passie een slogan. Met de bedoeling om sommige dingen toch anders te gaan doen. En een van de voorbeelden is dat we bijvoorbeeld ministers in ons kabinet hebben, waarvan je niet op voorhand zou zeggen dat zijn diehard NPS'ers. We hebben inderdaad gekeken naar de pool van buiten. Minister Brunings is niet iemand die bekend is in de gelederen van de NPS. Dat geldt ook voor minister Curry. En op zich heeft dat ook wel zijn uitdagingen, want ook hoe je het bent of keert, in Suriname moet je, als je minister bent, moet je die politieke feeling wel hebben. Maar ze pikken het snel op. Dus dat is maar een voorbeeld. Tegelijkertijd zit je in een coalitie waarvan jij 6 zetels levert. Dat heeft op zich natuurlijk ook de uitdagingen om samen te werken in een coalitie met 34 mensen. Er zijn punten van verschil. Sommige zijn groter, sommige wat kleiner, maar zoals in elke samenwerking zul je elkaar steeds moeten vinden. We zijn niet over alles tevreden, maar we gaan ervan uit dat we met verstandige mensen te doen hebben die ook willen luisteren naar argumenten. Dus dat kan ik ervan zeggen.
1: Weet je, we hebben zo vaak gesproken over oil en gas. Het is alsof het hele land daarop zit te wachten. Er is, hoe zeggen ze het, the big chance, the big last chance. Maar soms

0: vraag ik me af, wat als het er niet was? Was dit land dan verloren?
1: Nou, dat geloof ik niet. Waar we onvoldoende bij stilstaan. En ik werk al heel lang in het binnenland. Ik ben als arts heb ik een deel van mijn stages daar gelopen. Met name aan de oostgrens. En mensen hebben waarschijnlijk geen idee hoeveel goud er in onze bodem zit. En dat zou een zegen kunnen zijn. Soms lijkt het erop dat het een vloek is. Maar kijk, de cijfers tonen wel aan dat bedrijven als Newmont en Zijin grote voorraden hebben aangetoond en ook hoge producties halen. De cijfers over de klein mijnbouw, die zijn niet helemaal in beeld. Maar ik geloof dat als de olie er niet was, dan zou goud, mits we dat goed hadden aangepakt naar het model van staatsolie, wat ik ook heb geopperd, denk ik 15, 20 jaar geleden. Waarom zou je ook niet een staatsgoudbedrijf kunnen doen? En met de expertise die staatsolie had opgebouwd in het managen van resources, niet per se olie, dat je dan zelf ook als staat goud ging doen. Dus we hebben enorme goud voorkomen. Steeds weer blijkt, nu zijn er weer mijnen aangetoond. Canadezen zijn bezig in het oosten. Dus dat is er. We moeten niet vergeten dat we ook nog de bauxiet voorraden in West-Suriname hebben. Daar is het een en ander over te doen geweest. Dus, maar kijk, alleen maar vertrouwen op wat in de grond zit en eruit halen en dat is het weg. Dat is niet de weg die je moet opgaan. Er zijn ook alternatieven. Toerisme is een belangrijke optie. En ik geloof dat we daar enorm veel potentie hebben. Alleen, het wordt nog te kleinschalig en niet professioneel genoeg. Sommigen, moet ik zeggen, doen wel hun best. Dus dat kan beter gecoördineerd. Over de landbouw, daar is veel over gezegd. We hebben, en niet voor niets hebben we in de 18e eeuw, 19e eeuw, zulke rijke plantages gehad. Omdat blijkbaar die grond zich goed leent voor sommige gewassen. En al helemaal in deze tijd van research en het ontwikkelen van gewassen die geschikt zijn voor een bepaalde bodem. Maar ja, je moet dat ook met meer structuur en meer beleid gaan aanpakken. En ik denk dat wat dat betreft het ministerie van LVV nog onvoldoende uit de verf komt. Dus was die olie er niet, we kunnen het ook omkeren, ooit zal die olie op zijn. Wat dan?
0: Ja. Goed, Henk, heb je aanvulling?
2: Dus in onze ogen moet je vooral investeren in ontwikkelen wat we noemen de duurzame sectoren. Wij geloven erin dat Suriname geografisch op een heel strategisch locatie ligt op dat Zuid-Amerikaans continent. En je zou vooral in de dienstverlening een aantal zaken hier kunnen opzetten, ontwikkelen, waar je als land heel gemakkelijk investeerders voor zou vinden. Eén daarvan is wat we noemen een internationale luchtvaarthub, waar je vooral een luchtvaarthub, een groot vliegveld neerzet, à la Miami of à la Schiphol, noem maar op, waar mensen hier naartoe reizen om vervolgens over te stappen, om door te vliegen naar het Zuid-Amerikaans continent of naar Afrika, naar Europa, naar Amerika. Er zijn mensen geweest in het verleden, die investeerders, die daarin geïnteresseerd waren om daarin te investeren. Hetzelfde geldt voor een diepzeehaven hier voor de kust, à la Singapore, waar je dus die grote schepen krijgt waar die 40.000, 50.000 containers op zitten. En vervolgens worden overgeladen in kleinere boten om, weet je, die havens hier die niet geschikt zijn voor die grote boten, om die te voorzien van die containerladingen. Dat is twee. En het derde ding waar we in geloven is dat wij nog onvoldoende onze eigen potentie, ontwikkelingspotentie gebruiken. En voor wat dat betreft gaat dus die nieuwe stad, hoofdstad die we willen, die we voorzien, wat we in Suriname zouden moeten neerzetten. En die nieuwe hoofdstad moet dus in het verre binnenland komen. Die vervolgens, van waaruit vervolgens nieuwe wegen komen en infrastructuur die het geheel Surinaamse grondgebied gaat openzetten, toegankelijk maken. Waardoor we niet het gevoel hebben, als we praten over goud, dat het daar in het verre binnenland gebeurt. En waar je dus in die nieuwe hoofdstad een hoofdbureau van politie hebt, je bestuur hebt, leger hebt, om dan vervolgens van daaruit overigens ook nieuwe verbindingen maakt naar het noorden van Brazilië, waardoor je dus ook andere economische voordelen uit kan halen. Voor wat ons betreft is dat het toekomstbeeld, want de vraag was wat dan als we geen olie zouden hebben. Dit wat ik wil voorstellen, Cliff, daar vind je 100 investeerders voor in de rij als je dat goed aanpakt. En je kan dat eigenlijk tot ontwikkeling brengen, omdat je geld mee gaat verdienen. Hè? Het voorbeeld van Brasilia, de nieuwe hoofdstad in Brasilia, die ook uit de jungle is uitgestampt, waar Brasilia nu honderden miljoenen, als niet miljarden is per jaar aan verdient. En op de korte termijn inderdaad gaat het erom dat je agrarische sector, je toerisme tot ontwikkeling kan brengen, vooral door wat we zeggen, het anders te organiseren. Ook die rijsector kan rendabel worden gemaakt voor de boeren. Als je dus kijkt dus hoe de Guyanezen het hebben gedaan. Ze hebben een Guyana rijsboord opgezet overigens nadat wij onze Suresco hadden opgezet in de jaren 80. Zij zijn doorgegaan met het Guyana rijsboord. Ze zijn gegroeid. Hun rijsector is...
0: Maar de Suresco.
2: En Suresco is kapot gegaan. En je ziet ook dat de rijsector kapot is gegaan. We weten hoe we het land zouden moeten ontwikkelen. Het is niet dat we niet weten. Het is niet dat we geen voorbeelden van hebben. Dat we als land grote stappen vooruit hebben gemaakt. By design, zoals we het noemen, gepland. Juist, dat is kapot gemaakt. Omdat we te maken hebben met wat we noemen die oude politieke cultuur van patronage en etnische politiek en noem maar op wat erbij komt kijken, waar de belangen van een kleine selecte groep van mensen worden behartigd, we daar voorkeur aan geven, terwijl de rest van die bevolking eigenlijk voor de gek wordt gehouden. Hoe noem je dat zo mooi? Men zegt, ze worden een vast bewustzijn aangebracht, etnisch te stemmen. Partijpolitiek te stemmen. Maar als dan die politieke leiders aan de macht komen, dan zie je dus dat uiteindelijk wie wordt rijker? Een kleine groep rondom het bestuur van die partij, die wordt alsmaar rijker. En de rest van de bevolking, die heeft het nakijken. Dus voor wat ons betreft is dat het toekomstbeeld. Als we geen olie zouden hebben, Cliff, maar geen enkel toekomstbeeld, ga je kunnen ontwikkelen in het voordeel van het volk. Als je die politieke cultuur, wat we nu in Suriname hebben, als je daarmee niet breekt.
0: Met dank aan Henk Ramnandanlal en Gerald Paviro Regio. Ik geef de beide heren een slotwoord. Gerald. Tot slot.
1: Ja. Dus we hebben het gehad over de ontwikkelingspotentie van dit land. Maar uiteindelijk is de ontwikkelingspotentie zit in onze mensen. Dat staat bovenop. Het is niet bauxiet, niet goud, niet olie. Je moet je mensen ontwikkelen. En het stuk van onderwijs is misschien een beetje onderbelicht geworden. En dat doe je door middel van onderwijs. En onderwijs kan op vele verschillende manieren. Praktisch onderwijs, wetenschappelijk onderwijs. Maar er zijn kansen. En met die oliesector komen er hele grote kansen op ons af. We moeten die kansen benutten, we moeten die kansen grijpen. En gelukkig, het is niet te laat. Er wordt al geïnvesteerd op vele manieren in technisch onderwijs, zodat al die jonge mensen die leuke banen kunnen pakken in die olieindustrie of die oliegerelateerde industrie, laat me het zo zeggen. Want er is een heleboel spin-off, kleine bedrijfjes die worden opgericht. Die toeleveren aan die hele keten. Onze jonge mensen moeten maximaal profiteren en dat kunnen ze alleen doen als ze in zichzelf investeren door naar school te gaan, door opgeleid te worden. Dat is één kant van het verhaal. We hebben het gehad over de sectoren waar aandacht aan besteed moet worden. Toerisme is er één van en de landbouw is er bijvoorbeeld één van. Maar het allerbelangrijkste is op dat vlak, is dat wat wij willen, is dat onze bestuurders vooral eerlijk zijn.
0: Eerlijke mensen zijn.
1: Eerlijke mensen zijn. En dat ze ook eerlijke mensen benoemen in de bedrijven die dienstbaar moeten zijn aan dit land. En ik geloof als we dat doen, dat we er heus wel komen. In elk geval, we hebben er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan. The future looks bright. Maar we roepen alle Surinamers op om niet op hun lauweren te gaan rusten. Pak aan, zet je in en grijp die kansen.
0: Goed, Henk, je hebt niet maar dat je alles gezegd hebt.
2: Nee, ik denk dus de toevoeging daaraan is dus dat inderdaad we moeten investeren in onze Surinamers op de eerste plaats. We moeten ze meer ondernemingsminded maken. Die potentie hebben. Ik geloof erin dat wij, ik geloof in het Surinaams volk, dat we een grote potentie hebben. Dat we het grote dingen in staat zijn. Alleen, waar we ons vreselijk grote zorgen maken, is als we kijken naar ook de bewegingen die we zien in deze regering, is dat wij het bestuur van dit land sterk afhankelijk hebben gemaakt van beïnvloeding vanuit buiten. En niet op de eerste plaats alleen vanuit politiek Den Haag, maar zeker ook vanuit Amerika, die dus steeds groter belangen krijgt om greep te krijgen op die olie in de regio. En wat we zien is dus dat de regering daar zich te weinig van bewust is, te weinig eigenlijk ervan wegloopt en te weinig daar een politiek standpunt in inneemt. En laat staan als we zometeen dus die miljarden gaan binnenkrijgen in 2028, dan zullen we helemaal zijn overgelaten aan het bestuur en beïnvloeding van buiten. En ik geloof erin dat we alleen maar daar een kracht tegenover kunnen zetten als volk, door dat volk te organiseren, bij elkaar te brengen, te leren om in eenheid samen te werken. Niet alleen aan de ontwikkeling van het land, zoals ze zeggen, maar ook voor zichzelf, om een beter inkomen te krijgen. Ik geloof erin dus dat dat onze enige redding gaat zijn om die politieke druk die we gaan krijgen buiten, om daar weerstand tegen te bieden.
0: Deze aflevering, dit programma is overpakweg anderhalf uur te volgen op YouTube. Nogmaals dank aan Gerald Pabiro Reggio en Henk Ramnandan Lal. Een nieuwe retrospectie volgende week zondag. Dat wordt dan 20 september. Bedankt voor uw aandacht. Niet vergeten straks om 7 uur ons gospelprogramma met pastor Patrick Botse. En de Betel Upper Room, later om 10 uur het oude platenprogramma. Fijne zondag, goedenavond.

peace and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. En u luistert naar Revival Now op 91.7 FM. En dit is uw Sunday Gospel Program. En mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En we gaan er een gezellige en leerrijke, bemoedigende uitzending van maken. Voelt u zich niet zo goed? Bent u down? Heeft u wat teleurstellingen gehad de afgelopen dagen? Dan moet u zeker luisteren naar de uitzending van vandaag. Because it will lift your spirit up. We gaan van start met het nummer Halleluja. Jezus Christus leeft. En daarna gaan we aanbidden op het nummer Deep in Love with You van Michael W. Smith.

0: Ja, en we hebben geluisterd naar Deep in Love with You van Michael W. Smith. En ik hoop dat uw hart helemaal voorbereid is geworden om naar het woord van God te luisteren vandaag. We zijn de vorige keer begonnen met de boodschap Geloof om bergen te verzetten, deel 1. En vandaag gaat u deel 2 horen van deze boodschap. En de boodschap wordt ons gebracht door niemand anders dan onze eigen broeder Velion Samfisi. Laat het woord van God u bemoedigen vandaag. Want ja, we hebben allemaal obstakels in ons leven. En we hebben geloof nodig om ons vertrouwen in de Heer te plaatsen. Om met deze obstakels te kunnen dealen. Laten we luisteren naar Gods woord.
1: Halleluja. God bless you. God bless you. Mijn naam is broeder Velion Samfisi. En het is mij wederom een waar genoegen om u ook deze week te mogen bedienen en bemoedigen vanuit Gods woord. Amen. Zoals u weet, op de zondagen hebben wij ons programma Revival Now. En dit programma is bedoeld om u geestelijk te voeden. En voor zij die God nog niet hebben, om hun tot inkeer te brengen, zodat zij het voordeel kunnen zien van wat het is om een leven te leiden volgens Gods agenda. Amen. Dus hier wordt u opgewekt. U krijgt energie, u wordt opgebouwd, u wordt gevoed geestelijk, mentaal en fysiek. En als u de informatie die u krijgt praktiseert, kan uw leven nooit meer hetzelfde zijn. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. Amen. Ik geef ook eer aan alle coördinatoren, alle diakenen, alle ouderlingen in Bethel Upper Room. I salute all of you. I honor you. And I thank you for your sacrifices that you make for the kingdom of God. En als u hier bent, u bent de geestelijke leider. Ik wil u van harte welkom heten. Ik wil u saluderen. Ik wil u eer geven en eer tonen aan u. God bless you. Aan alle luisteraars zeg ik welkom. Welkom, welkom. Amen. Vandaag, zoals ik het afgelopen week heb gezegd, gaan we verder met deel 2 van het onderwerp Geloof om bergen te verzetten. Geloof om bergen te verzetten. Als u het eerste deel hebt gemist, ik weet niet wat u gaat doen, maar vraag iemand die het misschien beluisterd heeft. It was mind-blowing. Amen. Ik wil u toch even helpen door een korte samenvatting te geven over deel 1. In deel 1 van Geloof om bergen te verzetten heb ik het gehad over... ik heb gesproken over resultaten. Of ik heb het eerst gehad over wat ik bedoel met bergen. Met bergen bedoel ik omstandigheden, situaties, moeilijkheden. Ik heb het gehad over resultaten die geboekt zijn geworden door geloof. Amen. Doordat mensen uit geloof hebben gehandeld, hebben ze resultaten geboekt. En dit heb ik gedaan vanuit Hebreeën hoofdstuk 11. Enkele mensen heb ik daaruit gehaald. En daarna heb ik het gehad over wat geloof is. De definitie van geloof. Dat zien we in Hebreeën 11 vers 1. Vervolgens heb ik ook aangegeven dat het belangrijk is dat wanneer wij geloof praktiseren, dat we het praktiseren in de wil van God. Met andere woorden, dat we niet ons geloof gaan inzetten en zeggen ik geloof. En het voorbeeld dat ik had aangegeven is dat de hemel, de aarde omgedraaid zal zijn. Met andere woorden, de aarde zal bovenop zijn en de hemel zal beneden zijn. Waar de aarde in feite hoort te zijn. Het is niet in Gods wil, dus uw geloof gaat niet werken. U gaat teleurgesteld raken. Amen. Dus wanneer u geloof praktiseert, moet u het praktiseren volgens Gods wil voor uw leven. En als laatst heb ik het gehad over de feiten van geloof. Amen. De feiten van geloof. De feiten van geloof. De feiten van geloof. En ik heb 3 feiten meegegeven. Feit nummer 1 is dat geloof een gave is. U kunt dat lezen in Efeziërs 2 vers 8 tot en met 9 of de Lucas 17 vers 5. Het tweede feit dat ik heb meegegeven is dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat kunt u lezen in Hebreeën 11 vers 6. En het derde feit is door geloof worden we gerechtvaardigd. En door geloof ontvangen wij redding. En de bijbehorende bijbelteksten hier zijn Romeinen 3 vers 28 en Romeinen 10 vers 9. Amen. Ik wil vanaf vandaag verder met u gaan. Amen. En vandaag gaan we kijken naar de principes van geloof. De principes van geloof. De principes van geloof. Ik ga even een slokje water nemen. Halleluja. Het eerste principe van geloof. Of voordat ik de principes behandel, wil ik even in het kort uitleggen wat een principe is. Een principe is in feite een basis voor iets. Zonder een principe kan iets niet werken. Een voorbeeld is een auto. Een principe van een auto bijvoorbeeld is dat het op land gereden moet worden. En niet op water. Of, niet in de zee. En als u tegen het principe, als u tegen een van de principes gaat, gaat u hebben dat het product niet naar behoren zal functioneren. Amen. Een ander voorbeeld is, een van de principes van een mobiel is, het is gemaakt om ermee te bellen. U kunt het niet nemen, of het is gemaakt om ermee te bellen op land. U kunt niet onder water zijn, behalve als het waterproof is. Maar de meeste telefoons zijn dat niet. Dus als u onder water met een telefoon gaat bellen, dan gaat u hebben dat het stuk zal gaan. Oké? Dus een principe is iets wat maakt dat iets werkt. Amen? Het is basis. Dat ding is onmisbaar zonder alles is zonder het principe kan het niet functioneren. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Dus principes van geloof die ik met u ga delen. Principe nummer 1 is actie ondernemen. Een van de principes van geloof, om het goed wanneer we het praktiseren, is dat we acties gaan moeten ondernemen. En de acties kunnen zich voordoen in dat we bijvoorbeeld moeten spreken of dat we bepaalde handelingen gaan moeten plegen. Amen. En ik wil samen met u gaan lezen Jacobus 2 vers 17. Daar zegt de Bijbel, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Met andere woorden, als u zegt dat u geloof praktiseert en u, of als u zegt dat u geloof toepast, maar u werkt niet aan datgene wat uw geloof realiteit wordt, is uw geloof in feite dood, omdat u niet handelt. Dus geloof eist dat u gaat handelen, u gaat moeten werken. Amen. De Bijbel zegt, indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf dood. Dus wat gaat tonen dat u gelooft wanneer u acties gaat ondernemen gebaseerd op datgene waarin u gelooft? Dat is een bewijs dat u geloof heeft. Amen. En om even te verduidelijken, want het kan misschien verwarring zorgen, want bij de feiten had ik gezegd, geloof is een gave en dat we niet ervoor werken. Dat verandert niet. Het is nog steeds een gave. En we werken inderdaad niet voor geloof. Maar wanneer het komt op het praktiseren van geloof, moeten we wel, is er een deel dat wij moeten doen, laat me het zo zeggen. Precies zoals God ons allemaal talenten heeft gegeven. God heeft ons talenten gegeven. En het is onze verantwoordelijkheid om de talenten te ontwikkelen. Want God gaat het niet voor ons doen. We moeten onze talenten ontwikkelen. Terwijl we ze naar buiten brengen. Of terwijl we ze inzetten. Precies zo is het met wanneer het komt op geloof. Geloof is een gave. Het is aan ons gegeven. Maar om het te laten werken, moeten wij het in werking zetten. We moeten het gaan praktiseren. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is voor u. Het is bij het praktiseren van geloof dat gaat maken dat u gaat groeien in geloof. Amen. Dus geloof moet gepraktiseerd worden. Principe nummer 1 van geloof is actie ondernemen. Principe nummer 2. U moet niet twijfelen. De tekst, hieraan gekoppeld is Matteüs 21, vers 21. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, indien gij geloofd hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: heft u op en werpt u in de zee, het zal geschieden. Ik ga de tekst opnieuw lezen. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, of niet de hele tekst, er is iets wat ik wil benadrukken hier, wat Jezus heeft gezegd. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt. Wat zegt hij? En niet twijfelt. Dus je moet geloof hebben en je moet niet twijfelen. Dan zal je bergen kunnen verzetten. Volgens deze tekst. Amen. Dus een principe van geloof is dat u niet moet twijfelen. Als u twijfelt, is het afgelopen. Amen. Jacobus 1 vers 6. Daar zegt de Bijbel: maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Wat niet? In geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Dus iemand die twijfelt, u gaat meegeslepen worden door situaties. Amen. De situaties, ze gaan de overhand hebben over u. En het moment dat u gaat twijfelen, gaat uw twijfel angst met zich meebrengen. En wanneer angst in het spel komt, dan is er geen ruimte meer voor geloof. Omdat angst het tegenovergestelde is van geloof of van hoop hebben. Angst doodt geloof. Dus als u daadwerkelijk geloof wilt praktiseren en u wilt groeien in uw geloof, doe uw best en bid ook tot God om u te helpen om niet te twijfelen aan datgene wat hij beloofd heeft, of datgene waarvoor u God gelooft om tot de realiteit te maken in uw leven. Amen. Principe nummer 3. Principe nummer 3 is: u moet geloven in wat u heeft gezegd. En u moet geloven in datgene wat God heeft gesproken over uw leven. Als God u een belofte heeft gegeven, principe nummer 3 is: u moet geloof hebben. U moet geloven. Amen. U moet geloven. U vraagt zich af: het gaat om geloof. Waarom zou ik ook nog moeten geloven? Ik ga u zo meteen uitleggen. Wat bedoel ik met u moet geloven? U moet zekerheid hebben dat het gaat geschieden. En dit is waar Hebreeën 11 vers 1 het over heeft. Dat geloof de zekerheid is der dingen die men hoopt. Amen. Dus uw geloof is het bewijs eigenlijk uw zekerheid is uw geloof. En uw geloof is de zekerheid die u heeft. Amen. En de zekerheid die u heeft is dat het zal geschieden. Datgene waarvoor u God vertrouwt, het zal geschieden. Datgene wat God aan u gezegd heeft, het zal geschieden als u maar gaat geloven erin. U moet verzekerd zijn. U moet niet twijfelen. U moet met alle boldness ervoor gaan. Amen. En ik weet nog, laat me u één ding zeggen van geloof. Er zijn bepaalde dingen die God doet. Wanneer wij geloven, omdat wij handelen conform zijn wil, conform zijn agenda. Maar een bijzonder ding van geloof is dat soms God buiten zijn agenda kan gaan wanneer wij tonen dat we geloof hebben. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn Bijbelse voorbeelden hiervan. In het Oude Testament. En u zegt het is Oude Testament, maar ja, God is dezelfde van gisteren, vandaag en morgen. Dus wat hij in het Oude Testament heeft gedaan, hij kan het nog steeds doen. Amen. Dus uit het geloof, ook in het Nieuwe Testament zien we mensen uit geloof handelen. En vanwege hun geloof worden ze beloond. Ik ga zo meteen een tekst in het Nieuwe Testament hierover met u behandelen. Maar in het Oude Testament was er aan een man Gods gezegd. Dat hij zou sterven. De profeet ging naar de man Gods en hij zei tegen hem: je gaat sterven, dit en dit en dat. Die man Gods, hij ging naar God en hij zei: God, kijk, ik heb muren gebouwd voor Israël. Dit is wat ik allemaal heb gedaan voor uw volk. En u gaat het toelaten dat ik sterf. En op basis van die handeling heeft God hem nog 10 extra jaren gegeven. Let wel, het woord dat de profeet gegeven had, het was een woord vanuit God. God had hem gestuurd. Maar omdat de man Gods geloofde dat God er iets aan kon doen, ondanks dat het Gods wil was dat hij zou sterven, ging hij naar God toe op uit geloof. En God dacht: ik moet deze man zijn geloof belonen. En hij kreeg 10 extra jaren. Dus dit is een voorbeeld van wat eigenlijk God kan doen, omdat we ons geloof in werking zetten. Amen. Ik wil een tekst aangaande dit principe met u delen. En het komt voor in Marcus 9 vers 21. Dit verhaal heeft te maken met de man die zijn zoon had gebracht. Zijn zoon had een stomme geest en hij had zijn zoon gebracht naar de discipelen. Maar de discipelen hadden die stomme geest niet uit de zoon kunnen uitdrijven. En vers 21 zegt de Bijbel: en hij vroeg zijn vader, dus Jezus vroeg aan de vader van die zoon: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En de vader zeide: van zijn kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Dus hier gaat het om die stomme geest die dit alles deed met de jongen. En verder zegt de vader: maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zeide tot hem: als gij kunt, met andere woorden, ik ben God, wat bedoel je met als gij kunt? Verder zegt Jezus: alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus dit eigenlijk bevestigt het principe waarover ik het heb, dat u moet geloven. Jezus zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Met andere woorden, het is ook belangrijk dat u gelooft. U moet ook geloven. Weet u dat er, als u uw Bijbel leest, er is een stad waarin Jezus aankwam. En hij kon daar geen wonderen verrichten. Puur vanwege het feit dat de mensen geen geloof hadden. Vanwege het ongeloof van het volk kon hij geen wonderen en tekenen daar verrichten. Dus uw geloof is super belangrijk voor de Heer. Amen. Uw geloof is super belangrijk voor de Heer. En dit laat me denken aan een van de feiten die ik heb gedeeld afgelopen week. Feit nummer 2. Dat is dus dat zonder geloof kunnen we God niet behagen. Geloof, ons geloof is super belangrijk voor God. Het is op basis van datgene dat wij geloven dat God dingen gaat doen in en door ons leven. Amen. De tweede tekst die ik mee wil geven met dit principe is dus dat is uit 2 Korintiërs 5 vers 7. 2 Korintiërs 5 vers 7, daar zegt de Bijbel: want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Met andere woorden, wanneer we dingen doen, wanneer we handelen, dan handelen we niet op basis van de situatie die we zien. We handelen niet op basis van de moeilijkheden. We handelen niet op basis van Hoe gecompliceerd de situatie is. Nee, we handelen niet uit vrees daarvoor, maar we handelen in geloof. Amen. Dus u moet in geloof handelen als u bergen wilt verzetten. U moet niet wandelen op basis van wat u ziet, maar u moet wandelen op basis van wat God beloofd heeft en u nog niet ziet. Amen. Ik herinner u weer Hebreeën 11 vers 1. Want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Met andere woorden, als u in een moeilijke situatie bent, als u door donkere dagen gaat, wat u ziet is dat de dagen donker zijn. Maar datgene waarin u hoopt zijn dagen van verlichting, dagen waarbij dingen goed gaan. En de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1 dat datgene waarop u dan moet gaan richten is niet de donkere dagen. U moet niet richten op de donkere dagen. U moet zich richten op de betere dagen die God beloofd heeft. En dat is het enige wat u in uw mind moet hebben. En als u die attitude heeft, dat is wat gaat maken dat u bergen gaat verzetten. Dat is wat gaat maken dat de moeilijke situatie waarin u verkeert zal gaan veranderen. Als u bergen wilt verzetten, moet u weten over de feiten. Ik had enkele feiten gedeeld. Er zullen best meer zijn. Maar ik had 3 feiten gedeeld. De 3 feiten waren was: geloof is een gave. 2. Geloof. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. En de derde feit over geloof is dat we door geloof gerechtvaardigd zijn. Amen. Maar u moet ook op de hoogte zijn van de principes. De principes van geloof die ik u mee wil geven of die ik al heb gedeeld. Acties ondernemen is 1. 2. U moet niet twijfelen. En 3. U moet geloven in datgene wat u wil dat God voor u doet. Of datgene dat God beloofd heeft dat hij gaat doen. Amen. Amen. Dus laat het inzinken, volk van God. Laat niemand u afleiden van het pad van geloof. Laat niemand tot u komen en u maken tot een ongelovige. En daarmee bedoel ik niet dat u dan gaat vallen van het geloof, maar dat u gaat twijfelen in de beloftes van God. U moet geloof hebben. Het maakt niet uit als de dagen donker, zo donker zijn als ik weet. Als weet ik veel. Het maakt niet uit hoe donker dan ook de dagen zijn.

uit dat gebied. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. My God. En zijn discipelen kwamen bij hem, vroegen hem, zeggende: zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: zeker, Heere, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van het ogenblik af. My good God. Als u dit verhaal goed bestudeert, ik wil u bemoedigen, neem de tijd om het te analyseren. Er zijn enkele dingen die me opgevallen zijn. Deze vrouw was een Canaanese vrouw. En dit verhaal deed zich voor in Tyrus en Sidon. Dus er wordt in feite een historische samenhang gegeven. U moet begrijpen dat het volk vanuit welke deze vrouw kwam, een volk was dat Israël van het Oude Testament ver gedreven had van God. Dus er was vijandschap tussen dit volk en het volk van God. Dat is een van de opvallende dingen. Het tweede is, terwijl deze vrouw riep tot Jezus, iemand is op zoek naar hulp en zegt: heb medelijden met mij. De Bijbel zegt: Jezus antwoordde haar geen woord. Maar dat maakte niet dat ze stopte. Ze ging verder. Zelfs de discipelen gingen bij Jezus en ze zeiden tegen Jezus: zend haar weg, want ze roept ons na. En Jezus heeft geantwoord en Jezus zei: ik ben alleen gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, ik kan u niet helpen, want u bent niet in de lijst van mijn missie. U staat niet op het plan dat ik ben gekomen om te vervullen. Maar ondanks deze woorden bleef de vrouw voor haar. En de vrouw kwam, zegt de Bijbel, en ze viel neer en zeide: Heere, help mij. Dus dat is de tweede keer dat ze naar hulp vraagt. Weet u wat Jezus zegt? Het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Als ik het was, was ik al klaar. Ik zou al klaar zijn met het vragen naar hulp. Maar desondanks, ze heeft het niet persoonlijk genomen. Ze heeft juist bevestigd. Ze zei: zeker, Heere. En wat Jezus bedoelde met honden is niet letterlijk honden. Maar hij bedoelde een vreemdeling. Mensen die het volk van God, God de rug hebben toelaten keren. Tot deze mensen behoorde deze vrouw. En deze vrouw bevestigde het van: ja, ik geef toe. We hebben inderdaad deze dingen gedaan. Ik geef toe, ik ben het niet waard om deel uit te maken van Gods belofte aan Israël. En verder zegt ze: maar ondanks dat ik dit toegeef, moet ik ook wel zeggen, de honden, my God, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En de Bijbel zegt, toen Jezus dit zag, zei Jezus: o vrouw, uw geloof is groot. U geschiedde gelijk gij wenst. Met andere woorden, u moet vastberaden zijn in uw geloof. U moet vastberaden zijn. U moet vastberaden zijn. U moet niet twijfelen. U moet de principes van geloof toepassen. Deze vrouw had niet opgegeven vanwege haar geloof, haar standvastig geloof. Had haar dochter uiteindelijk genezing ontvangen. Vanwege haar standvastig geloof heeft zij gekregen waarvoor ze geloof had eigenlijk. En wat zei ik u? Er zijn gevallen waarbij dingen die God doet in ons leven.

0: zijn voor ons leven, maar omdat wij geloven, dan maakt hij een uitzondering. Precies zoals hij een uitzondering heeft gemaakt voor deze vrouw. Ze stond niet op de agenda. Maar Jezus zei, omdat u geloofd hebt, ondanks dat u niet op mijn agenda stond, laat het u geschieden, gelijk uw geloof. Dus uw geloof kan inderdaad bergen verzetten. Geliefde, ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Zit niet langer te twijfelen. Laat u niet leiden door valse meningen van anderen. Maar laat u leiden door geloof dat gebaseerd is op de principes in Gods woord. Laat u leiden door de feiten van geloof. En u gaat resultaten zien in uw wandel en in uw geloof in Christus Jezus. God bless you and have a very blessed week. May your faith shift into next levels.
1: Een geweldige boodschap gebracht door broeder Felion Sanfisi. En mensen, laten we de principes uit Gods woord toepassen in ons leven. En laten we dealen met de bergen die ons willen hinderen om onze bestemming te bereiken. Wij maken ons klaar om te luisteren naar het interview van vandaag. En vandaag gaan wij zuster Alaina Hiffens interviewen. En ik kan u zeggen, het is een geweldig interview wat u zeker niet mag missen. Ze is worship leader in gemeente Bethel Opperoem bij ons. En ze heeft een speciale ervaring gehad met de Heere Jezus Christus. Ze heeft heel wat meegemaakt, heel wat doorheen gegaan. En she's got a story to tell. En vandaag gaan wij luisteren naar zuster Alaina. En we gaan ons laten sterken door haar getuigenis. We gaan luisteren eerst naar het nummer De Jezus Botecon. En daar van Roy Adinda. En daarna Anicho Help van Dietrich Hedden.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Narcissa Groeneveld van de gemeente Betel-Oppenroem. En vandaag mag ik dus ook weer het interview afnemen van onze gast. We hebben een bijzondere zuster in de gemeente. En zij is Alaina Heffens. Zij bezoekt zelf ook de gemeente Betel-Oppenroem. Ze is worship leader en een hele, hele bijzonder lieve zuster. Hoe gaat het, Alaina?
1: Nou, het gaat goed.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat op genade.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben blij. Dank u ook voor de gelegenheid. En het gaat goed.
0: Graag gedaan hoor, graag gedaan. Het is juist een eer voor ons om jou hier te hebben. Alaina Heffens.
1: Ja.
0: Lijkt wel een artiestennaam.
1: Het is eigenlijk een artiestennaam. Ja, mijn moeder... toen ze las een boek en ze zag de naam en ze vond het heel mooi.
0: Mm-hmm.
1: En ze zei van ze gaat haar laatste dochter, dus gaat ze Alaina noemen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En wat betekent Alaina?
1: Alaina betekent eerlijke.
0: Mm-hmm.
1: En dat ben ik ook.
0: Mm-hmm.
1: En het betekent ook fakkel.
0: Uh-huh.
1: Want ik was het gaan onderzoeken en ik heb dat als resultaat gehad.
0: Oké. Je gaf aan dat je eerlijk bent. Wat zijn nog die andere bijzondere eigenschappen van Alaina?
1: Ik hou van openheid.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik hou ervan als iemand... Je bent liever eerlijk en open naar me toe dan dat je een beetje doet alsof.
0: Mm-hmm.
1: En ik hou niet van, ik hou van waarheid.
0: Mm-hmm.
1: En ik hou van de waarheid.
0: Dan ben je op Jezus.
1: Ja, echt helemaal.
0: Want hij is de weg, de waarheid en de leven.
1: Amen. Amen. Beter gezegd kan het niet.
0: Maar wie is hij nog meer voor jou?
1: Ja, hij is degene die me kracht geeft.
0: Mm-hmm.
1: Hij is degene die me ondersteunt in alles. Wanneer ik iets ga doen... We spreken het altijd eerst met de Heilige Geest. Ik doe nooit iets zomaar uit mezelf. Als ik het toch mis om het met hem te bespreken, vraag ik hem altijd, vergeef me. Ik voel het ook heel diep binnen van me. Ik
0: ben hem vergeten.
1: En hij is degene die me... Ja, hij is mijn adem. Dankzij hem leef ik nog. Want als het niet was om de Heer, was ik al... Onder de grond.
0: Mm.
1: Maar dankzij de Heer leef ik nog.
0: Ja, is prachtig.
1: Ja,
0: is prachtig.
1: Yes.
0: Wie is er nog meer voor, Alaina? Behalve je adem.
1: Hij is mijn adviseur.
0: Wow.
1: Hij geeft me adviezen.
0: Mm-hmm.
1: Hij is degene die me, wat zal ik zeggen, bijstaat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij heeft me een keertje ook gezegd, ik ga je altijd bijstaan met mijn heilrijke rechterhand.
0: Wow.
1: En zo kan ik nog doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan niet... Eigenlijk ben ik morgen nog niet klaar om te zeggen wat de Heer voor me betekent.
0: Mm-hmm. Wanneer is die relatie begonnen met Koning Jezus? Ik noem het zo, hè?
1: Ja.
0: Wanneer gaf je leven aan hem? En dan begint die relatie natuurlijk, toch?
1: Ja, zo is het.
0: Aha.
1: Om eerlijk te zijn, vanaf mijn zesde jaar ging ik al naar de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Ik bezocht alle gemeenten. Mijn moeder, mijn zus en mijn broer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik had altijd zo'n sterk geloof in de Heer. Altijd tot nu toe.
0: Mm-hmm.
1: En... ik denk toen ik 25 of 24 was, kwam er een moment waar ik echt geen hoop meer had.
0: Mm-hmm.
1: Ik wou niet meer leven. Ik dacht, Heer, waarom leef ik eigenlijk? Waarom?
0: Wow.
1: Ik maakte te veel mee. Ik maakte heel veel mee. En ik dacht, waarom ik? En een keertje ben ik gewoon gaan liggen plat op de vloer en ik zei, Heer, vandaag moet u tot me praten.
0: Mm.
1: En de Heer heeft me mijn ding laten doen, laten huilen, laten praten.
0: Dat is wel bij,
1: ja. Echt wel. En zoals gewoonlijk, please my Bible.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ging naar de kamer. Ik dacht van, vandaag moet de Heer tot me praten. En ik sloeg mijn Bijbel gewoon open. Niet dat ik was gaan zoeken naar een tekst, helemaal niet. En ik sloeg mijn Bijbel open en de Heer sprak terstond op dat moment tot me. En hij gaf me Jeremia 1 vers 5.
0: Wow.
1: En hij zei, eer ik jou vormde, heb ik jou
0: heb ik je gekend?
1: Gekend.
0: Yes.
1: Ja, ik heb je gekend voordat je...
0: Voordat je
1: in je moederschoot was. Ja, ik ken die tekst niet helemaal echt, maar dat was de tekst. Dat was het.
0: Ja.
1: En ik stopte even met lezen, want dat ding sprak me echt aan.
0: Maar dat is een typisch antwoord op je vraag van, waarom leef ik?
1: Precies dat.
0: Met andere woorden, voordat je bestond, heb ik al aan je gedacht.
1: Wow. En dan was dat nog niet klaar, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stop even met lezen en ik zeg, Heer, oké, Wat is dit? Maar ik kan niet. Ik kan dit niet doen. U roept me hiervoor, maar ik kan dit niet doen. Mm-hmm. En de Heer zei, lees door. En toen ik door las, zei me van, las ik door en ik zag van... Want ik zei van, ik ben nog te jong.
0: Mm-hmm.
1: Ik
0: om wil, geroepen te zijn?
1: Om geroepen te zijn, ik wil dit niet. Mm-hmm. En de Heer zei me van, lees door. En toen ik door las, zei de Heer van, zeg niet dat je te jong bent.
0: Mm-hmm.
1: Zeg niet dat je te jong bent. En daar was het helemaal raak.
0: Mm.
1: Ik dacht, wow, ik zeg, Heer, hier is mijn leven.
0: Wow.
1: En vanaf dat moment had ik een hele hechte band met de, mm-hmm. met de Heilige Geest, met Gods Geest, met God, de Vader, God, de Zoon, God, de Heilige Geest. Yes.
0: Yes. Kijk, voor ons is het misschien bijna vanzelfsprekend, toch?
1: Ja.
0: We hebben een relatie met, we hebben een hechte band, noemde hij, met de Heilige Geest.
1: Ja.
0: En met God en met
1: ja.
0: Jezus zelf. Maar hoe beschrijf je het? Degene die hem nog niet kennen.
1: Okay.
0: Wat moeten ze zich daarbij voorstellen?
1: Hij is gewoon een persoon. Je hoeft het niet ver te zoeken.
0: Okay.
1: Hij is gewoon iemand mm-hmm. die spreekt. Hij is daar.
0: Mm-hmm.
1: Hij is just a person.
0: Mm-hmm.
1: Hoe ik hem zie, mm-hmm. ik zie hem als de persoon. Wanneer ik bijvoorbeeld met iets zit, het maakt niet uit, everything. Dan ga ik gewoon net als ik bijvoorbeeld naar mijn vader zou gaan.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vader, mijn biologische vader, mijn natuurlijke vader. Dan zou ik hem misschien zeggen van, pa, ik zit hiermee hoor. En het doet echt iets met me. Precies zo doe ik dat ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij is gewoon een persoon.
0: Mm-hmm.
1: Je kan gewoon naar hem toe gaan en tot hem praten.
0: Mm-hmm.
1: En hij, geloof me, hij geeft antwoord.
0: Ja.
1: Hij
0: ja.
1: geeft antwoord.
0: Ja. En... Zou Rome moeten verwachten, een stem uit de hemel? Of is het net als wat je daar net aangaf? Je slaat de Bijbel over en hij spreekt door teksten. Hoe spreekt hij anders nog met
1: de
0: ons?
1: Heer spreekt op zoveel manieren.
0: Mm-hmm.
1: En zolang we ons openstellen,
0: mm-hmm.
1: vindt hij wel een manier om tot ons te praten.
0: Mm-hmm.
1: En op dat moment dacht ik in mezelf van, Heer, u moet tot me praten. En ik mm-hmm. dacht om dat hij tot mij zou praten door zijn woord.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ging op dat moment in zijn woord.
0: Yes, klopt.
1: Maar het kan ook dat je bent misschien in een bepaalde situatie, in een Malisa woord te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer gebruikt misschien de natuur,
0: mm-hmm.
1: hij gebruikt misschien een dier,
0: mm-hmm.
1: hij gebruikt een figuur, hij gebruikt
0: een bepaalde
1: iemand,
0: ingeving.
1: Iets, of een ingeving.
0: Mm-hmm. Of profeten.
1: Profeten.
0: Mm-hmm.
1: Hij gebruikt zoveel manieren.
0: Yeah.
1: Hij is God.
0: Ja, hij doet het op zijn manier.
1: Op
0: dat moment.
1: Echt op zijn
0: en
1: manier.
0: Je voelt gewoon aan. Het is voor
1: en
0: mij.
1: En je weet het. Je weet het.
0: Wow.
1: En je weet dat hij tot je heeft gesproken.
0: Wow.
1: En je krijgt ook meteen een rust in je.
0: Mm-hmm, klopt.
1: Ja.
0: Klopt. Het is een bijzonder God die
1: hij is bijzonder.
0: Yes.
1: Hij is bijzonder.
0: Yes, helemaal. Maar toen je dat vertelde over dat eigenlijk een radeloos moment.
1: Ja.
0: Dan dacht ik gelijk aan Hagar.
1: Okay.
0: Hagar in de Bijbel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was dus de tweede vrouw van Abraham.
1: Ja,
0: en ze hebben dus Ismaël gehad. Op een gegeven moment gaat ze de woestijn in en ze is alleen.
1: Ja, ja.
0: En in de Bijbel komt volgens mij, als ik me niet vergis, de eerste keer voor waarbij ze had aangegeven de God die ziet.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus ook wanneer we in bepaalde vervelende omstandigheden zijn, is het God die ons ziet.
1: Die ons ziet, ja. Hij ziet ons.
0: Die ene keer mm-hmm. toen je zo radeloos was
1: yeah.
0: en dat hij Jeremia 1 gaf,
1: yeah.
0: heb je ook dat gevoel gehad, net Hagar,
1: mm-hmm.
0: van God ziet me hier, zo hij ziet me hier rollen en huilen en mm-hmm. daar kom.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Ja, in eerste instantie niet,
0: mm-hmm.
1: want je was een beetje radeloos, je was even niet, je focus was meer op de situatie.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat ik zei, de Heer, ik moet mijn ding laten doen.
0: Ja.
1: Maar diep in me had ik wel hoop,
0: mm-hmm.
1: toch diep in me had ik toch nog iets van, de Heer gaat tot me spreken.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer ziet me, hij hoort me.
0: Dus
1: mm-hmm. dat van Hagar, het is iets dat... het is waar, het mm-hmm. is waar. De Heer ziet ons en hij hoort ons ook.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we moeten ons gewoon
0: openstellen.
1: Mm-hmm. Dan gaan we dan wel zijn stem horen. Mm-hmm. En duidelijk hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Je gaf aan, eigenlijk vanaf je 6 jaar bent,
1: mm-hmm.
0: heb je gehoord wie hij is.
1: Ja, ja.
0: En daarnet zei je ook van, ik had hoop.
1: Ja.
0: Heeft dat iets mee te maken als we kinderen al heel vroeg leren over Jezus?
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: wanneer we op een gegeven moment op een plek komen als dit soort vervelende momenten,
1: ja.
0: dat we altijd terug kunnen gaan naar wat we geleerd hadden.
1: Wat we geleerd hadden, absoluut, helemaal.
0: Yes.
1: Ik was in mijn jongere jaren, mm-hmm. ik was een kindje, ja, ik werd vaak ziek.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk kan je zeggen, elke dag op mijn jaardag werd ik ziek. En daar, vanaf eigenlijk, klein meisje, heeft de Heer me eigenlijk geleerd om, op, ja, om te vertrouwen in Hem. Mm. Om mijn vertrouwen in Hem te stellen en om te praten. Mm-hmm. Want er kwam een moment en ik was moe. Ik was moe van dat ding.
0: Omdat je zo klein was?
1: Omdat ik zo klein was.
0: Wow.
1: Elk jaar. Mm. En ik een dag kwam en ik zei, nee, vandaag houdt het op. En ik sprak het. En ik zei, vanaf vandaag word ik nooit meer ziek op mijn jaardag. Mm. En ik geloof, ik was 12 jaar. Mm-hmm. En u wilt niet geloven, vanaf dat moment werd ik nooit meer ziek.
0: Nooit meer?
1: Nooit meer.
0: Het is uitgesproken en weg was
1: en
0: het.
1: En weg was het.
0: Wow.
1: Er zit kracht. Ook al zijn we jong, mm-hmm. er zit kracht in. Mm-hmm. In onze woorden, yes. wat we uitspreken.
0: Ik las nog deze week. Mm-hmm. Er is kracht in onze woorden.
1: Yeah.
0: Imagine our prayers.
1: Oh, wow. Yes.
0: Wat vind je daarvan?
1: Prachtig. Ah. Dat is top.
0: Dus zo powerful zijn onze gebeden.
1: Zo powerful.
0: Ja.
1: Ik hoorde ooit eens dat onze woorden... Mm-hmm. Onze woorden hebben
0: scheppende kracht.
1: Scheppende kracht, ja. Zuiver. Dat is wat ik ook zei.
0: Ik voelde het aan dat je dat wilde zeggen, hoor. Ik heb een scheppende kracht.
1: Echt wel, echt.
0: Wat bedoel je daarmee? Vertel het even aan de luisteraars.
1: Ik heb het gezien in mijn eigen leven. Je hoeft niet eens profetisch te zijn, hoor. Mm-hmm. Het is gewoon wat je gelooft en mm-hmm. wat je uitspreekt. Mm-hmm. Wanneer je iets zegt, mm-hmm. en daarom, ik ga u eerlijk zeggen, ik let echt op mijn woorden. Mm-hmm. Vanaf ik dat had ontdekt, mm-hmm. ik let
0: die
1: echt,
0: wat je zegt.
1: Echt, believe me, ik ben echt voorzichtig.
0: Dus voorzichtig naar wat je zegt aan anderen?
1: Wat je zegt aan anderen, wat je zegt naar jezelf, naar je kinderen, naar je business, naar everything.
0: Yes.
1: Everything. Mm-hmm. En ook wat mensen naar mij toe zeggen, hoor. Mm-hmm. Ik ben ook waakzaam op dat gebied. Gevoelig, super gevoelig.
0: Ah, ja. Ja. Oké, okay. Ja. Okay. Dus we gaan terug naar de ding waar Mikoti mag
1: op. Nee, geef
0: als scheppende kracht.
1: Ja.
0: Okay.
1: Aha. Ja, dus scheppende kracht. Dus wat je allemaal... Mm-hmm. Het is eigenlijk... Kijk, wanneer je iets uitspreekt... Mm-hmm. Het kan gebeuren. Omdat we eigenlijk... We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Mm-hmm. En als je ook spreekt als hoe onze vader spreekt... Mm-hmm. Dan... kan het zo worden dat wat je uitspreekt,
0: dat het echt wordt.
1: Echt.
0: Mm-hmm. De wereld is ook gecreëerd.
1: Ja, door woorden. Yes.
0: Het wordt eerst uitgesproken en
1: precies.
0: Toen ontstond het.
1: Helemaal.
0: Yes.
1: Helemaal.
0: Yes.
1: Helemaal.
0: Heel diep.
1: Ja, dat is diep.
0: Heel diep.
1: I love the things of the Lord.
0: Ah, helemaal. Helemaal. Oké, okay, we hadden het over dat moment van Hagar.
1: Ja.
0: Ook het radeloos moment van jouzelf.
1: Ja.
0: Waarbij God heeft gesproken.
1: Ja.
0: Wanneer ziet God ons nog?
1: Mm-hmm.
0: Dus behalve bijvoorbeeld die moeilijke momenten.
1: Mm-hmm.
0: Hij ziet ons ook wanneer we slapen.
1: Precies.
0: Klopt dat?
1: Klopt, helemaal.
0: Okay.
1: Helemaal.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Wat ervaren we als we slapen? Want eigenlijk zijn we bewusteloos, dus de aanhalingstekens.
1: Mm-hmm.
0: Maar als gelovigen hebben we eigenlijk die garantie dat we zijn beschermd.
1: Beschermd,
0: klopt
1: ja.
0: dat?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Okay. Mm-hmm. Maar wat moeten we doen?
1: Oké. Okay.
0: Om die bescherming te krijgen van God.
1: De bescherming, kijk, het is net als wanneer je... je moet sowieso een kind van God zijn.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat nog niet bent,
0: mm-hmm.
1: probeer zo snel mogelijk één te worden.
0: Mm-hmm.
1: Want als je onder de covering komt van de Vader,
0: mm-hmm.
1: dan weet je zeker dat je rustig kan slapen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, als ik het goed heb, Psalm 91 daar...
0: Ja.
1: Psalm 91 praat ook daarover...
0: Mm-hmm.
1: Wie schuld, wie in de schuld was de Allerhoogste is gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet als het Psalm 91 is, maar ik denk
0: het wel. Hoor.
1: Vannacht in de schaduw des Almachtige. Dus als je onder de covering van Abba Papa komt, onze hemelse Vader, dan weet je gewoon, net als wat ik eerder zei, je weet
0: mm-hmm.
1: dat je gecoverd
0: bent.
1: Ik kan gewoon rustig slapen.
0: Mm-hmm.
1: Yes, that's mm-hmm. it. Het is echt simpel hoor. It's not that difficult.
0: It's not an rocket science.
1: No.
0: Oké. Okay. waarom haal ik dit ook aan?
1: Mm-hmm.
0: Omdat wanneer we meestal slapen, zijn we niet bewust van wat in onze surroundings gebeurt.
1: Absoluut.
0: En er zijn kwaadwilligen.
1: Mm-hmm.
0: We maken het dagelijks mee.
1: Dagelijks.
0: Weet je, ik kan doen zij wani, ik kan lief zij wani.
1: Precies.
0: Er zijn toch wel mensen die ervan uit gaan emo doen, wat sana.
1: Ja, joh. Ja, gewoon soms uit jaloezie.
0: Zuiver.
1: Ja, is waar.
0: God beschermt ons ook tegen, tussen aanhalingstekens, slechte mensen. Want er bestaan slechte mensen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, geloof ik ook, hoor. Mm-hmm. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Heb jij zelf ervaring mee?
1: Heel veel. Ik ben morgen nog niet klaar.
0: Wow.
1: Als ik vertel. Ja, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. Mm-hmm. En niet een beetje. Op elk gebied. Mm-hmm. Op elk gebied. Relationeel. Mm-hmm. Ja, hoe zal ik...
0: Vriendschappelijk.
1: Vriendschappelijk.
0: Dus eigenlijk slechte vrienden.
1: Ja, kijk. Slechte vrienden, maar je weet het op dat moment niet.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer je erachter komt, dan ga je natuurlijk wel... stappen terug. Maar ja,
0: het is er.
1: Het is er. En je zal eigenlijk jezelf liever beschermen voor zulke mensen.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft niks te maken met hoogmoed.
0: Mm-hmm.
1: Of nee, noem het misschien fadette of weet ik veel hoe men het noemt. Maar het heeft gewoon, ermee te maken dat je gewoon voorzichtig wordt.
0: Mm-hmm.
1: Je wordt voorzichtig.
0: Mm-hmm.
1: Vooral als je veel hebt meegemaakt, word je wijzer. Je weet hoe je zaken moet aanpakken.
0: Mm-hmm.
1: En je blijft natuurlijk vriendelijk, lief, maar je weet, je probeert grenzen.
0: Ja, you set boundaries.
1: Ja, mm-hmm. Begrijpt u? Dus dat is hem, hoor.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Ja. Oké. God ziet ons ook wanneer niemand ons ziet.
1: Ja, amen.
0: Ja, toch?
1: Amen.
0: Daarom zouden we rekening moeten houden met hem.
1: Ja, zeker. Okay. Zeker.
0: Oké, okay. Een voorbeeld gewoon, hoor.
1: Ja.
0: Eigenlijk met Jompo. Ik ga weer terug.
1: Ja, u mag.
0: Ik ga weer terug. Sorry, luisteraar. Met Jompo doet ze snel. Kijk, als mensen Jezus nog niet kennen...
1: Ja.
0: Dan zijn ze gauw geneigd bij wijze van spreken een of ander attribuut te gebruiken. Of een taboe.
1: Mm-hmm.
0: Of een karkom.
1: Ja.
0: Want zij gaan ervan uit, ze zijn zich ervan bewust dat de wereld boos is.
1: Ja, ja.
0: En ze kiezen daarvoor.
1: Yes.
0: Ik weet dat je ervaring hebt daarmee. Of in je omgeving hebt gezien dat mensen dit soort dingen hebben gebruikt.
1: Ja.
0: Heb je ervaring daarmee?
1: Jawel. Ja.
0: Oké. Okay. Dus ik kan je de luisteraars erover vertellen. En dan... Eigenlijk het verschil met die bescherming van God.
1: Oké.
0: Okay. Want bij de bescherming van God gebruiken wij ook dingen.
1: Ja, ja, precies.
0: Okay, misschien kan je ze even uitleggen.
1: Bedoelt u uitleggen wat ik heb gezien?
0: Die wereld buiten, om zich te beschermen, gebruiken ze een taboe of ze zetten iets in hun schoen of kaart.
1: Oké, okay. Ja, zo. Er zijn zoveel manieren, zuster.
0: Vertel.
1: Er zijn heel veel manieren. Wat ik zo'n beetje heb kunnen meemaken is, zeg maar, iemand kan gewoon in door geld, door bijvoorbeeld je business, je bent misschien... een ondernemer en iemand komt, iemand betaalt voor de diensten of voor anything.
0: Mm-hmm.
1: En de persoon
0: bewerkt
1: dat geld.
0: Wow.
1: En een andere manier, ja, de persoon kan ook, wat ik ook heb meegemaakt, altijd voorzichtig zijn met die dingen. Men kan dieren, ja, ik heb dingen meegemaakt, zoals ik dat ziet. Ja, dieren gebruiken. Mm. Ik heb een keertje gezien, ik was toevallig die dag met mijn moeder, maar ik was bij mijn woning waar ik toen bleef.
0: Mm-hmm.
1: En iemand had iets gedaan in een periode, hoe zal ik dit uitleggen?
0: Mm-hmm.
1: Dus op een bepaalde periode moesten we sterven.
0: Mm-hmm.
1: En u gaat niet willen geloven. De persoon heeft een arend.
0: Serieus?
1: Een arend heb ik letterlijk met mijn ogen op zijn twee poten. Ja, arend. Dit kan je wel akafoon. Op zijn twee poten. Rechtop als een mens die lopen.
0: Wat?
1: Jawel, ik zeg u hier, is geen leugen, de Heer is mijn getuige. En dat beest zocht naar een woning. Dat beest zocht naar een woning. En we dachten...
0: Dus lekker is van boot, een opdracht.
1: Opdracht, ja. Een opdracht, ja. Dat heb je ook. En ik begon, ik ga u eerlijk zeggen, op dat gebied, de machine is aan dat zuster Christen, ik word agressief. En ik begin gewoon te bidden. En ik zei mijn moeder, want mijn moeder werd een beetje angstig. Mijn moeder zei van, alleen. Ik zeg, mama, bid! En we begonnen te bidden, te bidden, te bidden. En u gaat niet willen geloven. Doe biggie biggie release fire. Gewoon zag je dat beest begon te rennen in dat bos. En weg was hij.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hebt ook die vormen. En zo kan ik nog doorgaan. Dus,
0: dus daarom die waakzaamheid.
1: Ja,
0: Het is niet dat we ook zo angstig moeten leven.
1: Nee.
0: Maar je moet wel alert zijn van kijk om je heen wat er gebeurt.
1: Helemaal.
0: En koffer jezelf met het bloed van
1: jezelf
0: Jezus.
1: Koffer jezelf
0: karafaya.
1: Vuur. Koffer jezelf onder het bloed. Bedek jezelf onder het bloed. En vraag God ook als deze engelen. Kan bevelen om je te beschermen. Om je te helpen in elke strijd. Toch? Dat is ook belangrijk. En dan hoef je niet bang te zijn. Want precies wat ik grondtapusma abinsani. Toch? Niet dat ik het goedkeur, maar ik bedoel te zeggen, de Heer heeft ons ook tools gegeven die wij kunnen gebruiken.
0: En die eigenlijk sterker zijn.
1: En die natuurlijk veel sterker ook. En die, die we kunnen gebruiken. Toch? Dus het is gewoon dat we het moeten doen.
0: Klopt. Oké, dan ga ik naar die ene, Pimpelongo.
1: Ja.
0: Is wanneer God ons, wanneer we alleen zijn.
1: Ja.
0: Wanneer niemand ons ziet.
1: Ons ziet.
0: Dan ziet God ons wel.
1: Dan ziet God ons wel.
0: Dus met andere woorden, we moeten als gelovigen integer zijn.
1: Ja,
0: we moeten hetzelfde zijn zoals we zijn als anderen.
1: Als anderen. We moeten niet gemaakt doen. En ook niet doen alsof gewoon zijn. Zoals de Heer wil dat we moeten zijn. En dat is wat de Heer van ons vraagt.
0: Is dat moeilijk als gelovigen in een tijd als nu?
1: Toch wel. Toch wel. Ik heb gemerkt dat mensen, toch, voor het algemeen, het leek alsof men meer van het negatief hoorde. Het leek alsof men meer van de leugen hoorde. Ik weet niet hoor, het kan misschien een idee van me zijn.
0: Gewoon lief in de eindtijd.
1: Ja,
0: dus we leven in de alles verwachten.
1: Ja, precies.
0: En de liefde verkeelt.
1: Vooral dat.
0: Alles wat negatief is, ziet men als positief.
1: Ja, precies. Echt, dus. Maar dan nog moeten we
0: als gelovigen, volgeling van Jezus.
1: Volgeling blijven. En we moeten gewoon Christus vertegenwoordigen hier op aarde. We moeten niet veranderen. Want dat maakt ons anders. Wij moeten schijnen. Wij moeten zout zijn. Hè? En wij moeten onze kracht niet verliezen. Want de voelen zo kracht die.
0: Dan moeten we weggegooid worden.
1: Dan moeten we weggegooid ook, Clary. Dus wij moeten wel puur blijven. Puur blijven.
0: Maar het vraagt boldness als je het vraagt. Het vraagt durf.
1: Ja.
0: Je abdicati voor de Jusserevi om de echt.
1: Maar daarom zegt de Heer ook. Kijk, als je zwakjes bent. Om het zo gewoon te zeggen. Die gaat doen. Je gaat God, je moet bold.
0: Je moet
1: bikkel
0: zijn.
1: Je moet bikkel zijn. Anders ga je de niet kunnen dienen. Nee. Zuster, ik heb dingen meegemaakt. En Dekati. Er waren momenten waar ik zei van, boy, hoe is dit gebeurd? Maar de Heer heeft me bijgestaan. Op elk gebied van mijn leven. Zelfs ook toen ik door een hele zware periode ging.
0: Wat was toen gebeurd?
1: Ik moest door een zware operatie. En ik had bijna mijn geloof verloren.
0: Maar dat hebben we ook, hè?
1: Ja, ik had bijna
0: mijn geloof. You have to be honest.
1: Believe me. Ik had bijna mijn geloof verloren. En ik ben blij dat de Heer dat gebruikt. Want kijk, wanneer je soms gelooft, toch? Je briebie, je denkt dat cadeau. Oh, doe maar wonder. Maar God doet ook wonderen door doktoren, bijvoorbeeld, door niet altijd
0: specialisten
1: te gebruiken, dat is waar.
0: Want hij heeft ze die kennis ook gegeven.
1: Precies. Dus ik wou dat niet. Ik ga u eerlijk zeggen, ik wou dat nooit. Ik zei, Heer, ik geloof in u gaat het doen. Maar de Heer heeft het toegelaten, omdat hij het moest gebeuren, zodat het ook een getuigenis kon zijn voor anderen. En hij heeft mij ook gevormd. En toen ik door zo'n situatie ging, hoe ik het opgeef, ik had mijn geloof bijna verloren.
0: En dan he shows himself again.
1: Wow. Every time again. Ik ging door een proces van depressie. Ik was heel depressief. Ik dacht ik kon anytime
0: doodgaan.
1: En de Heer heeft mensen ook op mijn pad gebracht. Die me heel erg hebben bemoedigd, geholpen. Ja, en ik ben erover en ik ben de Heer dankbaar. Dus ik zou nu wel iemand kunnen bemoedigen. Als, als iemand naar me toe zou komen van, ik heb geen hoop meer. Ik weet, ik kan precies weten wat de persoon voelt.
0: Wow.
1: En ik kan de persoon bemoedigen, niet omdat me want tak sweet woord toe.
0: Maar je sabi omdat je sabi.
1: Precies.
0: Kan ik de persoon. It's something else, hè?
1: It's a whole other thing.
0: Mm-hmm. Whole other level.
1: Hele andere level. Mm-hmm. Ja.
0: Maar zuster Alain, je haalde iets heel bijzonders aan.
1: Ja.
0: Hij heeft mensen op je pad gebracht.
1: Ja, jawel.
0: Hoe belangrijk is het dat we andere gelovigen hebben in onze omgeving?
1: Het is heel belangrijk. Mm-hmm. Kijk, ze zeggen, wanneer je met gelovigen omgaat, dan voel je ook niet alleen meer. Hè?
0: Yes, klopt.
1: Daar praten we niet over gelovigen die nog wankelen.
0: Uh-huh,
1: we bedoelen gelovigen die...
0: En die standvastige gelovigen.
1: Ja,
0: die kan met ze bidden.
1: Precies.
0: Je kan,
1: de horibaka.
0: Ik kan gewoon beter langer.
1: Precies.
0: In war.
1: In war.
0: Mm-hmm.
1: En het is heel belangrijk. Want dan kan de vijand, wie is de vijand die bewaan, bereik van Sani.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat hem altijd mislopen. Omdat je hebt dan andere gelovigen die je kunnen ondersteunen. Die je kunnen helpen in gebed.
0: Yes.
1: In eigenlijk,
0: maar ook empowerment.
1: Empowerment.
0: Zuster Alaina, sta op, we gaan ervoor.
1: Ja, ik heb die momenten moeten. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus als iemand me nu de Heer zo ziet prijzen en aanbidden, gelooft u me.
0: Ik kom ergens vandaan.
1: Ik kom ergens vandaan. Mm-hmm. Echt, I'm telling you.
0: Mm-hmm.
1: It was not easy als je me zou zien.
0: Mm-hmm. Maar een echte worshipper komt ergens vandaan.
1: Ergens vandaan. En wat ik u hier zeg, mm-hmm. is maar een tikkeltje van wat ik heb meegemaakt mm-hmm. in mijn leven. Ik heb heel veel meegemaakt.
0: Mm.
1: En de Heer heeft me bewust in leven gehouden
0: mm-hmm.
1: om een getuigenis te zijn.
0: Wow.
1: Ja. Yes.
0: Wow, he's amazing.
1: He's amazing. En hij gaat verder, hè.
0: Mm-hmm.
1: En we blijven ons openstellen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we blijven ons openstellen.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yes.
0: Oké, laat me zien. Om tapo.
1: Oké.
0: We gaan niet weg. Dat is waar. Maar we gaan niet weg zonder dat zuster Alaina Heffens, de artiestennaam, een boodschap geeft naar luisteraars die op dit moment luisteren naar Lim FM.
1: Yeah.
0: En ze gaan door een moeilijke tijd. Ze zijn radeloos, ze zijn misschien depressief.
1: Yeah.
0: En ze luisteren naar ons nu op dit moment en ze zeggen van... Boy, zuster Gracita en zuster Alaina, voor mij, ik ga kang, ik kan goed idee.
1: Mm-hmm.
0: Wat zou je ze zeggen?
1: Ik was ook daar,
0: mm-hmm.
1: mag ik zo beginnen?
0: Mm-hmm.
1: Ik wil u hiermee bemoedigen, u die luistert. Geef niet op, mm-hmm. het lijkt cliché,
0: mm-hmm.
1: maar ik mag u zeggen, er is hoop.
0: Yes.
1: Ik was ook daar,
0: mm-hmm.
1: ik wil ook niet meer leven. Maar er is altijd hoop.
0: Yes.
1: Zoek iemand,
0: mm-hmm.
1: toch, waarmee je kan praten. Of als je niemand vindt, praat tot die God die hemel en aarde geschapen heeft.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoort je en hij gaat jou helpen.
0: Amen.
1: Zijn handen zijn nooit te kort om je te redden en zijn oren zijn nooit te doof om je te horen.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoort u. Geef ze nu op, er is hoop.
0: Yes.
1: Yes.
0: En gelet op, we gaan terug naar ons onderwerp van het God. Hij is de God die ziet.
1: Yeah.
0: Dus ook wanneer je alleen zou zijn in een geestelijke cave.
1: In een geestelijke cave,
0: Want dat gevoel hebben mensen soms, wanneer we echt depressief zijn.
1: Ja.
0: Dan gaan we schuilen voor de wereld.
1: It's not easy.
0: Yes.
1: But, yeah.
0: Dan moet men weten dat mm-hmm. waar je ook bent...
1: Mm-hmm.
0: Op soort geestelijk lag je niet voor je de eten.
1: Ja.
0: Hij ziet je.
1: Hij ziet je.
0: En hij hoort je.
1: Hij ziet je. U moet nooit het gevoel krijgen van de Heer, ja, ik ben...
0: Ik ben het niet waard.
1: Ik ben het niet waard.
0: Ai.
1: Of misonde tumsi.
0: Ai.
1: Of weet, anything.
0: Mm-hmm.
1: De Heer houdt van u. U die nu luistert,
0: mm-hmm.
1: de Heer houdt van u.
0: Yes.
1: Ook al bent u nog niet bekeerd, ook al heeft u leven nog niet gegeven aan de Heer, ook al wie u bent,
0: mm-hmm.
1: de Heer houdt van u. U bent zijn schepsel en heeft een plan met uw leven.
0: Amen.
1: De Heer geeft het niet op. Geef het niet op. De Heer geeft het niet op aan u en u moet het ook niet opgeven aan de Heer.
0: Amen.
1: Hij is er voor u.
0: Mm-hmm. Wat als Alaina weg zou zijn?
1: Zo.
0: Mm-hmm.
1: Wat als Alaina weg zou zijn?
0: Door die slechte dag, hè?
1: Die slechte dag, zo. Dat zou ik eigenlijk hier niet kunnen zitten.
0: Ai.
1: Ik zou degene die mij nu naar mij luisteren, ze zouden ditgeen niet horen wat ik nu zeg. Ik zou geen getuige kunnen zijn voor de heren.
0: Klopt. En zoveel goeds was gebeurd daarna.
1: Ja.
0: Want bakken alleen,
1: Assong is geen. Ik mag u zeggen, de vijand laat ons soms denken dat er geen hoop is. Hij maakt je denken van, hé, dit is alles, dit is na één. Omdat er hoop is, daarom laat hij u denken dat er geen hoop is.
0: Yes, boy.
1: Omdat er hoop is. Mm-hmm. Omdat u een heilvolle toekomst heeft. Mm-hmm. Daarom laat die Satan u denken van, hé, dit is na einde jaar. Mm-hmm. Want hij weet wat er te wachten staat daar. Wat de Heer voor u klaar heeft. Dus daarom geeft u nooit op.
0: Yes.
1: Amen.
0: Amen. Helemaal. Luisteraars.
1: Ja.
0: Dat was Alaina Heffens. Bijzondere vrouw. Bijzondere worshipper ook. Vrouw met een hele lieve smile. En het is gewoon wat binnen is, dat komt naar buiten.
1: Zo is het.
0: Dat is sowieso.
1: Is niet gemaakt. Amen.
0: Thank you. Thank you for being so pure.
1: Amen.
0: Ja.
1: Amen.
0: En blijf dat mooi mens.
1: Zal ik zeker zijn en blijven.
0: Yes. Luisteraars, we hadden Alaina Heffens, of we hebben er nog steeds in de studio. En we hopen dat met hetgeen ze heeft verteld, haar getuigenissen, haar verhaal, dat u kan zijn gesterkt en bemoedigd. Zoals ze zei, er is altijd hoop. Ook al zou je op dit moment zeggen van hopen op dit, dat is wat de vijand u wil doen geloven. Maar met God bent u meer dan overwinnaar.
1: Amen.
0: Hij heeft een doel met uw leven.
1: Yes.
0: En als u voor hem kiest en u zegt, Heer, neem over.
1: Yes.
0: En vooral als je zegt, ik wil u gaan dienen en ik wil weten wie u bent.
1: Amen.
0: Deze God die alles ziet, ziet u ook.
1: Yes.
0: En hij ziet natuurlijk dat hij een heilvolle toekomst heeft.
1: Amen.
0: Dus ga verder.
1: Amen.
0: Hoor tranga.
1: Hoor tranga.
0: Na abgado en na abredi.
1: Yes.
0: Amen. Zo, we hebben het voor deze keer gehad. Het was fijn om weer in de studio te zitten en om u te mogen bemoedigen. Gaat u niet weg. Blijft u nog voor het laatste onderdeel, want dan gaan de pastoor dan bidden voor degenen die gebed behoeven. Als u gebed behoeft en als u andere mensen kent van, ze hebben gebed nodig, biggie en jippie itte. Neem uw telefoon, stuur ze een WhatsApp of bel ze heel even van, over een paar minuten zal er worden gebeden. En we kijken uit naar uw getuigenis. Zoals zuster Alaina en zoveel andere gelovigen grote getuigenissen hebben, geloven wij ook dat u ook een hele grote getuigenis zal hebben. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. Tot zo, of tot dan. Bye.

geweldig interview afgenomen door zuster Gracita Groeneveld en zuster Alaina Heffens. Willen wij bedanken van deze plaats uit voor de tijd en moeite die u genomen heeft om ons te bemoedigen met uw getuigenis. We bidden Gods rijkste zegen over uw leven en wij nodigen u graag weer een keer uit om ons te bemoedigen. We hebben daarna kunnen luisteren naar het nummer Destiny van Jermaine Edwards. En het moment voor gebed is aangebroken. Jawel, it is time for prayer. Nodigt u iemand uit die gebed nodig heeft. En zodat de persoon in kwestie ook zijn of haar wonder doorbraak mag ontvangen. Laten wij bidden. Vader, wij danken u op dit moment dat wij ook op deze mooie zondag tot u mogen komen in gebeden. Heren, en wij bidden een doorbraak voor elke luisteraar die op dit moment luistert naar 91.7 FM, naar dit gospelprogramma. Vader, voorziet u voor een ieder die voorziening nodig heeft, heren. Geneest u zij die ziek zijn in de wonderbaarlijke naam van uw zoon Yeshua, de opgestane Heer. Maar heren, werk ook bevrijding voor zij die bevrijding nodig hebben van allerhand demonische machten en allerhand demonische toestanden. Ik hoor de Heere mij zeggen dat iemand op dit moment luistert en u ervaart een hele heeft een heel naar gevoel in uw huis de afgelopen dagen. Agestelik Juwano de Mat. Traaien en bewegen in je osso. En ook het slapen gaat vervelend de afgelopen dagen in je huis. En je wilt bijna niet meer in je woning blijven. Op dit moment bid ik een gebed van bevrijding van elke demonische macht in uw woonkamer. U die luistert, zet uw volume luider, zodat dit gebed gehoord wordt door uw huis. In de naam van Yeshua, de opgestane Heer, Makupala Aturiara Labosandeba. Heer, kom ik op tegen elke macht, elke plaaggeest, elke kwelgeest, elke macht die de atmosfeer in deze woning verpest en zwaarwichtig maakt dat de mensen niet goed slapen, anderen met pijnen en ziekten wakker worden, anderen zich niet kunnen concentreren gedurende de dag, allemaal door deze macht. Heer, ik bind deze macht in de naam van Koning Jezus. Heer, en ik stuur deze macht naar dorre plaatsen in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Laat er vrijheid zijn in deze woning. Laat er een goddelijke atmosfeer zijn in deze woning. Mantusakita palia atunama atasaya. Be ayedis be chatrobi en twist ina oso. Met Taina Jeedis na in dan ning voor Jezus. Heren, laat er een atmosfeer van liefde waaien daar zo in deze woning. Laten de mensen het goed vinden met elkaar. Laat ze vanaf vandaag goed kunnen rusten. Laat ze vanaf vandaag in goede gezondheid opstaan. Heren, en zo gebied ik de zegen des Heren in deze woning. In de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. En als u dit gebed heeft ervaren, stuur ons een app, stuur ons uw getuigenis. U kunt het sturen naar +597 82 47 87 1 en de Heere gaat u zegenen. We gaan nu luisteren naar het nummer Te We Go Na Hemel van Roy Adinda en daarna ben ik bij u terug.

service. En it will be awesome. De Heere doet geweldige dingen in de samenkomsten. Mensen ontvangen genezing. De zieken worden genezen. Mensen ontvangen bevrijding. Profetische openbaringen zijn er volop. En een krachtige preek waaruit we veel kunnen leren. En natuurlijk genieten we van de fellowship met de broeders en de zusters. Ja, u moet een gemeente bezoeken. Bezoek een gemeente bij u in de buurt waar ze bewegen in de kracht van de Heilige Geest. En als u niet één kent of niet één kan vinden, bent u welkom ons te bezoeken. En dat is Bethel, gemeente Bethel Oproem aan de Matapika straat nummer 6 te Flora. Woensdag aanstaande hebben we Supernatural Wednesday. En daar gaan we kort prediken in het Engels met vertaling naar het Nederlands. En daarna bidden we voor een ieder die gebed nodig heeft. En hebben we fellowship met een hap en een drank. We hebben op zaterdag volgende week de dienst voor de jongeren. En dan zondag hebben we weer onze opwekkingssamenkomst om 9 uur in de ochtend. We gaan eruit met het nummer Big God van D. Jones. Mijn naam is Pasen Profeet Patrick Botsen. Ik groet u van deze plaats uit en tot de volgende keer. God bless you.